Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: En zeg goedemorgen, 6 uur nieuws krijg je van Thomas.
3: Goedemorgen.
2: Duidelijkheid over de oorzaak van de overstromingen in Nepal en Tibet. Die zijn wel degelijk veroorzaakt door een gletsjer die instortte. Dat meldt een Amerikaanse geologische dienst. Die instorting in het Himalaya-gebergte zorgde voor hevige trillingen, wat de modderstromen veroorzaakte. Dit zijn de laatste cijfers die we erover binnenkrijgen. Meer dan 160 doden en nog eens een goede 600 vermisten. We weten ook dat er zo'n 15 Belgische toeristen daar zijn. Buitenlandse Zaken bij ons kan 3 van hen voorlopig niet bereiken. In de Franse stad Caen in Normandië is al zeker 1 dode gevallen nadat een auto inreed op een groep mensen. Dat melden de hulpdiensten daar. Volgens Franse media zou er ook nog een 2e dodelijke slachtoffer zijn. 10 anderen raakten gewond. De bestuurder is een man van 20. Hij zou bewust zijn ingereden op de groep na een ruzie op café. De man sloeg op de vlucht, maar kon intussen worden opgepakt. Romelu Lukaku en zijn nieuwe Turkse club Fenerbahçe hebben zich geplaatst voor de Champions League voetbal. Ze klopten het Franse Lyon met 1-2 in de laatste voorronde. En bij de vrouwen heeft OH Leuven overtuigend gewonnen in die laatste voorronde van de Champions League. Het werd 1-4 tegen het Poolse Czerny Sosnowiec. De terugwedstrijd die is volgende week in Leuven. Als OHL wint, stoot het door naar de competitiefase. We krijgen een bewolkte en regenachtige dag met hier en daar kans op onweer. Tegen de middag klaart het even op, maar deze namiddag en vanavond opnieuw regen, maxima rond 30 graden. En de dagen nadien koelt het af tot zo'n 23 graden en krijgen we afwisselend zon, wolken en regen.
1: En op dit moment verlies je op onze banen geen niks eigenlijk. Er staat geen enkele file waar je meer dan 5 minuten verliest.
4: Vanavond aan het Q Beach House in Oostende. Het sunsetconcert van Bazaar. Kom het live meemaken of volg alles via radio, tv, de Q-app of op qmusic.be. Q-music. Robbe Petitjean.
1: Justin Timberlake die zit op donderdag al met een vrijdagsgevoel. Can't stop the feeling na Teddy Swims en ze Mr. Know-it-all.

0: JT, die is al ongelooflijk vrolijk. Het is nog maar 6:50 ochtends. De laatste donderdag van de zomer, het gaat zo rap, hè.
1: Het is donderdag 27 augustus.
0: Vannacht trouwens kleurde het Empire State Building in New York helemaal roze en dat was voor Dolly Parton. Maar ja, die is overleden op 80-jarige leeftijd deze week. En die eerbetonen aan Dolly, die blijven maar komen. De Queen of Country, zo werd ze genoemd, heeft trouwens nog een extra verrassing. Want over 20 jaar, wanneer Dolly 100 geworden zou zijn, dan komt er een nummer uit, genaamd My Place in History. En niemand heeft dat al gehoord, want tot die tijd, over 20 jaar, zit dat in een kluis. Nog een extra verrassing die Dolly Parton klaar had zitten voor de wereld. Ik vind dat heel schoon. Vannacht gaan we trouwens weer eclipsen. Deze keer geen zonne-eclips, maar de maan is aan de beurt. Er komt een maansverduistering aan waarbij de maan voor 93% bedekt wordt. Rond 4:30 vannacht begint het spektakel en vanaf dan zie je zo stukken uit de maan verdwijnen. Deze keer heb je trouwens geen brilletje nodig om te kijken. Want het verschil tussen een zon- en een maanseclips is redelijk duidelijk, hè? De zon die scheidt niet. De aarde die gaat nu een schaduw op de maan werpen in plaats van omgekeerd. Nu zijn wij de eclips. Dat is toch zot? Vanavond ook het allerlaatste Sunset-concert van de zomer. Want we sluiten de zomer af met de mannen van Bazaar. Die hebben afgelopen weekend trouwens nog eens kunnen oefenen op Pukkelpop. Klonk toen zo. En het goede is, 5-sterren reviews in alle gazetten, hè, dat optreden van Bazaar. Ze zijn er helemaal klaar voor. Ooit komt er een dag dat jij Bazaar live gaat zien. En dat zou zomaar vandaag kunnen zijn. Helemaal gratis aan ons beachhouse in Oostende. En nog een voordeel, het gaat daar niet stinken zoals op een festival. Iedereen gaat fris zijn. Time.

Balthazar, ooit komt er een dag en vandaag zijn we 27 augustus. Even kijken wat er allemaal gebeurd is op 27 augustus. We gaan even naar 27 augustus 1966. Dat is de dag waarop koningshuisdeskundige Jo de Porter geboren wordt. Die viert dus vandaag zijn 60ste verjaardag. Ook op 27 augustus in de geschiedenis de eerste geslaagde Belgische harttransplantatie in Brussel. Maar de vraag is, wanneer? Was dat vroeger of later dan de geboorte van Jo de Porter? Vroeger of later, wat denk jij? Laat maar weten. Dit is Dasha.

0: Dasha and Not at This Party. Zonder Dolly Parton eigenlijk geen Dasha. Zometeen een band die evengoed Pinkste en Mertens hadden kunnen kiezen als naam. Maar gelukkig kozen ze voor het veel plezantere Milkink.
1: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
2: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Met een Busypass-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een supervoordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
4: Wij zijn tevreden over uw werk.
5: Maar?
4: Nee, geen maar.
5: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
6: Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1 plus 1, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.

0: 27 augustus al. Valerie uit Kuurne, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Robert.
0: Goedemorgen, 1 september is dichterbij aan het schuiven, hè?
1: Ja, inderdaad. Ik ben wel blij. Met twee kindjes thuis. Ja, de drukte mag nu wel een beetje minder.
0: Ja, is het een heftige zomer geweest?
1: Ja, dat wel. Maar ja, we hebben eentje van 2 en eentje van 5. Dus het is wat pittig.
0: Ja, alle twee druk op hun eigen manier. Hè?
1: Ja, klopt, inderdaad.
0: Is alles klaar voor het nieuwe schooljaar? Zijn de boeken gekaft en zo?
1: Ze zitten nog maar in derde. Allee, tientje zit nog maar in derde kleuter en het ander moet nog naar de crèche toe. Dus het zijn nog niet echt boeken op dit moment, dus dat valt mee.
0: Even vergeten, inderdaad. Kleuterklas, dat is nog niet met boeken.
1: Nee, inderdaad. Daar hebben we nog geen boeken voor nodig.
0: Oké, ja, en ook tegenwoordig, als die naar het eerste leerjaar gaat, is het dan allemaal niet met iPads en laptops en zo in deze dagen?
1: Ik heb nog geen idee, maar in de kleuterklas is het al heel. Werken ze al met computers en zo en met tablet. Dus ja,
0: alleen.
1: Dat is al heel de moeite in de derde kleuter ook al momenteel. Dus dat is echt zot.
0: Ja, die kunnen eigenlijk al meer dan wij.
1: Ja, maar dat is wel, die zijn er ook mee opgegroeid natuurlijk. Ja.
0: Is dat, ik merk je dat ook bij zo de tweejarigen, dat die zo snappen wat een pauzeknop en zo is?
1: Goh, denk het wel. Op de tablet swipet hij ook. Ik denk altijd dat de tv ook een grote tablet is en die swipet, die probeert daar ook op te swipen. Dus dat is wel een beetje moeilijk.
0: Ergens ook, ja, dat ziet hij heel de tijd, hè, dat mensen aan het swipen zijn. Dus ik denk dat elk scherm swipebaar is. Valerie.
1: Ja, nee, inderdaad.
0: Het is de 27e vandaag, dag op dag, wordt Jo de Porter geboren, koningshuisdeskundige. Nu ook op 27 augustus in de geschiedenis. De eerste geslaagde Belgische harttransplantatie die vond toen plaats in Brussel. Nu, was dat vroeger of later dan de geboorte van Jo de Porter uit 1966?
1: Dat was later.
0: Dat was later in 1973, niet zo heel veel later dus. Tweede opgave, dag op dag, werd de eerste editie van het Guinness World Records Book gepubliceerd. Was dat vroeger of later dan die eerste geslaagde harttransplantatie uit 1973?
1: Ik heb het niet zo goed begrepen, maar vroeger.
0: Ik heb het ook niet goed uitgelegd, maar de eerste versie van het Guinness World Records boek, hè, waar zo al die records in staan. Je hebt vroeger gezegd, dat was ook gewoon juist hoor. 1955, toen is dat voor het eerst uitgekomen. En dan jouw laatste opgave. Dag op dag, misschien voor de kindjes, wordt Kabouter Plop voor het eerst uitgezonden op tv. Was dat vroeger of later dan de eerste editie van het Guinness World Records boek uit 1955?
1: Dat zal later zijn.
0: Dat is absoluut later, hè. 1997 al. Kijken de kindjes nog Plop? Is dat nog een ding?
1: Goh, het zijn veel meer andere dingetjes die momenteel meer Maya de Bee en dergelijke. En Paw Patrol en al die nieuwe dingetjes.
0: Paw Patrol, dat is huge, hè.
1: Ja, inderdaad. Dus dat is wel de favoriet momenteel bij de zoon.
0: Is dat ook bij jou de favoriet of denk jij stop?
1: Goh, dat valt wel mee. Ik vind dat nog meevalt.
0: Maar de zoon zit bij jou in de auto, je moet dat zeggen dan, hè?
1: Ja, nee, inderdaad.
0: Geniet van je dag. Salut.

0: nummer, hè. Tom Odell, Another Love. Bijna 6:30. Het ging net over Kabouter Plop, want dag op dag op 27 augustus 1997 kwam die voor het eerst op tv. En al een hele week stuurt er iemand of de kabouterdans in de Big Five mag. Onze lijst met de 5 ultieme zomeranthems. Het zou een goede reden kunnen zijn om dat te doen, hè. Plop voor het eerst op tv op 27 augustus. Maar is dat echt een zomerhit, de kabouterdans? Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Ik twijfel heel hard. Ik denk niet dat we het moeten doen. Vooral omdat het zijn de laatste 2 dagen. Als de kabouterdans nu in die Big Five terechtkomt, dan is dat mogelijk definitief. En ik vind dat redelijk gevaarlijk. Het is 6:30 geworden. Thomas, meer duidelijkheid over die heftige overstromingen in Nepal en Tibet. Hè?
1: Ja, inderdaad. De Amerikaanse meteorologische dienst heeft afgelopen nacht laten weten dat een instorting van een gletsjer de oorzaak is van die natuurramp daar. En dus niet een aardbeving zoals gisteren gedacht werd. Dus in het Himalaya-gebergte is een grote, zware massa ijs naar beneden gevallen. Dat heeft voor zoveel trillingen gezorgd dat er modderstromen op gang gekomen zijn. Die dus van in dat Himalaya-gebergte naar beneden zijn gestroomd. Met dus ja, die beelden die je gisteren overal al zag tot gevolg. En met de laatste cijfers die we op dit moment kennen, weten we dat al zeker 160 mensen overleden zijn door die modderstromen. Meer dan 600 anderen zijn nog vermist. En onze buitenlandminister Prevot die heeft ook laten weten dat er nog altijd geen contact is met 3 van de 15 Belgen daar in dat gebied. En dan ander nieuws, want volgens de Franstalige openbare omroep RTBF werd de natuurbrand in de Hoge Venen veroorzaakt door het Waalse Agentschap voor Natuur en Bos. Dat hebben ze zelf onderzocht. De RTBF zegt dat het vuur ontstaan is bij het maaien van een stuk gebied daar. Het parket van Luik heeft dat nog niet bevestigd. Hun onderzoek loopt nog. We krijgen een bewolkte en regenachtige dag met hier en daar kans op onweer. Tegen de middag klaart het eventjes op. Na de middag en vanavond opnieuw regen, maximaal rond 30 graden. En de dagen nadien koelt het af tot 23 graden en krijgen we afwisselend zon, wolken en regen.
0: 2 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die staat op de E429 tussen Tubeke en de Bergense Steenweg. 9 minuten erbij. Op de Brusselse binnenring 5 minuten extra tussen Stroombeek, Bever en Machelen. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar dus minder dan 5 minuten.
2: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be. Dorothee's Doordenker.
3: Als je altijd alles wil, krijg je meestal niets op tijd.

0: 5 over half 7. Banner Someone to You. Maandag, dan zijn Maarten en Dorothee eindelijk terug. Begint daar ook toppen met Elke Beller wint. Vanaf 15 september kan elke beller die in de uitzending komt bij Maarten en Dorothee €20.000 shopbudget bij IKEA winnen. Dat is crazy, hè? Tegelijk stel ik me ook de vraag, mag je met die €20.000 ook hulp inschakelen om alles in elkaar te zetten? Want voor €20.000 aan IKEA-spullen, dat zelf in elkaar zetten, daar ben je een jaar mee bezig. Nog even wachten trouwens op Maarten en Dorothee, want nu is het de 27e. De zomer is nog bezig. Nog 2 dagen, nog 2 kansen om de Big Five van de zomer, de lijst met de 5 ultieme zomeritems, aan te passen. Welke zomerhit moet er voor jou nog in? Er is hier al een heerlijk plaatje binnengekomen. Ecuador van Sash, dat zou een optie kunnen zijn. En Victor, die is al de hele week berichtjes aan het sturen voor dezelfde plaats. Namelijk deze.
1: Ik heb nog tot vrijdag de tijd om de kabouterdans in de top 5 te krijgen. Dus bij deze wil ik graag de kabouterdans in de top 5 krijgen.
0: Ik ga daar nog altijd iets over nadenken, Victor. Ik heb nog altijd geen goed argument gehoord. Dat is een beetje het probleem.
2: Van Haren, Van Haren. Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
3: Van Haren, Van Haren.
2: Omdat we van schoenen houden.
4: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
5: Nog voor je kan denken,
6: pas op voor die borduur.
5: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt,
7: kan dat nu niet doen.
5: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor
7: een zomer met 3 kinderen, dat wordt een ramp.
5: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
8: En krijg ik roze blokjes?
5: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
9: Krevel.
10: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
9: Krevel. Leef beter.

0: tegenwoordig ook talkshowhost, Kelly Clarkson, Because of You. Bijna 7:15.
1: De Big Five van de zomer.
0: Deze zomer ga ik dit samen met jou op zoek naar de Big Five, de 5 ultieme zomerplaten. Morgen weten we eindelijk wat die alle 5 zijn. En nu mag Dimitri uit Bredene nog een plaatje toevoegen. Dimitri, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hallo, wat brengt jouw dag, Dimitri?
2: Werken.
0: Ja, werken. Soms zeggen mensen werken, maar jij gaat voor werken. Is dat dan hard werken of savan nog?
2: Het is met de vrachtwagen, vooral vroeg beginnen.
0: Ja, dat is het pijnlijke moment aan het werk soms, hè? Vroeg beginnen.
2: Ja, maar ja, we zijn dat al gewoond.
0: Dus dat doe je het al lang?
2: Met de vrachtwagen, zo'n 20 jaar ongeveer.
0: Ik vind dat lang, Dimitri. Goed bezig.
2: Ja, dank u.
0: Dus je bent wel echt een ervaren trucker dan, hè?
2: Ja, dat begint toch.
0: Ja, maar, ja, vanaf wanneer mag je als trucker zeggen, ik ben een ervaren trucker?
2: Zoiets zoals 10 jaar, 15 jaar zo.
0: Heb jij een pet in je camion liggen?
2: Een wat? Een pet?
0: Ja.
2: Nee.
0: Ah ja, ik denk, vanaf je een truckerspet op hebt, dan ben je een ervaren trucker. Dus misschien kan je dat nog even fixen, Dimitri. Ze verkopen dat soms in tankstations. Hè. Dimitri, wat voeg jij toe aan onze lijst? Aan die Big Five?
2: Ja, ik ga voor Jonas Blue met Edge of Desire.
0: Topplaat, hè?
2: Ja, iets recenter, maar ook heel goed.
0: Ja, tuurlijk. Dit jaar uitgekomen, een van de zomerhitjes. Heel goede keuze voor in die Big Five. Waarschijnlijk ook definitief, Dimitri, want morgen wordt de laatste plaat toegevoegd. En wordt er ook voor het laatst een plaat uit die lijst gehaald. Jij gaat zo meteen ook een plaatje eruit halen. Ik ga even overlopen wat erin zit op dit moment. Karol G zit in de lijst. Summer Jam. De Bongo Song. Are You With Me van Lost Frequencies en de Danza Kuduro gisteren nog toevoegt. Dimitri, waar nemen we afscheid van?
2: Ze zijn allemaal heel goeie natuurlijk, maar ik ga toch voor Lost Frequencies dan.
0: Oké, op zich wel de enige Belgische plaat op dit moment, maar goed. Je voelt dat niet zo.
2: Nee, het is een beetje jammer, maar het zijn allemaal goeie, dus ja, ik moet toch een keuze maken.
0: Ja, kiezen is verliezen, zoiets.
2: Ja.
0: Dimitri, ik ga het toch moeten doen, hè. Are You With Me is niet meer With Us.
2: Ja, sorry.
0: Dat is niks. Het moet zo, hè. Dat is het concept, Dimitri. Kan jij niet aan doen. Merci om je steentje bij te dragen. Dit is Edge of Desire. Maak er een fijne dag van, hè.
2: Graag gedaan.
0: Salut.
2: Oké, voor u ook. Dank u wel.
0: Tada.

Jonas Blue en Edge of Desire. Morgen spannende dag toch wel? Want de laatste keer dat jij een plaat kan toevoegen aan de Big Five, dat is morgen. Dus denk daar al eens goed over na, hè. Het is wel belangrijk dat het een goede keuze is, die laatste. Dit is Post Malone en Chemical, bijna 10 voor 7. Accent.

0: Jesse J en B.O.B. en Price Tag. 3 voor 7 al.
1: Zometeen bij Robbe Petitjean.
0: Een paar dozen Magnum, die jij zomaar mag nemen of verdubbeld voor de volgende luisteraar. En na 9 weken zomer heb ik jou echt goed leren kennen, denk ik. Maar er valt mij iets op.
2: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
3: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
4: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een haalbaarheidsattest?
3: Nee.
4: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn haalbaarheid.
3: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
4: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
3: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
4: Immoscoop, man!
7: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
8: Oh, schat, kijk, die afwerking.
9: Oh, en dat is hier zo stil.
8: Oh, voel eens, het toch niet meer.
9: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
8: Oh.
7: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je O zegt.
10: Oh, Quadro.
9: New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
3: Oh, ik zal het eens opzoeken.
9: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
9: Nou, oh, top hè, die Kate.
6: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee. IKEA-tip van de week.
11: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
6: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
12: IKEA.
6: Voorwaarden op IKEA.be.
0: Een zeer goedemorgen. Het nieuws van 7 krijg je van Thomas.
13: Goedemorgen.
0: Duidelijkheid over de oorzaak van de overstromingen in Nepal en Tibet. Die zijn veroorzaakt.

0: door een gletsjer die instortte en niet door een aardbeving, zoals eerder gedacht. Dat laat de Amerikaanse Meteorologische Dienst weten. Onze wetenschapsjournalist Martijn Peters geeft meer uitleg.
1: Warme temperaturen zouden de sneeuw op de gletsjer en ook het ijs van de gletsjer zelf hebben doen smelten. Dat water heeft dan de gletsjer verzwakt en de zwaartekracht heeft de rest gedaan. Want het deel van de gletsjer dat afgebroken is, zou op een zeer steil stuk hebben gehangen en dat is dan naar beneden gedonderd.
0: Al zeker 165 mensen kwamen om het leven. Nog eens meer dan 600 anderen zijn vermist. We weten ook dat er zo'n 15 Belgische toeristen daar zijn. Buitenlandse Zaken bij ons kan 3 van hen voorlopig niet bereiken. Volgens het zusje van de vermoorde peuter Dien werden zij en haar broer al langer geslagen. Niet alleen door Dave de Kok, de vader van Dien, maar ook door zijn toenmalige vriendin Romy. Die verschijnt in oktober voor Assise. HLN-journalist Sybren de Jager volgt het.
2: Het zusje vertelt onder meer hoe Dave en Romy klappen in het gezicht verkochten. En het meisje gaf aan dat ze proberen te vluchten ervan in de keukenkast voor al het geweld. Zowel de kok als Romy ontkennen met klem dat er al slagen werden uitgedeeld in het appartement. Meer zelfs, Romy houdt vol dat ze met de hele dood van Dien en de aanleiding ervan niets te maken heeft.
0: Dien zijn lichaam werd uiteindelijk gedumpt in Zeeland. De natuurbrand op de Hoge Veen werd mogelijk veroorzaakt door het Waalse agentschap van Natuur en Bos zelf. Dat zegt de Franstalige omroep RTBF op basis van eigen onderzoek. Volgens de RTBF is de brand ontstaan bij het maaien van een stuk gebied. Parket van Luik, wat de oorzaak op dit moment nog aan het onderzoeken is, heeft dat nog niet bevestigd. Het brein achter de aanslagen van 9-11 krijgt een proces in 2028. Dat schrijven Amerikaanse media. Het gaat om Khalid Sheikh Mohammed. Hij zit al sinds 2006 vast in Guantanamo Bay, dat is een zwaar beveiligde gevangenis op Cuba. Bij de aanslagen op 11 september 2001 vlogen terroristen met vliegtuigen in de WTC-torens in New York en in het Pentagon in Washington D.C. 3000 mensen kwamen daarbij om het leven. In de Franse stad Caen in Normandië is al zeker 1 dode gevallen nadat een auto inreed op een groep mensen. Dat melden de hulpdiensten daar. Volgens Franse media zou er ook een tweede dodelijke slachtoffer zijn, 10 anderen raakten gewond. De bestuurder is een man van 20. Hij zou bewust ingereden zijn op de groep na een ruzie op café. De man sloeg op de vlucht, maar kon intussen opgepakt worden. En Romelu Lukaku en zijn nieuwe Turkse club Fenerbahçe die hebben zich geplaatst voor de Champions League voetbal. Ze klopt het Franse Lyon met 1-2 in de laatste voorronde. We krijgen een bewolkte en regenachtige dag met hier en daar kans op onweer. Tegen de middag klaart het even op, maar deze namiddag en vanavond opnieuw regen, maximaal rond 30 graden. De dagen nadien koelt het af, zo'n 23 graden nog en krijgen we afwisselend zon, wolken en regen.
3: 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file, die staat op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg 13 minuten. Op de Brusselse Binnenring 11 minuten tussen Expo en Machelen. En op de Antwerpse ring richting Gent sta je 10 minuten stil tussen de Legerlelaan en de Kennedy-tunnel. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
4: Vanavond aan het Q Beach House in Oostende, het Sunsetconcert van Bazaar. Kom het live meemaken of volg alles via radio, tv, de Q-app of op qmusic.be. Q-music. Robbe Petitjean.
3: Misschien vanavond een regenjasje meenemen, maar de pret gaat dat niet bederven. Het wordt een warme dag, dat ook wel. Zometeen Ed Sheeran.

0: Topic en Becky G en Sorry Papi, 9 over 7.
1: Het is donderdag 27 augustus.
0: 1 september komt dichterbij en terwijl je je klaarmaakt voor de start van het nieuwe schooljaar, krijgen sommigen vandaag nog hun diploma. Want het is een grote dag voor onze prins Gabriel. Die krijgt vandaag zijn diploma aan de Koninklijke Militaire School in Brussel. Prins Gabriel is nog maar 23 en hij gaat hierna nog eens studeren. Hij gaat voor een gespecialiseerde opleiding aan de Infanterieschool in Aarlen en hij wil zich verder vormen tot paracommando. Goed bezig, prins Gabriel. Er zijn nog nieuwe prinsen dit jaar bijgekomen. Ik zie de zoon van prins Laurent dat nog niet doen, paracommando worden. Je hebt het gisteren misschien ook zien verschijnen in heel wat kranten. De koepelvereniging Belgische Brouwers die schreef een open brief aan de regering. En daarin vragen ze om de geplande verstrenging van regels voor alcoholreclame toch terug te schroeven. Binnenkort zou namelijk op elke alcoholreclame de slogan alcohol schaadt de gezondheid moeten staan. En de vereniging is daar niet zo heel blij mee. De medische wereld is wel heel duidelijk. Want zij zeggen als we naar de feiten kijken, dan kunnen we niet anders zeggen dan dat alcoholgebruik de gezondheid schaadt. En dus niet langer misbruik, maar effectief elk gebruik ervan. Het is een droge zomer geweest, hebben we allemaal gevoeld. En er zijn daardoor ook nieuwe termen ontstaan deze zomer. Zoals sproeischaamte, dat is wanneer je toch je tuin aan het sproeien bent, ook al weet je dat er eigenlijk niet genoeg water is. Nog een gevolg van de droogte. Treinen die de bermen ernaast doen branden, dat lees ik vandaag in de morgen. 19 bermbranden, dat zegt de teller tot nu toe. En die branden worden veroorzaakt door vonken die van de trein kunnen afspringen tijdens hun traject. Redelijk heftig, dan zit je op de trein, ontstaat daar plots gewoon een brand omdat die trein voorbij rijdt. Gelukkig een ietsje vochtigere week nu, de laatste van de zomervakantie. Time flies, hè? Nieuwe schooljaar staat voor de deur en ook Lady Gaga staat voor de deur. Om speciaal voor jou te dansen, zoals alleen Lady Gaga dat kan. Super abstract, raar en een beetje eng.

0: Alex Warren en Passenger. Een hele zomer lang ben ik samen met jou opgestaan. Het was heel plezant. Hè? Maarten en Dorothee zijn maandag eindelijk terug. Dan kan ik eindelijk ook vooral later opstaan. Daar heb ik heel veel zin in. Maar ik heb heel veel lieve en fijne luisteraars leren kennen de afgelopen 9 weken. En er valt mij iets op. Er zijn heel veel Q-luisteraars met doodgewone namen. Onopvallende namen. Bert, Vanessa, Kelly, Johan, ik zeg maar wat. Maar de afgelopen weken leerde ik ook heel veel bijzondere mensen kennen die vernoemd zijn naar artiesten. Er zijn wel wat Q-luisteraars die vernoemd zijn naar artiesten. Ik heb iemand ontmoet die Bruce heet. Die was ook vernoemd naar Bruce Springsteen. Op dat moment de favoriete zanger van zijn ouders. Er was een Shakira. Luisteraar Shakira die wist zich zelfs te plaatsen voor de wedstrijd om naar Shakira te gaan kijken in Spanje. Die stond hier voor mijn ogen. Ze heeft haar identiteitskaart ook getoond. Die heette effectief Shakira. Ze is wel niet gewonnen, maar toch vernoemd naar Shakira. Ik heb gisteren nog iemand gehoord die Chesney heet. Vernoemd naar deze Chesney. Chesney Hawks van The One and Only. Er moeten er toch nog zijn, hè? Vraag me dat af. Zijn er nog luisteraars vernoemd naar bekende artiesten? Een Jolene bijvoorbeeld.
1: Jolene, Jolene.
0: Vernoemd naar het nummer van Dolly Parton. Of een Dolly, dat zou ook kunnen. Of is er bijvoorbeeld op dit moment een Pink aan het luisteren? Dan mag je altijd iets laten weten. Pink, die komt er trouwens zo aan.
2: Hallo, Kevin hier van Prikketik Qualidrinks uit Mechelen. Mannetjes, die fantastische zomer gaan we nog maar verlengen, hè. Want als je nu bij jouw lokale Prikketik 2 duvelpaks koopt, maak je kans op een unieke duvel vuurschaal. Zo blijft het nog heel lang gezellig in de tuin. En daar drinken we eentje op. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Knipper eens 2 keer met je ogen. Voilà, de sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten. Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
4: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
5: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
4: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
7: Lotto is op zoek naar een maag.
8: Een maag?
7: Met een baksteen erin.
8: Ah, zo.
7: Om je droomwoning te bouwen.
8: Ik zie graag een strakke fermette.
7: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
8: Hoe dan?
9: C'est si bon.
7: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan. Vanavond bij VTM in de laatste B&B Zoekt Lief zie je of Cupido raak schiet. En schiet bij VTM 2 Anderlecht of Kairat Almaty richting UEFA Europa League. Vanavond bij VTM en VTM 2.

0: en Willow Sage Hearts, Cover Me in Sunshine. Heel veel bijzondere luisteraars ontmoet deze zomer. Mensen met speciale namen, ook mensen met heel gewone namen, maar dus ook heel veel mensen vernoemd naar bekende mensen. Demi uit Duffel die zegt, ik ben vernoemd naar Demi Moore. De papa die was er zot van. Axel uit Leiden is vernoemd naar Axel Red. Deze man is ook vernoemd naar iemand.
1: Hey, goedemorgen Robbe. Ik ben vernoemd naar de zanger Bryan Adams.
0: Mooie naam. Fijne muziek ook. De ouders waren fan van Bryan Adams. Helmoet uit Roeselaar, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Jorin.
0: Nee, het is niet Jorin, het is Robbe. Maar dat is niet echt Helmoet.
2: Sorry, Robbe.
0: Allee, jong, heel de zomer gedaan. En dan ken je mij nog niet. Helmoet.
2: Ja, je naam, goedemorgen, Robbe.
0: Jouw voornaam.
2: Is genoemd naar Helmoet Lotti.
0: Ben je fan ook, Helmoet?
2: Nee, het zal geen fan.
0: Maar jouw ouders wel in de tijd.
2: Ja, mijn moeder was een grote fan vroeger.
0: Oh, wat vind je van je naam, Helmoet? Ben je er blij mee?
2: Ja, je kunt dat niet kiezen, hè?
0: Nee, dat is waar. Maar Helmoet Lotti is wel een toffe P, hè? Toch?
2: Dank het wel.
0: Ja, ik denk dat ook. Het is een super sympathieke gast.
2: Ja, dat is waar.
0: Dus je moet het ownen, jong. Helmoet. Ik vind het een toffe naam.
2: Ja, ik ook. En ja, mijn zussen zijn eigenlijk ook genoemd naar een bekende PV.
0: Is het echt? Naar wie?
2: Daisy van Kouwenbergen en Wendy van Wanten.
0: Dus jouw zussen heette Daisy en Wendy?
2: Ja, inderdaad.
0: Wat zalig. Twee Miss Belgiës van toen, hè?
2: Ja, klopt.
0: Keken jouw ouders heel veel tv, Helmoet?
2: Ik denk het wel. We zijn veel latien om te vinden al, dus ja.
0: Ja, dan kom je al wel eens een Helmoet tegen. Goed, Helmoet, ik wens je een heel fijne dag. Wat ga je doen vandaag, op de laatste zomerdagen?
2: Ik ga werken vandaag.
0: Oké, wat doe je van job, Helmoet?
2: Ik werk in de Lidl.
0: Oh, oké. Van Roeselare?
2: Nee, en overal, West-Vlaanderen.
0: Oké. Zijn er nog Jona Golden, Helmoet?
2: Bij ons wel.
0: Heel belangrijk. Helmoet, fijne werkdag gewenst.
2: Ja, voor jullie ook. Dank u wel.
0: Nooit meer Joren zeggen, hè. Ik word daar

0: Miles met.
1: We can dance, we can dance.
0: And nice to meet you. Zou er al een kleine Miles rondlopen in Vlaanderen? Heel benieuwd naar je eigenlijk. Wel een Enrique zie ik in de queue binnenkomen. Op zoek naar mensen die vernoemd zijn. Naar bekende mensen. En er zijn er wel wat. Ik had net een Helmoet aan de lijn. Het is 7:30 gepasseerd. Thomas, heel pijnlijke nieuwe details hè, in dat onderzoek naar de vermoorde peuter Dien.
2: Ja, het zusje van Dien heeft verklaard dat de situatie bij Dave de Kok, dat is de hoofdverdachte in deze zaak, dat dat daar al langer scheef zat. Voor duidelijkheid, de kok, dat is niet de papa van Dien, zoals ik me daarnet versprak in het nieuws van 7. Toch wel belangrijk om dat even recht te zetten. Hij was een vriend van de familie. Maar volgens dat zusje van Dien, dat toen 7 jaar oud was, werd ze al langer geslagen. Ook door de toenmalige vriendin van de kok. Nu, die vrouw die blijft wel ontkennen. Haar advocaten gaan trouwens ook voor de vrijspraak. Dat assiseproces start in oktober. Meer daarover in ons nieuws van 8. En het brein van de aanslagen van 9-11 zal in 2028 voor de Amerikaanse rechter verschijnen. Dat schrijven Amerikaanse media. Het gaat om Khalid Sheikh Mohammed. Hij zit al sinds 2006 vast in Guantanamo Bay. Dat is de beruchte gevangenis op Cuba. Dat kamp dat werd in 2002 geopend na de aanslagen om de terreurverdachten daar vast te houden. Guantanamo Bay komt geregeld in opspraak omdat het de mensenrechten daar zou schenden. Nu nog voor de volledigheid eraan toevoegen. Bij die aanslagen op 11 september 2001 vlogen terroristen met vliegtuigen in de WTC-torens in New York en in het Pentagon in Washington. 3000 mensen kwamen daarbij om het leven.
0: Jonas, wat brengt het weer vandaag?
3: Goedemorgen Rob. Ja, vandaag we gaan moeten opletten voor een aantal stevige regen- en onweersbuien, maar dat is vooral iets voor vanavond. Deze voormiddag zijn er al een paar buien en dan vanmiddag dan gaat het lange tijd droog zijn met brede opklaringen. Het kan echt wel warm worden en dan gaat het zo zwoel gaan aanvoelen met temperaturen rond 28 graden in het centrum en in de Kempen zelfs 30 graden. En dan dus vanavond komt er meer gestructureerde regen- en onweerszone naar ons toe met al op verspreide plaatsen. Toch wel veel regen op korte tijd, kans op hagel, rukwinden. En dan morgen dan komen we daarachter in gevoelig koelere lucht. Dus morgen nog maximaal rond 22 graden. En blijft wisselvallig. Dus ook morgen is het een komen en gaan van buien. Lokaal nog altijd kans op onweer, maar de buien zijn dan wel veel minder fel dan vanavond.
0: 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 15 minuten verliest. De langste file vind je op de Antwerpse ring richting Gent tussen Deurne en het Kennedy-tunnel 41 minuten. Richting Brussel 20 minuten erbij op de E19 tussen Zemst en Machelen. Op de Brusselse binnenring 20 minuten tussen Expo en Machelen. En verder 17 minuten file op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar minder dan 15 minuten. Ik heb hier nog iets liggen, hè?
4: Het grote liefdadigheidsexperiment.
0: 4 dozen Magnum Lapistage, dat is de inzet waarmee het experiment start vandaag. Gisteren verdubbeld door Bram en Leen en daarmee hebben zij hun liefdadigheid al laten zien. Maar hoe lief zijn de Q-luisteraars vandaag? Want wat zou jij doen met 4 dozen ijs? Neem je die voor jezelf of ga je die toch verdubbelen voor de volgende luisteraar? Ik hoor het graag.
4: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op

0: samen met J-Lo. And Save Me Tonight.
1: Het grote liefdadigheidsexperiment.
0: Hoe gul is de Q-luisteraar? Ben ik heel benieuwd naar vier dozen mini-magnums die liggen hier. Tommy uit Ninoven, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Robbe.
0: Tommy, dat kan smaken, hè, zo'n magnum.
2: Ja, dat kan wel, ja.
0: Ja, dat kan, hè. Dat is lekker, hè.
2: Ja.
0: Lust je graag pistache?
2: Nee.
0: Ah, gewoon niet. Je lust dat niet.
2: Nee, geen pistache.
0: Tommy, ga je ze dan nemen voor jezelf? Want dat zou dan wel een beetje arrogant zijn, natuurlijk. Of ga je verdubbelen?
2: Nee, ik zou ze willen verdubbelen.
0: Oké. Tommy, dat is heel sympathiek. Want dat wil zeggen dat de volgende Q-luisteraar misschien wel 8 dozen ijs krijgt.
2: Ja.
0: Keilief. Fijne dag gewenst, Tommy.
2: Ja, voor u ook. Dag.
3: Kom aan, jongens. Tijd voor school. Hier, uw boterhammen. Wat zit er tussen, mama?
4: Jacques.
5: Jacques?
3: Chocoladezaakje, slimmetje.
5: Ah.
3: Matinetjes.
5: Oh, wauw. Van Jacques.
6: Terug naar school met Chocoladezaakje. Een verrassend stukje echte Belgische chocolade om de dag mee te beginnen. Proef je geluk in de winkel of op chocoladezaak.be.
7: Kies je voor.
8: Even een fun fact.
7: Of met de collega's voor.
8: De meest foute ethisch hit.
7: Gelijk heb je. Want voor elke mood
9: is iets anders goed.
7: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
10: Van Haren, Van Haren.
7: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
10: Van Haren, Van Haren.
7: Omdat we van schoenen houden.

0: Sky Silent Treatment. Het is 7:15.
1: Het grote liefdadigheidsexperiment.
0: Momenteel zitten er in de pot, alleen de vriezer moet ik zeggen, want anders smelten ze, 8 dozen ijs. Er zitten er 6 per doos, hè, mannetjes. Dat zijn 48 ijsjes. Robin uit Oostkamp, dat zijn er vele. 48, kom aan.
2: Dat zal ik de moeite.
0: Ja, dan moet je echt een hele avond doorknallen voor tv. En dan zijn die misschien wel op, maar dan ga je echt kotsmisselijk zijn. Dus je hebt dagen ijs, weken misschien zelfs voor sommige mensen. Wat ga jij doen, Robin uit Oostkamp? Ga je ze nemen voor jezelf of ga je ze verdubbelen?
2: Ik ga ze verdubbelen.
0: Ben je daar zeker van?
2: Ik ben daar zeker van. Er zijn deze zomer al genoeg ijsjes de diepvries gepasseerd.
0: Ah ja, je bent er al wat over gegaan.
2: Ja.
0: Sympathieke man, die Robin uit Oostkamp. Want dankzij jou zijn er nu 16 dozen ijs die in ons Q-vriezertje liggen. Die dringend naar een luisteraar moeten. Misschien wel Demona uit Stekenen. Hallo Demona.
3: Hallo, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Het is lief, hè, wat Robin net gedaan heeft. Wat een held zeg.
3: Ja,
0: zo gul, zo altruïstisch, dat is een moeilijk woord om nog eens gul te zeggen. Demona, ben jij dat ook? Ben jij een altruïstisch persoon? Ja, is het echt?
3: Ja, ik
0: maar wacht,
3: ben dat ook.
0: Wacht, want je bent al aan het hinten naar wat je gaat doen. Ben je zeker dat je ze gaat verdubbelen?
3: Ik ben heel zeker. Ik vind het heel belangrijk dat mensen die het wat minder breed hebben, of bedrijven of organisaties die toch moeite hebben om hun medewerkers of hun vrijwilligers of dergelijke een keer te bedanken, ook een keer dat kunnen doen via jullie vrijgevigheidssysteem.
0: Misschien vooral via jouw vrijgevigheid, Demona, hoe lief is dat?
3: Ja.
0: Ja. Het ligt niet aan ons, hè. Wij bepalen niet. Jij hebt gekozen om ze niet voor jezelf te nemen.
3: Ik hoop dat ze ergens goed terechtkomen, dus bij deze.
0: Ik hoop het ook. 32 dozen magnums. Weet je hoeveel ijsjes dat zijn?
3: Ja, maal 6, hè.
0: Ah ja, dat zijn er 192. 192
3: inderdaad.
0: Ijsjes.
3: Dus ik hoop een school of een vereniging of een bedrijf hiermee een duwtje te kunnen geven om de betrokkenen te kunnen belonen voor
0: een mooie zomer bijvoorbeeld, hè? Ja, voor heel de zomer te werken, dat zou kunnen. We doen morgen voort en dan zien we hoe het afloopt.

Chris Brown. En Dimona die heeft er net voor gezorgd dat jij morgen 192 ijsjes kan krijgen. Voor jezelf of om ze uit te delen aan anderen, want dat is wat ze het liefst wou. Als dat geen liefdadigheid is, Dimona die wil dat die ijsjes gaan aan mensen die er anderen mee willen bedanken. Ik zou nu wel kwaad zijn als dat morgen gaat naar iemand die ze allemaal zelf opvreet. Maar dat kan ook, hè. Dat is het spel.

0: Het is al 3 voor 8. Goedemorgen.
1: Straks bij Robbe Petitja.
0: Alles over rare hobby's. Als jij een bizarre hobby hebt, zeer benieuwd naar. Ik ga ook je job raden straks aan de hand van de meest gestelde vragen over die job. En na het nieuws van 8 maak ik je extra warm voor het Sunset Concert van Bazaar. Dit zijn de Jonas Brothers. Goedemorgen.

0: begint.
1: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer. Lidl, dat kan tellen.
2: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

0: 1 over 8, nieuws krijg je van Thomas.
1: Goedemorgen.
2: De dodental na de modderstromen in Nepal en Tibet loopt op. Er is nu al zeker sprake van 165 doden en meer dan 1300 anderen zijn vermist, onder hen 3 Belgen. Intussen is er ook meer duidelijkheid over de oorzaak van die natuurramp daar. Volgens de Amerikaanse meteorologische dienst ligt een ingestorte gletsjer aan de oorzaak en dus niet een aardbeving zoals gisteren werd gedacht. Wetenschapsjournalist Martijn Peters geeft meer uitleg.
3: Warme temperaturen zouden de sneeuw op de gletsjer en ook het ijs van de gletsjer zelf hebben doen smelten. Dat water heeft dan de gletsjer verzwakt en de zwaartekracht heeft de rest gedaan. Want het deel van de gletsjer dat afgebroken is, zou op een zeer steil stuk hebben gehangen en dat is dan naar beneden gedonderd.
2: Volgens het zusje van de vermoorde peuter Dean werden zij en haar broer al langer geslagen. Niet alleen door Dave de Koktas, de hoofdverdachte in de zaak, een vriend van de familie, maar ook door zijn toenmalige vriendin Romy. Die verschijnt in oktober voor assize. HLN-journalist Sybren de Jager volgt het.
4: Het zusje vertelt onder meer hoe Dave en Romy klappen in het gezicht verkochten. En het meisje gaf aan dat ze proberen te vluchten ervan in de keukenkast voor al het geweld. Zowel de kok als Romy ontkennen met klem dat er al slagen werden uitgedeeld in het appartement. Meer zelfs, Romy houdt vol dat ze met de hele dood van Dean en de aanleiding ervan niets te maken heeft.
2: Het lichaampje van Dean werd in januari 2022 teruggevonden tussen de rotsen in Zeeland. Het brein achter de aanslagen van 9-11 krijgt een proces in 2028. Dat schrijven Amerikaanse media. Het gaat om Khalid Sheikh Mohammed. Hij zit al sinds 2006 vast in Guantanamo Bay, dat is een zwaar beveiligde gevangenis in Cuba. Bij die aanslagen op 11 september 2001 vlogen terroristen met vliegtuigen in de WTC-torens in New York en in het Pentagon in Washington DC. 3000 mensen kwamen daarbij om het leven. Romelu Lukaku en zijn nieuwe Turkse club Fenerbahçe hebben zich geplaatst voor de Champions League voetbal. Ze klopt het Franse Lyon met 1-2 in de laatste voorronde. Lukaku zat op de bank en mocht na 10 minuten invallen. Of liever mocht zo'n 10 minuten invallen. Dat is het juiste.
5: Ik begrijp het wel een beetje. Uiteindelijk moet ik ook blijven pushen. Je weet hoe dat het gaat in voetbal. Dus fysiek voel ik me echt wel veel sterker. Het is nog maar week 2 van mij. Dus ik denk dat ik in de komende weken wel de fiches in ga zetten.
2: Het doelpunt van Lyon kwam trouwens van een andere Belg, Malik Fofana. En Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de kwartfinale van het tennistoernooi van Monterrey in Mexico. Ze klopte in de tweede ronde de Hongaarse Pana Udvardi in 3 sets, 6-1, 4-6 en 6-3. In de volgende ronde speelt Mertens tegen de Oekraïense Starodubtseva. We krijgen een bewolkte en regenachtige dag met hier en daar kans op onweer. Tegen de middag klaart het even op, maar deze namiddag en vanavond opnieuw regen, maximaal rond 30 graden. Vanaf morgen koelt het af naar zo'n 23 graden en blijft regenachtig.
0: Ik ben altijd zo blij, Thomas, dat ik de namen van tennisspeelsters niet moet uitspreken.
6: Ik ben vooral blij als ze eruit komen.
0: Ja, ja, het was goed, hè.
6: Sarodubtseva.
0: Zeker wel. Zot. 5 files op onze snelwegen waar je meer dan 20 minuten verliest. We beginnen met de langste file op de Antwerpse ring richting Gent staan die. Tussen Antwerpen-Noord en de Legrellelaan 44 minuten. En ook nog 22 erbij tussen de Legrellelaan en de Kennedy-tunnel. Dat is allemaal richting Gent. Richting Antwerpen op de E313 28 minuten file tussen Randst en Borgerhout. Richting Brussel 24 minuten op de E40 tussen Heverlee en Kraaijnem. Op de Brusselse Biddering 21 minuten tussen Expo en Machelen. En als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 20 minuten.
7: Vanavond aan het Q Beach House in Oostende. Het sunsetconcert van Bazaar. Kom het live meemaken. Of volg alles via radio, tv, de Q-app of op qmusic.be. Music. Robbe Petitjean.
0: Het wordt echt een topdag met dat sunsetconcert. En nu gezellig wakker worden met Afrojack en Ello Black. Goedemorgen.

0: Cameron Whitcomb. Goedemorgen. Het is al 7:11. En ik lees iets straf, jongens.
1: Het is donderdag 27 augustus.
0: In het laatste nieuws staat een artikel over een vrouw die zich moest gaan verantwoorden in de politierechtbank. En met een nogal opmerkelijk excuus. Nu, ze werd geflitst aan 172 km per uur op de snelweg. En ze heeft dat gestoken op haar gezwollen voeten en hoge hakken, waardoor ze haar gaspedaal harder dan normaal ingeduwd had, zo blijkt. De politie zei van, ja nee, dat is echt een heel slecht excuus. Boete gekregen. Chanske. Vannacht gaan we trouwens weer eclipsen met z'n allen. Deze keer is de maan aan de beurt. Een maansverduistering komt eraan. De maan wordt voor 93% bedekt. Rond 4:30 vannacht begint het spektakel. Vanaf dan zie je zo stukken uit de maan geleidelijk aan verdwijnen. En deze keer heb je gelukkig geen brilletje nodig om te kijken. Of ja, pech, hè, want dat brilletje dat je nog hebt liggen van bij de zonne-eclipse, dat moet je niet gebruiken voor de maansverduistering, want dan zie je echt geen steek. Het is donderdag. Donderdag is podcastdag, toch voor de podcast van Maarten en Dorothee.
1: Maarten en Dorothee stellen de 10 meest gegoogelde vragen over een bekende Vlaming aan die bekende Vlaming zelf.
0: En deze week is dat acteur en televisiemaker Jelle de Beulen. En Jelle de Beulen die heeft een heel bijzondere hobby. Metaaldetectie.
2: Ik doe eigenlijk metaaldetectie doping omdat ik een archeoloog ken. En daar trek ik af en toe mee rond. En die loopt gewoon op een akker en die zegt, oh hier, dat is grijs aardewerk, dat is middeleeuws, dat is waarschijnlijk 13e eeuw.
3: Ah ja, wat wij dan waarschijnlijk zouden wegsmijten of niet doorhebben.
2: Ik zo'n keer zo, hier, dat steentje. En ik zei, ja, oké, steentje. En hij zei, nee, dat is een neolithische voorschrabber. Dus dat wil zeggen dat dat een steentje is waar dat de oermensen, zeg maar, huiden mee afschrapen. En hij zei, pak maar mee, dat is museumkwaliteit. En ik zei, ja, ik zoek dat dan op. En dat is inderdaad van, weet ik veel...
3: Oh, maak eens mee.
2: Ja, tuurlijk.
0: Wow. Dus ik zie Jelle en Dorothee misschien ergens samen zoeken naar munten, steentjes en andere stukjes rommel. Op het strand van Oostende bijvoorbeeld. Volledige aflevering kan je checken in de Q-app of in jouw favoriete podcasting-app. Speciale hobby hè, van Jelle de Beulen, met zo'n metaaldetector lopen zoeken op een akker. Ik heb dat als kind ook nog gedaan. Alleen niet metaaldetectie, maar zo stenen verzameld. Geen zotte stenen die zo bij de gazet zaten. Kom maar eens een abonnement opnemen. En ik zoek nog een nieuwe hobby. Want maandag zijn Maarten en Dorothee terug en dan heb ik heel veel vrije tijd. Suggesties, speciale hobby's, laat maar komen. Misschien kan je mij overtuigen om jou te joinen in jouw hobby. Dit is Mark Ronson. Up.

0: 17 over 8. Mark Ronson en Bruno Mars, die knallen je wakker met Uptown Funk. Jelle de Beulen, die vertelt in de 10 meest gegoogelde vragen bij Maarten en Dorothee over zijn unieke hobby. Want af en toe gaat Jelle de Beulen met een metaaldetector op pad. En ik zoek ook nog een hobby, want ja, maandag zijn Maarten en Dorothee terug. Ik kan ik wel ochtendradio maken thuis aan de keukentafel, maar dat gaat toch niet hetzelfde zijn. Ik zoek dus een nieuwe hobby. Erika uit Semst heeft een fijne suggestie. Onze dochter doet aan stokpaardrijden. Vonden we raar in het begin, snap ik. Maar ze is super gelukkig en het is leuk om naar te kijken. Ik neem het in overweging, Erika. Kira uit Antwerpen zegt airsoft. Een leuke hobby. Zal wel. Jordi uit Heijs om de Berg zegt parcours of free running. Dat is zo over daken lopen. Jordi, dan ben ik heel snel dood. En Jerry die zegt, wij zoeken nog iemand om te biljarten. Het is wel stoppen biljart. Even opgezocht, Jordi. Dat is gewoon biljaar. Maar dan een beetje saaier, toch? Ik ga zo meteen mijn hobby nog eens doen. Fijne muziek draaien.
1: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
2: Van Haren, Van Haren.
3: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
2: Van Haren, Van Haren.
3: Omdat we van schoenen houden.
4: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor 5 euro. En kinderonesies voor 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.

0: Bon Jovi en You Give Love a Bad Name. De internationale commissie van de Wereldmeteorologische Organisatie geven stormen een naam. 2 dagen geleden overleed Dolly Parton. Dat weet je waarschijnlijk al wel. Maar zo toeval. Er komt een tropische storm aan. Is nu zo aan het ontstaan voor de kust van West-Afrika. En die gaat Dolly heten. En het is echt toeval. Want namen voor tropische stormen die werden 30 jaar geleden al gekozen door een internationale commissie. Die worden op volgorde gebruikt. Elke 7 jaar worden die namen herhaald. En nu toevallig staat er een storm Dolly klaar. Allee jong, dat is toch zot? Wat een schoon toeval. Hopelijk niet erg die storm.
1: Vandaag in het Q-Beach House.
0: Het allerlaatste sunsetconcert van de zomer staat voor de deur van de bazaar. Die staan vanavond op ons podium op het strand van Oostende. Ik wil jou nog 1 keer overtuigen om gewoon keihard af te komen. Hè. Want vanaf 8 uur kan jij daar helemaal gratis mee gaan zingen en dansen en kwelen. En zo samen met onze zomer afsluiten. En ik zou dat echt doen. Dat gaat fantastisch worden. Deze man stond daar trouwens aan ons beachhouse. Exact 10 jaar geleden. In 2016. Lost Frequencies.

0: heel fijn uit dit. Lost Frequencies en Live It All. 8:30 al. Thomas, goedemorgen. Een hoogdag voor onze prins Gabriel.
1: Ja, inderdaad, want hij studeert deze namiddag af aan de Koninklijke Militaire School in Brussel. Hij zal daar afstuderen in de sociale en militaire wetenschappen. Nu, dat is een belangrijk moment. En dus zullen ook koning Filip, koningin Mathilde en kroonprinses Elisabeth daarbij zijn. Tijdens zijn opleiding zat prins Gabriel ook geregeld in het buitenland. Trouwens, onder meer in Frankrijk. Daar haalde hij zijn parachutebrevet. Maar hij had ook opdrachten in Frans-Guyana en in de woestijn van Marokko. Volgend schooljaar dan zal hij eerst een gespecialiseerde opleiding gaan volgen aan de infanterieschool in Aarle. En daarna zal hij zich specialiseren als paracommando. Gabriel is trouwens de oudste zoon van onze koninklijke familie. Hij is 23. En tennis dan, op het toernooi van Monterrey in Mexico heeft Elise Mertens zich geplaatst voor de kwartfinale. Ze klopte in de tweede ronde de Hongaarse Panna Utvardi in 3 sets. 6-1, 4-6 en 6-3. In de volgende ronde speelt Mertens tegen de Oekraïense Julia Starodubtseva. Die staat 74ste op de wereldranking. Mertens 24ste.
0: Jonas, wat krijgen we op weersvlak vandaag?
2: Op dit moment trekken er al een paar buien over het land, maar die trekken vrij snel weg. Dus vanmiddag dan een lange droge periode, met zonnige periodes ook. En het gaat warm worden. We gaan naar 28 graden. In de Kempen wordt het zelfs 30 graden. Maar vanavond dan komt er toch een meer gestructureerde regen- en onweerszone onze richting uit. Dus vanavond moeten we toch wel rekening houden met mogelijk veel regen op korte tijd. Kans op hagel, rukwinden. Maar vannacht dan wordt het opnieuw rustiger en droog. En dan morgen, dan gaan we een wisselvallige dag krijgen. Dus morgen is een komen en gaan van buien. Buien zijn wel iets minder fel dan vanavond, bij nog 22 graden. En in het weekend blijft het wisselvallig, met vooral op zaterdag nog periode van regen. Zondag is het vaker droog en dat bij temperaturen zo rond 1 of 22 graden.
0: Ja, het wordt een regenachtig avondje. Dat is duidelijk. 7 files op onze snelwegen waar je meer dan 15 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die vind je op de E313 richting Antwerpen. 41 minuten nu al tussen Massenhoven en Borgerhout. Op de E17 25 minuten tussen Gentbrugge en Beervelde. Er is daar een ongeval gebeurd. Op de Brusselse binnenring 29 minuten tussen Expo en Machelen. Richting Brussel op de E19 26 minuten erbij tussen Zemst en Machelen. En op de E40 tussen Berchem en Kruinem 21 minuten extra richting Brussel. Nog altijd op de A12 richting Brussel. 15 minuten tussen Stroombeek, Bevercentrum en Grote Linde in Laken. En op de Antwerpse ring richting Gent 26 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Legeile Laan. Die is ook afgesloten. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 15 minuten.
3: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
4: Dorothee's Doordenker.
5: Als je altijd alles wil, krijg je meestal niets op tijd.

0: Shakira, Die Die. Wat is jouw job? Ik wil het graag weten, maar nog niet vertellen. Want ik wil het raden. Ik doe dat met heel weinig info. Ik heb enkel de meest gestelde vraag nodig wanneer jij vertelt wat je doet van werk. En op basis daarvan ga ik raden wat jouw job is. Bij George Ezra is deze vraag waarschijnlijk: ben jij altijd zo vrolijk?
1: Luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
2: Het zijn Re5 Days bij E5, samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.
3: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
3: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
4: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
5: Jongens, tijd voor school. Hier, uw boterhammen. Wat zit er tussen, mama?
6: Zaak.
5: Zaak?
6: Chocoladezaak, slimmetje. Matinetjes.
5: Oh, wauw, van Zaak.
2: Terug naar school met Chocoladezaak. Een verrassend stukje echte Belgische chocolade om de dag mee te beginnen. Proef je geluk in de winkel of op chocoladezaak.be.
7: Q-Music.
8: Me and

0: Chicago en Take Me Back, topschijf deze week.
1: Voor welke job sta jij op?
0: Jennifer uit Sint-Laurijs, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Robert.
0: Jennifer, de meest gestelde vraag wanneer jij vertelt wat je doet van werk, wat is die?
2: Van staan tussen al die mannen.
0: Wacht, ik heb je even niet verstaan, Jennifer. Kan je dat nog eens herhalen? Je zei iets van staan.
2: Als ik mijn mannetje kan staan tussen al die mannen.
0: Ah, of je mannetje kan staan tussen al die mannen. Oké. Okay. Doe jij fysiek zwaar werk, Jennifer?
2: Ja.
0: Oké. Okay. Ben je dan de enige vrouw op je werk?
2: Nee, er zijn ook vrouwen er zijn nog vrouwen, maar ja? In het werk dat ik doe, ben ik de enigste.
0: Oké. Okay. Ben je agent?
2: Oké.
0: Ben je agenten?
2: Nee.
0: Oké, werk jij voor Defensie?
2: Nee.
0: Ben je brandweervrouw, toevallig?
2: Nee.
0: Is het gevaarlijk werk?
2: Nee.
0: Oké, ben je IT'er? Dat zijn allemaal venten.
2: Nee.
0: Werk je in een team?
2: Ja.
0: Oké, ik heb het niet. Mag ik nog eentje stellen? Zo?
2: Ja hoor.
0: Moet je er een specifieke opleiding voor gevolgd hebben?
2: Nee.
0: Ook niet? Oh, zeg, Jennifer. Er komt bij mij niks binnen, jong. Niks. Als er mensen zijn die wel zoiets hebben van, ah ja, tuurlijk. Dat is het. Laat maar weten via de Q-app, dan gaan we het samen raden. Ik ben daar echt niet goed in, hè, dit.

0: Wii U, Wii U. Dat is het niet, hè. Jennifer is geen politieagent. Maar wat is het dan wel? Komen heel veel suggesties binnen. Jennifer uit Sint-Lorijs, we zijn je job aan het raden.
1: Ja.
0: Aan de hand van de meest gestelde vraag over jouw job. Dat is, kan jij jouw mannetje staan tussen al die mannen? Komen hier wat suggesties binnen, Jennifer. Ik zal eens even met jou overlopen. En Céline uit Capelle die denkt dat je havenarbeider bent.
1: Nee.
0: Xenia denkt groendienst, is dat het?
1: Nee.
0: Vuilnisophaalster denkt Wouter uit Brugge.
1: Nee.
0: Allee jong, Joke uit Turnhout werkt bij de autokeuring, is dat het misschien?
1: Nee.
0: Ramenwasser, is dat het?
1: Nee.
0: Cipier, denkt Sophie?
1: Nope, nee.
0: Vrachtwagenchauffeur, dat is de laatste, David uit Kuurne. Allee, er zijn er...
1: Nee.
0: Nee, ook niet. Wacht, nee. Wat komt hier nog binnen? Is het geldtransport, vraagt Jolien zich af.
1: Nee.
0: Ja jongens, Jennifer, dat zijn we nu al 9 weken aan het doen. Het is 9:10. We moeten erdoor. Jij bent de eerste waar het gewoon niet geraden is, denk ik.
1: Ja.
0: Je mag het vertellen. Wat doe je van job?
1: Ik ben drukwasher.
0: Drukwasher. Oh, jong. Oké. Okay. Ja. Dus het is eigenlijk een carwash, maar dan specifiek voor camions?
1: Voor vrachtwagens, tankwagens en containers en nog andere.
0: Ja, en rijden die zo binnen met zo'n rollen, gelijk een carwash, of is dat anders?
1: Ik rijd die zelf binnen met de vrachtwagen.
0: Ah ja, maar ja, dat is kei moeilijk om te draaien.
1: Ja, ik heb ook mijn vrachtwagen rijbewijs, dus ik ga zelf de tankwagens bij ons hier gaan halen en ik rijd die dan zelf binnen.
0: Mm-hmm.
1: Ik was die volledig, dus ik zeep die volledig in, ik borstel die, ik stoom die af en dan achteraf rijd ik die gewoon weer buiten en haal ik de volgende.
0: Maar zalig. En ook de binnenkant dan?
1: Okay.
0: Doe je ook de binnenkant van de vrachtwagens?
1: De binnenkant van de vrachtwagens wordt ook gedaan, ja.
0: Ja, en is dat, wat kom je daar al tegen? Want dat zijn nogal vaak vettige venten dat daarmee rondrijden, hè? Moet je het zeggen, hè?
1: We komen wel wat dingen tegen, inderdaad.
0: Wat is het vuilst dat je al bent tegengekomen? Het is 's ochtends nog, hè, dus oud, hè?
1: Vuile zakdoekjes onder het bed.
0: Ja. Ik wou zeggen, houd wat proper, maar...
1: Ik mag er vragen bij stellen.
0: Ja, klopt. Ja, goed. Ik ga er ook geen verdere vragen bij stellen. Zijn er ook propere truckers? Ja, hè? Vast wel.
1: Ja, zeker en vast.
0: Voilà.
1: Er zijn ook propere chauffeurs bij.
0: Het is dat, en die zijn kei blij als die truck waarschijnlijk super proper terugkomt. Ik wens je daar heel veel succes mee vandaag, Jennifer. Wat een niche beroep. Ik had het nooit kunnen raden. En blijkbaar ben ik niet de enige, want niemand zat er boenk op.
1: Ja, dat dacht ik wel.
0: Succes vandaag met het wassen van al die trucks.
2: I'm on a train.

Jennifer die komt tijdens het werk het wassen van trucks al eens zakdoekjes tegen onder het bed van die truckers. Dat komt uiteraard omdat die mannen s'avonds alleen in hun bedje een beetje eenzaam zijn en dan een triestige serie of zo kijken. En dan worden die emotioneel en dan hebben die een zakdoekje nodig. Klein hartje, truckers. Verdienvraag 10 als jij straks mee wilt doen. Zo rond 9:30. Drop dan even verdienvraag 10 in de Q-app. Het antwoord op de 10e vraag kan zometeen van jou zijn.

0: Goedemorgen, 9 uur nieuws krijg je van Thomas.
1: Goedemorgen.
2: En prins Gabriel wil paracommando worden. Volgend schooljaar zal hij een gespecialiseerde opleiding volgen aan de infanterieschool in Aarlen. En daarna wil hij zich specialiseren als paracommando. Dus hij is daarmee het eerste lid van de koninklijke familie dat beroepsmilitair wordt. Je hoort onze royalty-expert Wim de Handschutter.
3: Dat is echt wel een primeur, want in het verleden konden leden van de koninklijke familie geen betalende job bij Defensie uitoefenen. Daarvoor is speciaal een wetswijziging moeten doorgevoerd worden. En Gabriel is de eerste die daar gebruik van kan maken, ook omdat hij die ambitie had om in het leger te blijven.
2: Maar eerst nog afstuderen dus. Dat gebeurt deze namiddag aan de Koninklijke Militaire School in Brussel. En daarna zal hij dus verder gaan binnen Defensie. De dodentol na de modderstromen in Nepal en Tibet loopt op. Er is nu al zeker sprake van 165 doden en meer dan 1300 anderen zijn vermist, onder hen 3 Belgen. Intussen is er ook meer duidelijkheid over de oorzaak van die natuurramp daar. Volgens de Amerikaanse Meteorologische Dienst ligt een ingestorte gletsjer aan de oorzaak en dus niet een aardbeving, zoals gisteren gedacht werd.

0: En in Algerije zijn al zeker 12 mensen overleden bij bosbranden. Dat melden de autoriteiten daar. Er vielen ook meerdere gewonden. De natuurbranden woeden in het noorden van het land. Volgens lokale media zou één van de slachtoffers een jongetje van 8 zijn. We krijgen een bewolkte en regenachtige dag met hier en daar kans op onweer. Tegen de middag klaart het even op, maar deze namiddag en vanavond opnieuw regen, maximaal rond 30 graden. En vanaf morgen koelt het af naar zo'n 23 graden en het blijft regenachtig.
1: 7 files op onze snelwegen waar je meer dan 15 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Richting Antwerpen staat die op de E17 tussen Gentbrugge en Beervelde 33 minuten door een ongeval. Op de E313 22 minuten erbij tussen Massenhoven en Wommelgem. Richting Gent op de E17 sta je 32 minuten stil tussen Kruishoutem en De Pinte door een defect voertuig. Op de Brusselse binnenring 29 minuten aanschuiven tussen Expo en Machelen. En richting Brussel op de A12 25 minuten erbij tussen Wolvertem en de Grote Linde in Laken. Op de E40 naar Brussel, 22 minuten tussen Berchem en Krainem. En op de E19 naar Brussel tussen Zemst en Machelen nog 20 minuten extra. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 15 minuten. En nu helemaal loco gaan, mannetjes. We maken van deze donderdag een soort pre-vrijdag met Britney en You Drive Me Crazy.

enige echte Bryan Adams in het Foute Uur. Die komt trouwens naar ons land. Hè. Op 15 oktober staat hij in de AFAS-dome. En daar zijn nog tickets voor. Is toch goed? Bryan Adams, kom aan. Deze man staat op 15 oktober niet in de AFAS-dome. Denk ik toch. Jody Bernal, Cassie, Keno in het Foute Uur.

0: ABBA en Knowing Me, Knowing You. Zometeen leren we Ilke kennen. Ilke uit Waregem. Die doet mee met Verdienvraag 10.
1: Code Yellow!
2: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
3: Echt, een heel jaar!
2: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
4: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan min 50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
5: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
6: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
7: Bij Jumbo is uw september €30 goedkoper. Met €30 aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is €30 om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat deze week gewoon op bed een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
0: 5 files op onze snelwegen waar je meer dan 15 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die staat richting Gent op de E17 tussen Waregem en Deinze, 38 minuten. Op de Brusselse binnenring sta je 22 minuten stil tussen Expo en Machelen. Richting Brussel op de A12, 19 minuten erbij tussen Stroombeek-Bever en de Grote Linde in Laken. En richting Brussel op de E19 gaat het nog eens 15 minuten langzamer tussen Zemst en Machelen. Richting Antwerpen op de E313, 15 minuten tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. En als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar op dit moment minder dan 15 minuten.
8: Verdien vraag 10.
0: Ja, tijdens Foute Uren kan je een hele zomer lang al verdienen vraag 10 winnen. Het antwoord op de 10e vraag is de prijs die vandaag keihard op het spel staat. Ilke uit Waregem, hallo, goedemorgen.
9: Hallo, goedemorgen, dag Robbe.
0: Ilke, wat zou voor jou zo het antwoord mogen zijn op die 10e vraag?
9: Een weekendje Disneyland zou super tof zijn.
0: Oeh, Disneyland. Ben je er al eens geweest?
9: Ja, ik ben er al eens geweest.
0: Oké, dus je hebt het al eens gezien. Wie weet, het is sowieso wel iets waar je blij mee gaat zijn. Ilke, ik zal daarvoor zorgen. Je krijgt zo meteen 10 vragen. Moet je beantwoorden binnen de minuten. Het antwoord op de 10e vraag is de prijs die jij wint. Je mag niet passen, dus je moet antwoorden blijven geven tot het juist is. Dan pas gaan we door naar de volgende vraag. Als je de laatste vraag dus juist hebt binnen de minuut, dan verdien jij het antwoord daarop. Ben je er klaar voor?
9: Ja, ben ik klaar voor.
0: Oké, Ilke, hier gaan we. In welke stad vind je het wereldberoemde Empire State Building?
9: New York.
0: Welke Brian ken je van zijn hit The Summer of 69?
9: Brian Adams.
0: Welke sport wordt beoefend tijdens Wimbledon?
9: Tennis.
0: Uit welke bekende filmreeks komt de zin May the Force be with you?
9: Star Wars.
0: Hoe lang bestaat de band Bazaar dit jaar?
9: 15 jaar, 10 jaar, 12 jaar.
0: Welke Tom zie je aan het werk in Forrest Gump?
9: Tom Hanks.
0: Welke chocoladereep is ook de naam van een planeet?
9: Pluto. Mars.
0: Welke specerij geeft de Franse drank Ricard zijn typische smaak?
9: Anees.
0: Hoeveel is 5 tot de tweede macht?
9: 25.
0: En wat is het tegenovergestelde van een stalagmiet?
9: Een stalagmiet.
0: Iemand is jou aan het bellen ook, Ilke, kan dat?
9: Oh, oei. Ja.
0: Maar, dat waren 10 vragen, hè?
9: Oh, super.
0: En die heb jij binnen de minuut helemaal juist beantwoord, Ilke.
9: Alles.
0: Die laatste vraag.
9: Ja?
0: Dat was iets, hè. Wat is het tegenovergestelde van een stalagmiet? En wat heb jij gezegd?
9: Een stalagmiet.
0: Het heeft daar iets mee te maken. Wat denk je dat je wint?
9: Ik heb echt geen flow, die.
0: Het is iets waarvan je eerst gaat denken... Hè? En dat je dan gaat denken, ja, maar dat is eigenlijk wel tof. Ilke, het zijn 10 tickets voor de grotte van Ham.
9: Oh, amai.
0: Maar wacht,
9: okay.
0: wacht, ik ga het uitleggen. Ken je dat? Ja? Dat zijn grotten, hè? Ergens in Ham. Hans Surles, ja. in Wallonië. Dat is een heel toffe daguitstap. Toegang tot de grotten van Ham zelf. Maar, en nu komt het, dat is heel plezant, daar is ook een wildpark en een tree experience. Dat is een soort hoogteparcours. Dat is mega plezant. Je mag 9 mensen meenemen of je gaat op parken. Dat kan ook. Ilke, heel veel plezier daar.
9: Ja, dankjewel.
0: En ik wens je nog een hele fijne dag toe.
9: Merci.
0: Het was een topdag. En even terugbellen, want iemand heeft jou gebeld.
8: Morgen opnieuw. Verdien Vraag 10. Schrijf je in via de Q-app.

The Simple Minds. En don't you forget about me in het foute uur. Soms heeft een nummer niet meer nodig dan de lyrics. Do, do, do, do, do, do. En dan two times. En Lee, die heeft het zo geflikt. Een hit.

0: Q-Foute Uur niet lang genoeg voor jou? Luister naar Q-Foute Radio op DAB+, Qmusic.be en in de Q-app. Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
1: 35% op kipfilet. Yes! Kip met appelmoes deze week.
0: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Met een Buzzypas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
3: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik twee duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Goedemorgen, het nieuws van 10 krijg je van Thomas.
5: Goedemorgen. Een nieuwe update uit Nepal en Tibet. Nepal bevestigt nu dat er nog 3 Belgen vermist zijn na de modderstromen daar. Onze buitenlandminister Prevot liet al weten dat ons land hen niet kon bereiken. Ook de dodentol is trouwens bijgesteld naar 177. 1300 anderen zijn vermist. Er moet meer tijd vrijgemaakt worden voor bijscholingen in het onderwijs. Dat is een oproep van de 3 grote onderwijskoepels. Nu de pedagogische studiedagen verdwijnen komend schooljaar. Je hoort Bruno van Opbergen van het Katholiek Onderwijs.
6: Je ziet dat er in onderwijs vandaag heel wat veranderingen gebeuren. Wij zetten onze schouders onder die veranderingen. Maar dan is het wel belangrijk om voldoende tijd te maken om leerkrachten te professionaliseren. Zowel in het basisonderwijs als in het secundair onderwijs. En we maken ons wel wat zorgen over de toekomst van die professionalisering.
5: Hoe dat er praktisch moet uitzien, dat is nog onduidelijk. Dat willen de koepels samen uittekenen met bevoegd minister Suhail Demir. En prins Gabriel wil paracommando worden. Vanaf volgend schooljaar zal hij aan dat traject starten. Hij is daarmee het eerste lid liever van de koninklijke familie dat beroepsmilitair wordt. Je hoort onze royalty-expert Wim de Hanschutter.
7: Dat is echt wel een primeur, want in het verleden konden leden van de koninklijke familie geen betalende job bij Defensie uitoefenen. Daarvoor is speciaal een wetswijziging moeten doorgevoerd worden. En Gabriel is de eerste die daar gebruik van kan maken. Ook omdat hij die ambitie had om in het leger te blijven.
5: Maar eerst nog afstuderen dus. Dat gebeurt deze namiddag aan de Koninklijke Militaire School in Brussel. Gabriel krijgt zijn diploma uit handen van zijn eigen vader. Nu nog droog met hier en daar de zon die erdoor komt. Deze namiddag en vanavond opnieuw regen en onweer. Temperaturen tot een graad of 30. Morgen opnieuw regenachtig en een stuk frisser, nog 22 graden.
4: Alright. We gaan eens kijken hoe het gaat op de Vlaamse snelwegen. 9 files van langer dan 5 minuten. De langste die staat richting Brussel op de E19. Tussen Zemst en Machelen 16 minuten bijtellen. Ook op de A12 vertraag je 12 minuten. Vanaf Stroombeek-Bever tot Grote Linde. Ook op de E411 is het met vertragen tussen Hoeilaert en Jezus-Eik 7 minuten. En vanaf Jezus-Eik tot aan het Leonardkruispunt 6. E40 ook 6 minuten bij vanaf Sterrebeek tot Krainem. Dan gaan we naar de Brusselse ring op de binnenring. Tussen Expo en Vilvoorde Koningslo een kwartier erbij. De Antwerpse ring richting Gent is de weg voor een deel afgesloten tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Reken daar op 10.

0: minuten extra. Ook richting Nederland vertraag je 8 minuten tussen Sint-Anna-Lekeroever en Antwerpen-West. En richting Antwerpen staat er nog een file op de E34 vanaf de JF Kennedy-laan tot de Zijl zaten 5 minuten bij. Op andere plaatsen verlies je normaal gezien minder dan 5 minuten.
1: Vanavond aan het Q Beach House in Oostende, het Sunsetconcert van Bazaar. Kom het live meemaken of volg alles via radio, tv, de Q-app of op qmusic.be. Matthias van den Bulke.
0: Ja, het wordt een dolle donderdag met zometeen een babydoll en ook de Goo Goo Dolls passeren de revue na deze.

Hela ba, een hele goede morgen. Ik heb straks nieuwe muziek voor jou in repeat of niet van een Welshman. Ja, een Welshman. Ik ben dit jaar voor de eerste keer in Wales geweest. Gaan wandelen in de bergen met mijn papa en met mijn broer. Was superleuk, echt een aanrader. We zijn daar zo echt de bergen ingetrokken in het gebied Snowdonia, heet het. Lekker pittoresk. En we hebben de Kader Idris bedwongen, beklommen en bedwongen. Heel prachtige uitzichten. Ik moet er misschien wel bij zeggen, voor mocht je ook willen gaan naar Wales. En de locals zeiden, toen wij er waren, dat het uitzonderlijk mooi weer was. Meestal heb je daar echt veel wolken, veel regen en dan zie je echt niets van het uitzicht. Dus wij hadden geluk. Het was de eerste week van juni. Misschien als je volgend jaar ook wil gaan, dan moet je misschien ook die week pakken. Dat is misschien de geluksweek, I don't know. Je kunt het altijd eens proberen. Dit zijn Goo Goo Dolls, Back Your Music en Iris. Een hele goede morgen.

0: staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
2: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
3: Immoscoopman!
2: Een zeer serieuze partij.
1: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
3: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
2: Ja, dat zijn een cape.
1: Ah, een cape?
3: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
3: Immoscoopman!
6: Ben jij een ochtendmens?
7: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
6: een vette schijf.
7: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer. Kies je voor.
6: Even een fun fact.
7: Of met de collega's voor.
6: De meest foute 80's hit.
7: Gelijk heb je. Want voor elke mood
8: is iets anders goed.
7: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
9: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
10: Lotto is op zoek naar een maag.
11: Een maag?
10: Met een baksteen erin.
11: Ah, zo.
10: Om je droomwoning te bouwen.
11: Ik zie graag een strakke fermette.
10: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
11: Hoe dan?
12: C'est
10: eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
13: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen vandaag extra groot voordeel op Axe deodorant en douche gel. Dus even bollen voor een swingende start.
14: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
15: Hey, die van ons die lust hem al als hij bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè.
14: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
16: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.

0: De enige vrouw die twee keer het Songfestival wist te winnen, Loreen.
1: Repeat of niet?
0: Ja, nu dus tijd voor onze nieuwe vriend uit Wales. Jamie Miller is zijn naam, een Welshman dus. Hij komt uit Cardiff, dat is de hoofdstad van Wales. En de kans dat je hem kent is klein. Tenzij je gekeken hebt naar The Voice UK in het jaar 2017. Daar eindigde hij toen derde in de finale. Maar dat is eentje ja, voor de grote fans van The Voice. Zijn nummer heet Baby Doll. En het gaat over intense verliefdheid. En het gevoel helemaal op te gaan in iemand. Misschien heb je het al meegemaakt. Ik zou zeggen, ga ook volledig op in je mening via de Q-app. Die mag je vanaf nu beginnen sturen. En dan gaan we eens kijken hoe Jamie Miller het er vanaf brengt. Stuur nu in de Q-app. Repeat of

0: Het is de nieuwe single van Jamie Miller, Baby Doll.
1: Repeat of niet?
0: We luisteren naar Marco uit Ninove. Hij heeft een berichtje gestuurd via de Q-app. Hij is duidelijk fan van Jamie Miller.
2: Hallo Matthias.
0: Hallo.
2: Goedemorgen uit Ninove. Ook vandaag van ons friteam een dikke repeat.
0: Ja,
2: tot ziens.
0: Tot ziens. Dag. Dag Marco, schitterend. Oké, we gaan ondertussen kijken naar de andere berichtjes die binnenkomen. Jolien uit Berlaar die zegt repeat, Matthias. Vanaf de eerste noot, wat een leuke, vrolijke vibe. Natasja uit Capelle kan hem ook wel smaken. Zeker wel instant goede vibes, ze wordt er vrolijk van. Eline uit Lichtervelde zegt ook leuke vibes. Het zijn zo met je allemaal dezelfde berichtjes die binnenkomen. Leentje uit Aalter niet. Het is niet haar ding. Ze vindt dat het zo'n liedje is dat er vele van zijn. Stefanie uit Rans die zegt eindelijk op de Belgische radio. Eindelijk, het werd tijd, Jamie Miller. Ja, Stefanie, alsjeblieft. Jensie heeft ook een repeat gestuurd. Mooie stem, leuke vibe. En het zijn eigenlijk over het algemeen heel positieve berichtjes die binnenkomen. Dus ja, voilà. Dat maakt het rekenen en tellen voor mij zeer simpel. Jamie Miller gaat door. Je hoort hem straks dus terug bij Joren en Naomi.

Beetje tranen in de ogen. Allee, ik krijg toch altijd zo wat waterige ogen als ik nostalgische muziek hoor. Zoals deze uit 2001. Oh, dat is echt mijn jeugd. Ja, Wheatus en Teenage Dirtbag. Ondertussen is het 11:01. Goedemorgen. De langste file die staat op dit moment op de Antwerpse ring richting Nederland. Vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West moet je 10 minuten bijtellen. Ook op de Brusselse binnenring vertraag je Stroombeek-Bever en Vilvoorde-Koningslo. Daartussen 7 minuten extra. Ook richting Antwerpen A12 vanaf Aartselaar tot de Kleidalaan 6 minuten extra. En richting Brussel vertraag je ook op de A12 vanaf Stroombeek-Bever Centrum tot aan Grote Lindelaken 6 minuten bij. En vanaf Hulrijk tot Aartselaar 5 minuten extra. Op andere plaatsen verlies je sowieso minder dan 5 minuten.

Thomas uit Wilsbeke zit met een probleem. En ik heb al proberen te helpen, maar het is niet gelukt. Ik denk dat jij misschien wel gaat kunnen helpen. Goed, dus blijf zeker hangen.

0: struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: Weppa!
2: Zij gaf het beste van zichzelf in The Masked Singer. Hij rapte de ziel uit zijn lijf in The Voice.
3: Everybody's hoping now the clouds run up.
2: Samen gaven ze magische weekends weg.
3: Ja, het is ja!
1: Ja!
2: En ze verdubbelde zelfs je jaarloon.
3: Ja!
2: Maarten en Dorothy hebben alles gegeven.
4: Oh nee, hè?
5: Alles, nee.
4: Dat is niet waar.
5: Niet alles.
4: Het strafste komt nog.
5: Zijn maar zeker.
2: Maandagochtend zijn Maarten en Dorothy terug.
6: En wij geven jou 20.000 euro
7: shoppingbudget bij IKEA.
2: Want elke beller wint een nieuwe thuis zonder verhuis.

0: Het zijn Re5 Days bij E5, samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.
1: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Kobo Klara zwart-wit e-reader voor €149. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar en om te praten.
3: Allee, zeg eens iets, Bruno.
4: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen, ik ben 42.
5: Hoe zet ik dat op mute?
4: Ik mute super dringend, duwt die deur open.
5: Bruno.
6: Mobile Vikings.
7: Smartfoto.be.
3: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
8: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
3: Echt of wat?
9: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
10: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
11: Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1 plus 1, gratis.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan -50%. Dat is maar €5,95

0: Set en The Look bij Q Music. Een echte classic uit 89. Thomas uit Wielsbeke luistert naar Q Music en hij zit met een probleem. Ik wil heel graag helpen, maar ik heb echt geen flauw idee. En ik snap wat hij bedoelt. Hij zit met een probleempje dat hij een bepaald nummer niet weet, maar hij kent wel de melodie. Hier komt hij.
1: Goedemorgen, Matthias. Ik heb jou nodig. Ik zit met een liedje in mijn hoofd en ik denk dat het van Pink is, maar ik heb geen idee welk lied dat is. En het is gewoon ambetant omdat je er constant mee in je hoofd zit, maar niet weet of niet kan thuisbrengen. Het gaat zo. Na, na. Na na na na na na na na na na na na na na na. Ongeveer. Ik hoop dat je mij kan helpen. Oké, doei.
0: Oké, doei Thomas. Ja, ik heb echt ook geen flauw idee. Nee, echt niet. En misschien gaan we nog eens luisteren.
1: Na na na na na na na na na na na na na na na na na.
0: En dat zou van Pink zijn, ja. Moeilijk, moeilijk, moeilijk. Maar bon, als jij het wel herkent, ik zou zeggen, laat het weten en help deze jonge man. Want dat is zo frustrerend, zo ambetant, als je niet op een nummer kunt komen. Goed, oké. Dit is Marshmallow.

Blinding Lights van The Weeknd, Back Your Music. Een hele goede morgen. Next month. Welk nummer liever herken je hier? Je kan er vooral duidelijkheid niets mee winnen, maar je zou er Thomas uit Wielsbeke heel blij mee maken, want hij zit al de hele dag te zoeken naar het nummer of naar de titel, maar ik kan het niet thuisbrengen. We gaan eens luisteren. Ja, voilà. Prachtig geneuried door Thomas. Maarten uit Sint-Niklaas die dacht aan What About Us. Dat is het niet. Russell uit Antwerpen die zegt Dasje. Nee, dat is het ook niet. Maar er komt een hele goede binnen van Inge uit Antwerpen. We gaan eens luisteren naar wat Inge te zeggen heeft. Dus we gaan nog eens luisteren naar het geneurie. Wacht, want ik ben een beetje aan het knoeien. Dit is Thomas die neuriet. En dan heeft Inge dit doorgestuurd. Ja. Voilà, Thomas, we hebben hem al. Ik denk het wel, hè. Ja, dat is gewoon Pink. En Can We Pretend, maar dan het begin, maar eens luisteren. Conversations, we were dancing up on tables, taking pictures when we had nowhere to post. En dan nog eens luisteren naar Thomas. Ja. Ik denk dat het juist is. Thomas, als je me hoort, laat van je horen. Want ik wil het ook kunnen afronden, uiteraard. Nu Alex Warren, The Man of the Moment.

0: Summer Sound. De hele zomer lang op het strand van Oostende. Q Sounds. With you.
1: Beleef deze zomer de magie van Coca-Cola in het Q Beach House in Oostende.
2: Schooljaar begint!
3: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh? Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
2: Oh my.
3: Lidl, dat kan tellen.
1: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
4: Het is 1 over 11. Goedemorgen, Thomas is er met nieuws.
5: Goedemorgen. De dodental in Nepal en Tibet is opgelopen. Er is nu al sprake van zeker 177 doden en nog eens 1300 vermisten. Nepal heeft ook officieel bevestigd dat er bij de bijna 650 vermiste toeristen ook 3 Belgen zitten. Er moet meer tijd vrijgemaakt worden voor bijscholingen in het onderwijs. Dat is een oproep van de 3 grote onderwijskoepels nu de pedagogische studiedagen verdwijnen komend schooljaar. Je hoort Bruno van Ombergen van het Katholiek Onderwijs.
6: Je ziet dat er in onderwijs vandaag heel wat veranderingen gebeuren. Wij zetten onze schouders onder die veranderingen. Maar dan is het wel belangrijk om voldoende tijd te maken om leerkrachten te professionaliseren. Zowel in het basisonderwijs als in het secundair onderwijs. En we maken ons wel wat zorgen over de toekomst van die professionalisering.
4: Hoe dat er praktisch moet uitzien, dat is nog onduidelijk. Dat willen de koepels samen uittekenen met bevoegd minister Suhal Demir. En in Griekenland zijn dit jaar al zeker 232 mensen besmet geraakt met het Westnijlvirus. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de gezondheidsdienst daar. Die cijfers zijn in 2 weken tijd meer dan verdubbeld. 19 mensen zijn er ook aan gestorven. Intussen zit het Westnijlvirus al in 12 Europese landen. In ons land zijn er voorlopig nog geen besmettingen vastgesteld. Nu nog droog met hier en daar de zon die er doorkomt deze namiddag en vanavond opnieuw regen en onweer. Temperaturen tot een graad of 30. En morgen dan opnieuw regenachtig en een stuk fris. Is er nog 22 graden.
7: 2 files op dit moment waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland schuif je het langste aan. 8 minuten vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. Ook

0: richting Antwerpen vertraag je A12 tussen Aartselaar en het knooppunt Kleidalaan, Kontekse Steenweg. Daar verlies je 5 minuten. Maar op andere plaatsen verlies je dus sowieso minder dan 5 minuten.
1: Vanavond aan het Q Beach House in Oostende. Het Sunsetconcert van Bazaar. Kom het live meemaken. Of volg alles via radio, tv, de Q-app of op qmusic.be. Matthias van den Bulke.
0: Het is beginnen regenen in Oostende. Dat hoeft niet per se slecht te zijn. Alles wat er nu uitvalt, moet er vanavond niet meer uitvallen.

Sunset Concert, het laatste Sunset Concert van deze zomer. Gaat het door? Vraagt Tibe via de Q-app. Ja, Tibe, het gaat door, zonder tegenbericht. Ja, sowieso. Dus je mag ervan uitgaan dat de mannen van Bazaar straks op ons podium staan op deze 27 augustus. 27 augustus 1997 was een speciale dag, want Kabouter Plop was toen voor de eerste keer op televisie.

Shania Twain bij Q Music. En ze voelt daar goed hoor. Het zal wel zijn, Ineke uit Isegem die stuurt: ja, lap Matthias, nu wil ik ook naar Plopsaland. Ja, Ineke, ja, je kunt, als je wilt, ja, als je vakantie hebt. Ik ben 2 weken geleden zelf nog geweest. Was superleuk. Met mijn petekindje, die wordt 5 en ik heb echt serieus punten gescoord.

0: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
1: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
0: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
2: Mammekes!
3: Bombay! Die zijn toch augustus, hè?
2: Ja, ja, dat weten we.
3: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
4: Ja, ja, dat weten we.
3: En om ons huisje wat op te frissen.
2: Ja, ja, schilderen en zo.
3: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
4: Wat blieft?
2: Dat wisten we niet.
3: Dat weet het nu.
4: Naar Gamma!
5: Hoe maak je het?
6: Samen met Gamma.
5: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
3: Gamma, jouw verfexpert.
7: Oh, ons cv-fotoboek is er.
8: Mag ik eens kijken?
7: Wauw. Oh, weet je dit nog?
8: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
7: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
9: Eindeloos nagenieten met een cw-fotoboek. Ga naar cewe.be.
10: Oh, het is weer zover.
11: Alex?
10: Terug naar die lange meetings.
11: Je staat op mute, Alex.
10: Terug naar die eindeloze lessen.
12: Aandacht, alsjeblieft.
10: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
13: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
14: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kan je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch zo goed als nieuw.
15: Met een Buzzypas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Jij hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
16: Q. Q Music.

Dean Lewis en Trust Me Mate. Nu 6 maten. 6 dikke vriendinnen, zeg maar. De meisjes van Cat's Eye. Dit is hun nieuwste single Animal. Ze zijn de sterkste stijger in de Q-top 40. Ze staan al op nummer 12. Goed bezig, dames.

0: Rachel Platten back you.
1: No, I've still got a lot of fire left in me.
0: En haar fight song. Zometeen krijg je Jonas Blue en daarna de band die het podium gaat doen daveren vanavond. Maar eerst de files, want ondertussen 11:55. En de langste file die staat op dit moment op de Antwerpse ring richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout moet je 7 minuten bijtellen. De weg is daar voor een deel afgesloten. Ook richting Nederland vertraag je 6 minuten. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Maar op andere plaatsen verlies je sowieso minder dan 5 minuten.
2: Matthias van den Bulke.
0: Goedemorgen.

0: Valerie stuurt via de Q-app.
1: Matthias, wanneer moeten we er zijn vanavond?
0: En wel, om 8 uur.
1: Om 8 uur beginnen ze eraan, de mannen van Bazaar. Maar ik zou ietsje vroeger komen als ik jou was, want we verwachten weer heel veel volk. Gelukkig is het strand heel groot. Dus je gaat sowieso een plekje hebben. Nu is het nog te zien, ja, waar precies.

0: gebeuren met feedback krijgen.
1: Ik ben kinderachtig op dat vlak, ik kan dat niet tegen. Dus dan ben ik nooit op dat vlak volwassen geworden.
2: Wij vroegen het ons ook af, dus hebben we hem uitgenodigd.
1: Ik heb ook een Romeinse dakpan thuis, ja, dat ligt daar gewoon.
3: En we kunnen al verklappen, de antwoorden zijn minstens even bizar als jullie zoekopdrachten.
1: Hey, ik ben Jelle de Beulen en ik beantwoord deze week de 10 meest Wacht, dat is moeilijk. De 10 meest gegoogelde vragen over mezelf.
0: De 10 meest gegoogelde vragen over Jelle de Beulen.
1: Flauw stoemzever.
0: Een podcast met Maarten en Dorothee. Nu nieuw in de Q-app, je favoriete podcast-app of op VTM Go.
4: Groet aan Better.
0: With you. Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
5: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be. IKEA-tip van de week.
7: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
6: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
8: IKEA.
6: Voorwaarden op IKEA.be.
0: Q-music. Let's see.

Het is de lievelings van Thomas uit Brugge, deze Madison van Milk Inc. Ook een berichtje van Cynthia uit Evergem. Hoe is het weer daar, Matthias, aan de zee? En wel goed, Cynthia, het is bijna pluim.

0: Better bij Q Music met 8 voor 12.
1: Yesterday, today, tomorrow.
0: Yesterday bracht Harry Styles een machtig eerbetoon aan Dolly Parton tijdens een van zijn concerten.

zijn gsm ook in de lucht met zijn lichtje aan. Het was een uniek moment om te zien. Geweldige vent, hè, Harry Styles. De hele wereld deelde foto's met Dolly. Vlaggen in Amerika hangen halfstok. Het is een groot icoon dat we kwijt zijn.

0: Krevel.
1: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
0: Krevel, leef beter.
2: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Goedemiddag, nieuws van 12 krijg je van Thomas.
4: Goedemiddag.
5: In Nepal blijft oplopen. Volgens de politie zijn er nu al zeker 270 doden geteld. Hoeveel er daar langs Tibetaanse kant nog bij komen, is op dit moment onduidelijk. Er zijn ook al zeker 1300 vermisten, onder hen 3 Belgen. Intussen heeft ook de Dalai Lama zijn medeleven betuigd als de spirituele leider van de Tibetaanse boeddhisten. Hij zegt dat hij zal bidden voor alle slachtoffers en meeleeft met de nabestaanden. Het KMI waarschuwt voor onweer deze namiddag en vanavond. Vanaf 5 uur geldt code geel voor onweer. Je hoort weerman David de Heenouw.
6: Ik denk vooral tussen 18 en 22 of 23 uur, daar komt een tweede golf vanuit Frankrijk. En dat kan op sommige plaatsen inderdaad wateroverlast opleveren, bliksemschade, hagel en rukwinden, zware rukwinden. Dat zal niet overal even erg zijn.
5: Ook het nummer 1722 is geactiveerd. Daar kan je naar bellen voor stormschade. Voor noodsituaties bel je gewoon naar 112. Tijdens de eerste helft van dit jaar vonden al 6300 huisdieren een nieuw baasje via adopterendier.be. Dat laat bevoegd minister Ben Weits weten. Op die website kunnen alle asielen in Vlaanderen hun dieren aanbieden. Katten en honden die blijven de populairste. 3700 geadopteerde katten en zo'n 1300 honden. Nu nog droog met hier en daar de zon die er probeert door te komen deze namiddag en vanavond dus opnieuw regen en onweer. Temperaturen tot een graad of 30. Morgen opnieuw regenachtig en een stuk frisser, nog 22 graden.
3: Alright, dankjewel. Ondertussen is hier echt warm aan het worden, zo ja. Echt. Zo van dat laf, doef weer. Maar aan zee is er ook een briesje, dus ja, het is altijd beter aan de zee. Dus kom gerust af. Als je onderweg bent, dan kan je tijd verliezen op de volgende plaatsen. Antwerpse Ring, richting Gent, tussen Berchem en Antwerpen Centrum, 12 minuten bijtellen. Moet er uitkijken voor een defect voertuig. Ook richting Nederland vertraag je vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West 8 minuten. Richting Antwerpen op de A12, 5 minuten bij tussen Aartselaar en het knooppunt Kleidalaan-Kontigse Steenweg. Ook op de Brusselse Binnenring moet je uitkijken voor een ongeval. Tussen Groot-Bijgaarde en Jette 5 minuten extra. En op de buitenring vanaf Sint-Stevens-Woluwe tot Zaventem ook 5 minuten bij.
7: Vanavond aan het Q Beach House in Oostende. Het Sunsetconcert van Bazaar. Kom het live meemaken. Of volg alles via radio, tv, de Q-app of op qmusic.be. Matthias van den Bulke.
3: Eerst mag je nog een half dagje knallen. En dat gaan we doen met de Q-topschijf. Zo meteen een classic van U2 en deze van Ed Sheeran.

0: classic van U2, City of Blinding Lights. Zijn er dolfijnen aan het luisteren naar Q-Music? Dat is belangrijk voor zometeen. Q-Music. Maximum. Het is sowieso de zomer van de natuurfenomenen. Een paar weken geleden nog die prachtige zonsverduistering. We hebben op een dak gekeken bij vrienden in Gent. We hebben er zo'n apéroavond van gemaakt. Het was geweldig, die eclipse zo zien. Ik was een klein beetje teleurgesteld. Ik dacht dat het donkerder ging zijn. Ja, ik dacht echt zo dat er 90% van de zon bedekt. Ik dacht dat het echt zo heel donker ging zijn, maar dat viel een klein beetje tegen. Volgend jaar is het trouwens een volledige zonsverduistering die je kan zien in het zuiden van Spanje en in het noorden van Afrika. Op 2 augustus, als ik me niet vergis. Vannacht is er opnieuw een natuurfenomeen. Je zal er dus wel je wekker voor moeten zetten of uitgaan. Dat kan je uiteraard ook doen, het is donderdag. Vannacht is er een maansverduistering. Het gaat dus wel echt heel donker worden, want ja, de maan geeft licht en die gaat dat dus nu even niet doen.
1: Dit is deze week de Q Topscherm.

0: Sarah Larsson, de queen van Pukkelpop natuurlijk, met die dolfijnen. Vandaar mijn mopje daarnet. Weet je wel, ja, zo al die mensen die in de lucht werden gestoken en precies dolfijnen leken. Nee? Nee? Ja, hè? Ja, toch? Als je de beelden gezien hebt, dan ga je me begrijpen. En anders ga je mij een beetje raar vinden. Kijk, het kan verkeren soms. Zometeen krijg je de Rembrandts bij Q Music. Friends, Lovers, Will Love en Aaron Blommaert, die hoor je zometeen ook.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
5: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
6: Immoscoop, man!
7: Zijn jullie op zoek naar een haalbaarheidsattest?
5: Nee, nee, nee. Wel,
7: dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn haalbaarheid.
5: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
7: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
5: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
9: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
6: Immoscoop, man!
10: Mannekes, het is eind augustus, hè?
11: Ja, ja, dat weten we.
10: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
12: Ja, ja, dat weten we.
10: En om ons huisje wat op te frissen.
11: Ja, ja, schilderen en zo.
10: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
12: Wat blieft, dat wisten we niet.
10: Dat weet het nu.
12: Naar Gamma.
13: Hoe maak je het?
14: Samen met Gamma.
15: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
10: Gamma, jouw verfexpert.
16: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
17: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
18: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
17: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
19: Oh, mijn zalige patai hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
20: Wat? 150 baht?
19: Schatje, dat is 4 euro.
20: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
19: Sst, hey, Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
21: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
22: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen vandaag extra groot voordeel op Axe deodorant en douchegel. Dus even bollen voor een swingende start.
23: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
24: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
25: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
26: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
27: Maximum. Maximum summer. Q Music.

0: Deze week is het nieuwe schema bekendgemaakt van het radioseizoen bij Q-Music. Wie wanneer presenteert en zo. En Ludovic die vraagt, Matthias, kunnen we nog rekenen op jou tussen 10 en 1?
1: Maar ja, Ludovic.
0: Ze zijn van mij nog niet af. Nee, nee. Vanaf maandag, elke dag present.

0: Vannacht dus een maansverduistering. En ik zei daarnet, dan gaat de maan dus even geen licht geven. Dan wordt het donker. Daar komt commentaar op.
1: Matti, even een correctie, jongen. De maan geeft geen licht, hè. De maan reflecteert licht. Dat doet hij wel, maar hij geeft geen licht.
0: Ja. Dat is helemaal waar, Lodewijk. Uiteraard, de maan geeft geen licht, maar ze reflecteert het licht van de zon, hè? Is dat, denk ik? Ga nu bij kan panikeren en aan twijfelen. Goed, ik ga mij op de files focussen. Dat kan ik beter voorlezen. Het is ondertussen 12:30 en je verliest op de volgende plaatsen meer dan 5 minuten. Op de Brusselse binnenring is er een ongeval gebeurd tussen Groot-Bijgaarde en Jette. 9 minuten extra daar. En op de buitenring schuif je 6 minuten aan tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Ook op de Antwerpse ring een file richting Nederland tussen Sint-Anna Linkeroever en Antwerpen-West 9 minuten bij. Vanaf Antwerpen-Centrum tot Berchem 5. Ook richting Gent vertraag je tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel 7 minuten. Tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout ook 7 minuten. De weg is daar voor een deel afgesloten. Richting Antwerpen dan, E34. 8 minuten bijtellen vanaf Melcele tot Sint-Anna Linkeroever. En op de A12 tussen Aartselaar en het knooppunt Kleidaal aan Kontekstesteenweg 5 minuten bij. Op andere plaatsen gaat het beter, want daar verlies je sowieso minder dan 5 minuten.
2: Maximum Summer. Matthias van den Bulke.

0: Justin Timberlake en What Goes Around Comes Around. Heel belangrijke informatie, dus zet je radio een beetje luider nu. Door het voorspelde weer van vanavond beginnen we pas... Opnieuw. Door het voorspelde weer beginnen we vanavond om 7 uur met het Q-Sunset-concert van Bazaar. Zodat jullie in de meest optimale omstandigheden van het Sunset-concert kunnen genieten. Denk eraan, België blijft België. Een regenjas is sowieso niet overbodig. Maar dus we starten een uur vroeger. In plaats van 8 is het dus om 7 vanavond. Goed?
1: Guess the Summer Song.
0: Nu mag je de Q-app opengooien, want ik wil checken hoe goed jij de muziek van Q-Music kent. Je hoort zo meteen een stukje uit een zomerhit uit 2015, al even geleden. En het is een echte Tomorrowland-schijf. Dus mensen die naar Tomorrowland gaan, die gaan meteen mee zijn. Zodra je het juiste antwoord weet, mag je de titel en de artiest inspreken via de Q-app. Je mag het ook roepen, je mag het ook zingen, je mag het tieren, schreeuwen. Er is een microfoontje in de Q-app en it's all yours.
1: Welke summer song hoor je hier? Spreek of zing het juiste antwoord in via de Q-app. Q-Music.
2: Weppa!
1: Zij gaf het beste van zichzelf in The Masked Singer. Hij rapte de ziel uit zijn lijf in The Voice.
3: Everybody's open now, the clock's run up.
1: Samen gaven ze magische weekends weg.
3: Ja, het is ja!
2: Ja!
1: En ze verdubbelden zelfs je jaarloon.
3: Ja!
1: Maarten en Dorothee hebben alles gegeven.
4: Oh nee, hè?
5: Alles, nee.
4: Dat is niet waar.
5: Niet alles.
4: Het strafste komt nog.
5: Zijn maar zeker.
1: Maandagochtend zijn Maarten en Dorothee terug.
6: En wij geven jou 20.000 euro shoppingbudget bij IKEA.
1: Want elke beller wint een nieuwe thuis zonder verhuis.
7: Maarten en Dorothee.
1: Je komt alles te weten bij Maarten en Dorothee. Vanaf maandagochtend 6 uur.
7: Q-Music.
8: Nieuwe schooljaar begint!
9: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh?
10: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
8: Oh my.
10: Lidl, dat kan tellen.
11: Oh, het is weer zover.
12: Alex?
11: Terug naar die lange meetings.
12: Je staat op mute, Alex.
11: Terug naar die eindeloze lessen.
13: Aandacht alsjeblieft.
11: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
14: Smartfoto.be.
15: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
16: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
15: Echt of wat?
17: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
18: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
19: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
9: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
10: Torfs!
14: Oh. Het is hier zo stil binnen.
5: Quadro Ramen en Deuren. We gaan door tot

0: zit met een baalweek.
1: Jawel.
0: Ik ben echt al een hele week aan het balen. Omdat ik deze man zondag niet heb gezien op Pukkelpop. I know, vreselijk. Tickets waren uitverkocht, gingen last minute nog gaan naar Somber. Maar ja, helaas, ze waren er niet meer.
2: Guess the Summer Song.
0: Elke middag testen we jouw muzikale kennis. We doen dat door een fragmentje te laten horen uit een bekende Q-hit. En in de zomer zijn het allemaal zomerhits. Vandaag zochten we eentje uit 2015. En als je fan bent van Tomorrowland, dan ken je het sowieso. Hier komt hij nog eens. Spontaan beginnen meezingen. Christophe, die stuurt een berichtje.
3: Sun is shining and so are you.
0: Ja, van?
3: Maxwell Ingrosso.
0: Bijna. Maxwell en Ingrosso. Voor de zekerheid gaan we nog eens luisteren naar Mark.
4: The sun is shining and so are you. Van Amai. Maxwell Ingrosso en Sebastian.
0: Ja, dat is ook juist. Dat is nog wat extra informatie. Helemaal juist, Mark. En er wisten er heel veel mensen dat dit een zomerhit was in 2015. Dit is Maxwell en Ingrosso.

mocht je het daarnet gemist hebben of je tuned net in. Heel belangrijk om te weten als je vanavond naar het Q Sunset concert komt van Bazaar. Door het voorspelde weer beginnen we om 7 uur met het Sunset concert. Zodat jullie in de meest optimale omstandigheden van het concert kunnen genieten. Want ze geven wel wat regen en onweer uit. Dus hoe vroeger we eraan beginnen, ja, hoe vroeger we de buien voor zijn uiteraard. Denk eraan, België blijft België. Het kan regenen. Een regenjas is sowieso geen overbodige luxe. Maar in elk geval, we zien elkaar vanavond. Ik ga er zeker ook zijn, ja, het zal wel zijn. Sunsetconcert van Bazaar. Op het strand met een ondergaande zon, dat wil je niet missen.

0: koekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: 1 uur, goedemiddag. Het nieuws krijg je van Thomas.
2: Goedemiddag. Fietsers voelen zich vaak onveilig. Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. In meer dan de helft van de gevallen gaat het over auto's die te snel voorbij rijden, waardoor we ons onveilig voelen. Je hoort Werner de Dobbeleer van de Stichting Verkeerskunde.
3: Het zijn niet alleen de auto's die voor problemen zorgen. Ook andere fietsers kunnen het onveiligheidsgevoel van fietsers verhogen. Ongeveer 40% van de fietsers zegt dat ze zich geregeld onveilig voelen, omdat andere fietsers onvoldoende afstand houden of hen te snel of onverwacht inhalen.
2: Aan de vooravond van het nieuwe schooljaar vraagt de Stichting Verkeerskunde dus om extra voorzichtig te zijn onderweg. Want de fiets blijft een populair vervoersmiddel van en naar school. Zo'n 28% geeft aan zich op die manier te verplaatsen. Dat blijkt uit cijfers van het Belgisch Statistiekbureau. Het openbaar vervoer blijft het populairste met 46%. 16% gebruikt de auto, 10% gaat te voet. Er zijn wel grote verschillen per regio. In Vlaanderen is de fiets erg populair, in Brussel vooral het openbaar vervoer. En de dodentol in Nepal blijft intussen oplopen. Intussen zijn daar al zeker 332 doden geteld. Hoeveel er daar nog langs Tibetaanse kant bij komen, dat is op dit moment nog onduidelijk. Er zijn ook al zeker 1300 vermisten, onder hen 3 Belgen. Nu nog droog, met hier en daar de zon die erdoor komt deze namiddag en vanavond opnieuw regen en onweer. Temperaturen tot een graad of 30 en morgen opnieuw regenachtig, een stuk frisser en nog 22 graden.
1: 7 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En ik begin met de langste file. Die staat op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 18 minuten verlies je daar. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West komen er 11 minuten bij. Richting Gent tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel 7 minuten. En tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost ook 7 minuten. Richting Antwerpen dan file rijden op de E34 tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever 10 minuten. En op de E17 tussen Zwijndrecht en Antwerpen-West 5 minuten. Op de Brusselse ring, op de binnenring tussen Astridlaan en Jette, daar verlies je 10 minuten, want daar is een ongeval gebeurd. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
4: Vanavond aan het Q Beach House in Oostende, het Sunsetconcert van Bazaar. Kom het live meemaken of volg alles via radio, tv, de Q-app of op qmusic.be. Vincent van Geel.
1: Working 9 to 5 en de middagdip heeft geen kans met Walk the Moon en

David Guetta en Jennifer Lopez. Ergens bovenaan het lijstje van dingen die ik in mijn leven nog wil doen, staat La Tomatina. Dat is in Spanje, altijd op de laatste woensdag van augustus in de buurt van Valencia, bekogelen mensen elkaar met overrijpe en slechte tomaten. 22.000 mensen hebben eraan deelgenomen gisteren. 150 ton tomaten waren er. Die hele stad die hing vol tomaten. Het grootste voedselgevecht ter wereld. En ik wil er graag eens bij zijn. Dus dat staat op mijn bucketlist. En nu al...

ik heb het wel voor tradities met eten, La Tomatina in Spanje. Maar bijvoorbeeld ook de reuzenomelet in Malmedy in de provincie Luik. Dus elke zomer bakken ze daar een reuzenomelet met 10.000 eieren. Ik ben er ooit geweest, was heerlijk. Een heel lekkere traditie.

0: Het zijn Re5 Days bij E5, samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.
1: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar en om te praten.
2: Allee, zeg eens iets, Bruno.
3: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen, ik ben 42.
4: Hoe zet ik dat op mute?
3: Ik mute superdringend, duwt die deur open.
4: Bruno.
5: Mobile Vikings.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
2: Ah ja?
6: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pick en mix.
2: Hé, hey, maar die lust die ook, hè?
6: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
0: IKEA-tip van de week.
7: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
0: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
8: IKEA.
0: Voorwaarden op ikea.be.
9: Krevel. Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
10: Krevel. Leef beter.
11: Go Yellow!
12: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
2: Wat? 3?
12: Yep. Info op telenet.be.
13: Q Music. Súbeme la radio.

Zoom en La Radio, het betekent letterlijk zet de radio luider. En dat mag je doen voor Avicii, zometeen Wake Me Up. Dat is misschien nodig na de siesta. Eerst nog Teddy Swims, dit is zijn nieuwe single.

Wake Me Up na de siesta, Avicii bij Q-Music. Zometeen Lost Frequencies. Eerst even kijken naar de weg. Er staan 8 files op een snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En ik begin met de langste file. Die staat op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Legellelaan. Daar komen er 24 minuten bij. Dat komt daar door een ongeval. Richting Nederland file rijden tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Daar komt een kwartier bij. En ook nog eens 12 minuten tussen Antwerpen-Centrum en Deurne. Op de Brusselse ring dan op de binnenring tussen Neerpede en Groot-Bijgaarde-Dansaardlaan 21 minuten. En tussen Groot-Bijgaarde en Jette 5 minuten. Ook daar is een ongeval gebeurd. Op de E17 richting Antwerpen tussen Haasdonk en Antwerpen-West 8 minuten. En op de E34 richting Antwerpen tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever ook 8 minuten. En dan nog één file op de ring rond Gent richting Oostakker tussen Zelzaten-Noord en Gent-Zeehaven 5 minuten. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan...

0: met feedback krijgen.
1: Ik ben kinderachtig op dat vlak, ik kan dat niet tegen. Dus dan ben ik nooit op dat vlak volwassen geworden.
2: Ja, wij vroegen ons dat ook af, dus we hebben hem gewoon uitgenodigd.
1: Ik heb ook een Romeinse dakpan thuis, ja, dat ligt daar gewoon.
3: En we kunnen al verklappen, de antwoorden zijn minstens even bizar als jullie zoekopdrachten.
1: Hey, ik ben Jelle de Beulen en ik beantwoord deze week de 10 meest De 10 meest gegoogelde vragen over mezelf.
0: De 10 meest gegoogelde vragen over Jelle de Beulen.
1: Flauw stoemzever.
0: Een podcast met Maarten en Dorothee. Nu nieuw in de Q-app, je favoriete podcast-app of op VTM Go.
4: Goed aan beide.
0: With you.
2: Voor die...
5: Goedemorgen.
2: Waarbij je het liefst opstaat met een rustig deuntje. En voor de...
4: Goedenavond.
2: Waarbij je de dag wil verteren door te...
0: Dansen op deze toppers.
2: Blijf luisteren, hè. Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
0: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
6: 35% op kipfilet. Yes! Kip met appelmoes deze week.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.

belangrijk om te weten, het Sunsetconcert van Bazaar gaat door. Ik krijg er heel veel berichten over in de Q-app. Het gaat door, maar het begint een uurtje vroeger, om 7 uur al. Dus het gaat regenen later vanavond en we willen de regen voor zijn. Dus om 7 uur begint het concert. En als je vanavond naar het Sunsetconcert komt, dan kan je daarna misschien nog heel even het nachtleven van Oostende induiken. En daarna, als het droog is, op het strand gaan liggen. Voor de sterrenhemel voor de maansverduistering, want er is vannacht een maansverduistering. De maan kruipt dan achter de schaduw van de aarde tussen 3:15 en 6:15. Super romantisch. Met je lief. Hemellichaam.

Florida en Good Feeling. Er is vannacht een maansverduistering en het goede nieuws is, je hebt daar geen eclipsbril voor nodig. Dus je moet niet nog in de rij gaan staan om er eentje

0: De hele zomer lang op het strand van Oostende.
1: Maximum Summer.
0: Martini Bianco Spritz. Licht, sprankelend, verfrissend. Maak van elke aperitivo een mooi moment. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online...

0: 40% van de fietsers zegt dat ze zich geregeld onveilig voelen omdat andere fietsers onvoldoende afstand houden of hen te snel of onverwacht inhalen.
1: Aan de vooravond van het nieuwe schooljaar vraagt de Stichting Verkeerskunde om extra voorzichtig te zijn onderweg. Want de fiets blijft een populair vervoersmiddel van en naar school. Zo'n 28% geeft aan dat ze zich op die manier verplaatsen. Dat blijkt uit cijfers van het Belgisch Statistiekbureau. Het openbaar vervoer blijft het populair. 46%, 16% gebruikt de auto en 10% gaat te voet. Er zijn wel grote verschillen per regio. In Vlaanderen is het vooral de fiets die gebruikt wordt. In Brussel is dat het openbaar vervoer. En tennisser David Goffin stopt ermee na de European Open in oktober in Brussel. Goffin is 35 en kondigde eerder al aan dat hij zou stoppen met tennis. De laatste jaren sukkelt hij met veel blessures. Op de European Open in Brussel wil hij zijn racket definitief aan de haak hangen, of toch erna, voor eigen publiek. Nu nog droog met hier en daar de zon die erdoor komt. Deze namiddag en vanavond opnieuw regen en onweer. Temperaturen tot een graad of 30. Morgen opnieuw regenachtig en een stuk frisser tot 22 graden.
2: Er staan 8 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En ik begin met de langste file. Die staat op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Le Gellelaan. Daar verlies je bijna 3 kwartier. Richting Nederland file rijden tussen Antwerpen-West en Berchem 16 minuten. En tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West een kwartier. Richting Brussel op de E40 tussen Ternat en Groot-Bijgaarde 20 minuten extra. Dat komt daar door een ongeval. Richting Antwerpen op de E313 tussen Rans en Antwerpen-Oost 11 minuten. Op de E34 tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever 8 minuten. En op de E17 tussen Kruibeke en Antwerpen-West 7 minuten. Op de Brusselse ring moet je file rijden op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Daar verlies je 6 minuten. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
3: Vanavond aan het Q Beach House in Oostende. Het Sunsetconcert van Bazaar. Kom het live meemaken of volg alles via radio, tv, de Q-app of op qmusic.be. Vincent van Geel.
2: Ik heb zometeen een luistertip en een kijktip voor de laatste regenachtige dagen

Alex Warren en Passenger. Morgen is een grote dag voor Alex Warren. Ik kan me voorstellen dat hij nu al zenuwachtig is. Want morgen verschijnt zijn nieuwe album. En het nummer dat je net hoorde zal er uiteraard ook op staan. Dat was mijn luistertip voor morgen. Ik heb ook nog een kijktip en die vertel ik zo meteen.

0: Ik had daarnet al een luistertip, maar ik had ook nog een kijktip beloofd. Vanaf morgen kan je op streams kijken naar het derde en laatste seizoen van Nonkels. Dus het laatste hoofdstuk van de familie Persijn. Dus de laatste dagen van de zomervakantie wordt het niet top qua weer. En dus lig je in de zetel dit weekend en ga je Nonkels keihard bingen.
1: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
2: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
3: Echt zalig, zo al die films en series bingen.
2: Hoe praat jij nu?
3: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
2: En vind je vrouw dat niet lastig?
3: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen. Mobile
2: Vikings. Play it smart.
4: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
5: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
6: Immoscoop, man!
5: Een zeer serieuze partij.
4: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
6: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
5: Ja, dat is een cape.
4: Ah, een cape?
6: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
8: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
6: Immoscoop, man!
9: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
8: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
9: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
10: Mannekes, die zijn het augustus, hè?
11: Ja, ja, dat weten we.
10: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
12: Ja, ja, dat weten we.
10: En om ons huisje wat op te frissen.
11: Ja, ja, schilderen en zo.
10: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
12: Wat blief, dat wisten we niet.
10: Dat weet het nu.
12: Naar Gamma.
13: Hoe maak je het?
14: Samen met Gamma.
13: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
10: Gamma, jouw verfexpert.
15: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
16: New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
17: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
16: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
17: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is twee straten verder.
16: Ah, top, hè, die Kate.
15: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
18: Het nieuwe schooljaar begint!
19: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh?
20: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
18: Oh my.
20: Lidl, dat kan tellen.
21: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
22: Maximum summer.
23: Maximum summer.
24: Ah ja, van eens.

Als je wat lawaai hoort op de achtergrond, dat is normaal hoor. Q Sunset Concert. Want we zijn op dit moment alles aan het opbouwen voor het Sunsetconcert vanavond. Je weet het, Bazaar komt, Mathieu, Simon en Oliver. En daar kijken we naar uit. Een laatste feestje van de zomer en het begint al om 7 uur. Niet om 8 uur, om 7 uur. Want het gaat regenen later vanavond en we willen de regen voor zijn. Dus om 7 uur vanavond. En als je nu denkt, wel, potverdekken, ik heb vanavond nog niks te doen. Kom dan af, het is gratis. Even opwarmen nu, de teksten nog van buiten leren, dan kan je meezingen straks. Ooit komt er een dag, dit is Bazaar bij Q-Music.

zometeen de Bauza en Magnetic. 2:30, goedemiddag. Er staan 5 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. En ik begin met de langste file. Op de Antwerpse ring moet je file rijden richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Le Grelle-Laan. Daar verlies je 34 minuten. Dat komt daar omdat een voertuig zijn lading verloren heeft. Richting Nederland file rijden tussen Antwerpen-West en Berchem 17 minuten. Ongeval met een vrachtwagen. En dan ook nog een file tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Een kwartier extra daar. Richting Antwerpen op de E313 tussen Rans en Antwerpen-Oost, 23 minuten verlies je. En richting Brussel op de E40 tussen Afligem en Groot-Bijgaarde, 17 minuten. En dat komt daar door een ongeval. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment...

0: zomerhit van 2026. Ik heb hem gevonden. De zomerhit van het jaar staat al de hele zomer lang, onafgebroken op nummer 1 in de Q-top 40. En je hoort hem zo meteen.
1: Weppa! Zij gaf het beste van zichzelf in The Masked Singer. Hij rapte de ziel uit zijn lijf in The Voice. Everybody's open now, the clock's run up. Samen gaven ze magische weekends weg.
2: Ja, het is yes!
3: Ja!
1: En ze verdubbelden zelfs je jaarloon. Ja! Maarten en Dorothee hebben alles gegeven.
4: Oh nee, hè?
5: Alles, nee.
4: Dat is niet waar.
5: Niet alles.
4: Het strafste komt nog.
5: Zijn maar zeker.
1: Maandagochtend zijn Maarten en Dorothee terug.
5: En wij geven jou 20.000 euro shoppingbudget bij IKEA.
1: Want elke beller wint een nieuwe thuis zonder verhuis.
6: Maarten en Dorothee.
1: Je komt alles te weten bij Maarten en Dorothee. Vanaf maandagochtend 6 uur.
6: Q. Music.
7: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
8: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
9: Wel, je hebt geen gaatjes.
10: Waar?
9: Nee, geen maar.
10: Alsjeblieft.
9: Waarblieft.
7: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
11: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat ze deze week gewoon op bij een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
12: Lotto is op zoek naar een maag.
13: Een maag?
12: Met een baksteen erin.
13: Ah, zo.
12: Om je droomwoning te bouwen.
13: Ik zie graag een strakke fermette.
12: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
13: Hoe dat?
14: C'est bon.
12: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het

Aankomende zondag is er de laatste zondag van het Q-Beach House. Vanaf maandag word je weer wakker met Maarten en Dorothee. En dinsdag is het dan de eerste schooldag. Ja, de zomer is heerlijk, maar een beetje routine is toch wel welkom, hè? Maar de zomer was echt heerlijk. Je kon tickets winnen voor Pommelien Thijs in Amsterdam, voor Bruno Mars in Milaan, voor Shakira in Madrid. En Shakira is zonder twijfel de popkoningin van de zomer van 2026. Ze stond een hele zomer lang onafgebroken op nummer 1 in de Q-top 40. Dat is een waanzinnige prestatie. Met andere woorden, de zomerhit van het jaar is Die Die, Shakira en Burna Boy.

0: Q-Music.
1: Q sounds better with you.
0: Better with you.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vincent's moeder die hem gebaard en opgevoed heeft.

day. Ik heb er je gisteren niks over verteld, omdat ik het niet wist. Ik ben er vandaag pas achtergekomen. Gisteren was het de internationale dag van de hond. En ik kom er even op terug, omdat ik heel mijn leven lang niks met honden heb gehad. Tot een paar maanden geleden. Dorothee wil al jaren heel erg graag een hond. En elke keer als ik een mooie hond zie op straat of op de dijk van Oostende of in het Q Beach House, dan film ik die hond en dan stuur ik die video naar Dorothee. Ja, ik ben een hondenfreak geworden. Ik herken mezelf niet meer.

0: Beach House. Maximum summer. De hele zomer lang op het strand van Oostende. Q Sounds. With you.
1: Beleef deze zomer de magie van Coca-Cola in het Q Beach House in Oostende.
2: Hallo, Kevin hier van Prikkertik Qualidrinks uit Mechelen. Mannetjes, die fantastische zomer gaan we nog wat verlengen, hè. Want als je nu bij jouw lokale Prikkertik twee duvelpaks koopt, maak je kans op een unieke duvelvuurschaal. Zo blijft het nog heel lang gezellig in de tuin. En daar drinken we eentje op. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Knipper eens twee keer met je ogen. Voilà, de sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten. Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
4: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van... Oh, schat, kijk, die afwerking.
5: Oh, en dat is hier zo stil.
6: Oh, voelt het? Het tocht niet meer.
5: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
4: Oh. Quadro, ramen en deuren. We gaan door tot je... Oh, zegt. Oh, Quadro.
7: Knaldi. Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
8: 3 uur, goeiemiddag.

0: rendement van 1,92 of 2,59%. En in Duitsland zijn dit jaar al meer dan 15.800 doden gevallen door de hitte. 9.600 mensen stierven door de extreme hitte eind juni. 4.000 mensen stierven in augustus. Dat blijkt uit onderzoek van Volksgezondheid daar. Het gaat om het hoogste sterftecijfer in 10 jaar. Mogelijk ligt het aantal zelfs nog hoger. Vooral oudere mensen en vrouwen kwamen om het leven. Het is nu nog droog, met hier en daar de zon die erdoor komt. Deze namiddag en vanavond opnieuw onweer. Temperaturen tot een graad of 30. Morgen opnieuw regenachtig en een stuk frisser tot 22 graden.
1: Ja, Lore zei het net al. Veel file op de Antwerpse ring richting Gent. Daar verlies je 1 uur en 9 minuten op dit moment. Tussen Antwerpen-Noord en Le Grellelaan komt daardoor een ongeval. Richting Nederland moet je ook file rijden tussen Antwerpen-West en Berchem. Daar verlies je 1 kwartier. En tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 12 minuten. Richting Antwerpen op de E313 file rijden tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Daar verlies je 1 half uur. Op de A12 tussen Aartselaar en Wilrijk 11 minuten. En dan ook nog 1 file op de Brusselse ring op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. Daar komen er 10 minuten bij. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
2: Vanavond aan het Q Beach House in Oostende. Het Sunsetconcert van Bazaar. Kom het live meemaken. Of volg alles via radio, tv, de Q-app of op qmusic.be. Vincent van Geel.
1: Shakira is niet van de troon te stoten, anders was Sorry Papi sowieso de zomer.

Burke, Katy Perry. Mensen zeggen wel eens, tv kijken is geen hobby. Daar ben ik het niet mee eens. TV kijken is mijn hobby. Echt wel, veel liever dan te gaan sporten, kijk ik naar tv. En Dorothee en ik hebben de voorbije maanden alle afleveringen van Friends herbekeken. We zijn bijna bij het einde. En daarna wil ik kijken naar How I Met Your Mother. Hebben we al een paar keer gezien, maar ik wil opnieuw helemaal van in het begin. Moest ik aan denken omdat Katy Perry op een bepaald moment ook een rol speelt in How I Met Your Mother. Als een verovering van Barney. Dus Katy Perry, die hoorde je net met Firework. En nu een van de hoogtepunten van Pukkelpop, nummer 6 in de Q-top 40. Dit is Somber and My Body Isn't Ready.

En na How I Met Your Mother twijfel ik. Nog eens New Girl of nog eens Brooklyn Nine-Nine? Ik weet het nog niet. Of The Big Bang Theory. Ah, moeilijke keuze.

0: Jelle de Beuren met feedback krijgen.
1: Ik ben kinderachtig op dat vlak, ik kan dat niet tegen. Dus dan ben ik nooit op dat vlak volwassen geworden.
2: Ja, wij vroegen ons dat ook af, dus we hebben hem gewoon uitgenodigd.
1: Ik heb ook een Romeinse dakpan thuis, ja, dat ligt daar gewoon.
3: En we kunnen al verklappen, de antwoorden zijn minstens even bizar als jullie zoekopdrachten.
1: Hey, ik ben Jelle de Beuren en ik beantwoord deze week de 10 meest Wacht, dat is moeilijk. De 10 meest gegoogelde vragen over mezelf.
0: De 10 meest gegoogelde vragen over Jelle de Beulen.
1: Flauw, stoemzever.
0: Een podcast met Maarten en Dorothee. Nu nieuw in de Q-app, je favoriete podcast-app of op VTM Go. Good and better. With you.
4: IKEA-tip van de week.
5: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
4: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
6: IKEA.
7: IKEA.
8: IKEA.
4: Voorwaarden op ikea.be.
9: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
0: Q Music.
10: Q sounds better with you.
11: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Het was de summer of 69, maar de summer of 26 was minstens even goed. Ja, nog 43 jaar en we hebben opnieuw een summer of 69. Dat is minder lang dan de vorige summer of 69, die van Bryan Adams, want die is ondertussen al 47.

0: Dovlo en Stay High. 3:58. Jongens, maar het is druk op de weg. Heel veel files. De Antwerpse ring richting Gent kan je beter vermijden. Daar is een ongeval gebeurd ter hoogte van Antwerpen-Zuid en daar is één rijstrook versperd. En ook nog een ongeval ter hoogte van het viaduct van Merksem. En daar zijn de linker- en de middenrijstrook op dit moment versperd. Richting Nederland staan er ook files tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 20 minuten extra daar. En tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West een kwartier extra. Richting Antwerpen dan op de E313 moet je file rijden. Tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost 25 minuten verlies je. Op de A12 tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord, 22 minuten, daar liggen daar voorwerpen op de weg. En tussen Aartselaar en Wilrijk verlies je 11 minuten. En dan nog één file op de Brusselse ring, op de binnenring, tussen Groot-Bijgaarde en Dansaardlaan en Jette. 12 minuten extra moet je daar rekenen. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
1: Vincent van Geel.

Als je op reis gaat en je hebt dat misschien wel gedaan de afgelopen maanden, dan is het heel belangrijk dat je een aantal woorden kent in de plaatselijke taal. Bonjour bijvoorbeeld, of gracias. Maar neem geen voorbeeld aan Bono. Bono doet het helemaal verkeerd. Je hoort hem zo meteen tellen in het Spaans, maar volledig verkeerd. Hij zegt 1, 2, 3, 14. 14! Bono, jongen, doe even avondschool of Duolingo.

0: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
1: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Met een Buzzypass-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.

Absoluut geen kans. Ik geef je 6 minuten vanaf nu om je klaar te maken om te springen. Dus ja, als je in de auto zit, zet je aan de kant en stap uit. Als je aan het werk bent, ga even in pauze. We gaan springen. We doen een nationaal springmoment. Over 6 minuten hoor je Narcotic van Liquido. Dat nummer staat op Eenzaam.

0: moment met Narcotic van Liquidol. Het is vandaag mijn laatste uitzending vanuit het Q-Beach House. Vanaf maandag hoor je mij opnieuw als je heel vroeg wakker bent. Tussen 4 en 6, nog voor de ochtendshow van Maarten en Dorothee. Die zijn trouwens ook terug vanaf maandag. En op dinsdag 15 september wint elke beller een nieuwe thuis zonder verhuis. Dan win je 20.000 euro shoppingbudget bij IKEA. Kan je je hele huis renoveren? Zometeen bij Q, Joren en Naomi. Zij draaien de allerlekkerste hits onderweg van waar jij woont naar het Q Beach House. En je wil natuurlijk nu al vertrekken om hier vanavond te zijn voor het laatste sunsetconcert van de zomer, het optreden van Bazaar. Want dat begint al om 7 uur, een uurtje vroeger dan we oorspronkelijk hadden gezegd, want we willen de regen absoluut voor zijn. En vorig jaar was het allerlaatste sunsetconcert voor deze Vlaamse popkoningin. Waanzinnig goed, dit is Pommelien Thijs.
1: Ik heb zand in mijn zakken en wind in mijn haar. De hoop die ik had hangt goed aan elkaar. Ik moet bergen verzetten,

0: Het Q Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
1: Sounds better with you.
2: Beleef deze zomer de magie van Coca-Cola in het Q Beach House in Oostende.
3: Oh, het is weer zover.
4: Alex?
3: Terug naar die lange meetings.
4: Je staat op mute, Alex.
3: Terug naar die eindeloze lessen.
5: Aandacht, alsjeblieft.
3: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
2: Boni staat voor bijzonder veel lekkere, betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati-rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
6: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
7: 4 uur, goedemiddag. Nieuws krijg je van Lore.
8: Goedemiddag. Prins Gabriel studeert rond deze tijd af aan de Koninklijke Militaire School in Brussel. Gabriel krijgt dan zijn diploma uit handen van zijn papa, koning Filip. En ook koningin Mathilde en kroonprinses Elisabeth zijn op de ceremonie aanwezig. Het was een uitdagende opleiding, vertelt royalty-expert Wim de Handschutter.
9: Hij heeft de grens moeten verleggen. Hij heeft bijvoorbeeld een parachutistenbrevet behaald. En hij heeft ook stages gelopen met het Franse Vreemdelingenlegioen. Heeft hij in het Amazonewoud doorgebracht, daar de hitte en de vochtigheid moeten trotseren. Heeft ook in de Marokkaanse woestijn een stage gelopen. Dus het was wel een heel uitdagende opleiding voor hem.
8: Gabriel gaat nu een opleiding tot paracommando bij het leger volgen. In Sint-Gilles in Brussel zijn 5 mensen opgepakt met drugs op zak.

0: 30 graden. En 9 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten mag bijtellen. Op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Legredelaan een half uur bij. En richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borrerhout 23 minuten. En ook een kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Dan richting Antwerpen op de A12 tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Oost 24 minuten. En op de E313 tussen Rans en Antwerpen-Oost 22 minuten. En ook 14 minuten bij op de E34 tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever. Het gaat ook traag op de E17. Tussen Hazonk en Antwerpen-West 11 minuten bij. Dan op de Brusselse ring, op de buitenring tussen Wezenbeek, Oppum en Diegem 16 minuten extra. En op de E40 tussen Sterbeek en Bertum ook 11 minuten bij. Als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
1: Vanavond aan het Q Beach House in Oostende. Het sunsetconcert van Bazaar. Kom het live meemaken of volg alles via radio, tv, de Q-app of op qmusic.be. Joren en Naomi.
2: Ciao, donderdag, Friday Light en Justin Bieber heeft spijt. Dit is Sorry, goedemiddag.

0: New Religion bij Q Music.
1: Joren en Naomi.
0: Ciao vrienden, zeer goedemiddag. Dit is de avondshow van donderdag 27 augustus. Wij zijn Joren en Naomi.
2: Hallo.
0: En wij hebben zin in een prachtige zonsondergang.
2: Zeker.
0: Maar goed, ja, kun je niet alles hebben in het leven, zeker. Het KMI waarschuwt voor code geel, zwaar onweer ook.
2: Ja, maar voor een sunsetconcert, dan kunnen wij daar wel voor zorgen. Hè. Dus we gaan daar gewoon een uurtje vroeger aan beginnen, hè, dan aangekondigd. Dus de mannen van Bazaar beginnen al om 7 uur. Want dan is hier gewoon normaal gezien nog droog. Dus maar ja, neem voor de zekerheid toch maar een poncho of regenjas mee, want het blijft wel België.
0: Ja, en wij gaan ondertussen wel gewoon de weergoden paaien, dat het de sunsetconcert zo droog als iets blijft. Een paar weken geleden hadden we een super unieke zonsverduistering trouwens. En vannacht is er al meteen een nieuwe verduistering, namelijk een maansverduistering. Dan is de maan 93% verduisterd, maar daar gaan we dan toch helemaal niks van zien als het gaat regenen.
2: Ja.
0: En gaat onweren met wolken en zo.
2: Ja, maar gaat dat dan ook onweren? Oh, ik vind het ingewikkeld hoor.
0: Straks eens vragen naar Jonas.
2: Ja, wat moet je daar allemaal van maken? Ik weet het niet allemaal.
0: We bellen met hem rond 5:30. Kom. Verder in de show, lieve vrienden, bellen we ook met Jan Vertongen.
2: Ja.
0: Want die wilt vrienden zijn met ons. Ja, wie zijn wij dan om nee te zeggen?
2: Ja, natuurlijk. Ja, kom maar af, Jan.
0: Wij blijven nederig.
2: Wij bellen wel.
0: We spelen ook voor een allerlaatste keer kop of munt vandaag. En het is voor de verandering een uitdaging die we samen gaan doen, omdat het dus de allerlaatste keer is. Je kan ook voor een allerlaatste keer Q kok en mocktailglazen winnen met het wachtwoord. En lieve vrienden, we hebben ook iets gefixt. Speciaal voor iedereen die de autorijdstragedie tussen Naomi en mezelf gevolgd heeft.
2: Oh, pas zeg, zo'n zware woorden.
0: En er is ook muziek.

0: beetje het gevoel na de sunset. Hè. We gaan wij niet naar huis vanavond.
1: Belangen,
0: een
1: groot feestje.
2: All you hear is love. All you hear is love.
0: Yes, we hangen nog eens onze inner Ingeborg uit. Mm. Dat toch eigenlijk. Een soort van, ja, een soort van blind date, een muzikale match. We stellen je twee artiesten voor. Je hoort niet wie het zijn, je hoort wel drie eigenschappen van elke artiest. En dan kies je pas wie het beste bij jou matcht. En dan is er altijd zo iemand die zegt, hier is Naomi.
1: Je gastvrouw, ja. Maar ik heb gordijntjes, ik heb geen trappen. En achter mijn eerste gordijntje schuilt er een artiest, ja, ik moet het benoemen zoals het is, die waarschijnlijk geen al te fijne bedpartner is.
0: Oh, nee, ervaring?
1: Ja, ik kan erover meespreken, want hij heeft veel nachtmerries. Dus ja, waarschijnlijk, een beetje woelig in bed. De eerste artiest die zingt ook als hij naar het toilet gaat. Dat is een heel bijzondere gewoonte. En hij heeft ook een kale knikker.
0: Oké. Okay.
1: Niks mis mee. De tweede artiest is ook een kletsklop. De tweede artiest die durft ook wel eens zijn tanden ergens in zetten.
0: Hoe kinky.
1: Ja, zeker. En als je met artiest 2 op hotel gaat, dan bestelt hij sowieso room service.
0: Welke van deze eigenschappen spreek jou het meeste aan? Je hebt ze echt verkocht, moet ik wel zeggen. Het is ongelooflijk.
1: Ik heb mijn best gedaan, jong. Mijn best, jong.
0: Stuur even artiest 1 als je voor artiest 1 gaat of artiest 2 als je voor artiest 2 kiest.
1: Ah ja.
0: En daarna horen we wat jouw muzikale match is. Na Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, ga je zo meteen horen.
3: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
4: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
5: Krevel. Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
6: Krevel, leef beter.
7: Een Dovi keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
6: Nu 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
8: Dovi keuken.
7: Wij maken uw keuken in België.
9: Van Haren, Van Haren.
10: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
9: Van Haren, Van Haren.
10: Omdat we van schoenen houden.
11: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor kinderen vanaf 14,99 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
12: Het zijn Re5 Days bij E5, samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.
13: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
14: Hugh. Joren en Naomi.

0: TT bij Q Music. I knew it, I knew you.
1: All you hear is love.
2: All you hear is love.
0: Naomi en ik zijn Ingeborg in één persoon deze zomer. Ben jij dan Inge of Borg?
3: Welke deel ben jij dan inderdaad?
0: Ik wil Borg zijn.
3: Nee, maar ja, oké, okay, dat mag jij doen. Dat mag jij. Mag zeker Borg zijn voor mij.
0: Hey, wij willen mensen aan elkaar koppelen. Eén artiest en luisteraars, dat is de bedoeling. Misschien moeten we eerst nog eens de eigenschappen van de twee artiesten die vandaag achter jouw gordijntjes zitten,
3: ja,
0: herhalen.
3: Ik dacht dat je het nooit ging vragen. Artiest 1 is geen al te fijne bedpartner, want hij heeft veel last van nachtmerries. Artiest 1 die zingt als hij naar het toilet gaat, ook een bijzondere gewoonte. En hij heeft een kale knikker, waar niks mis mee is. Artiest 2 is ook een kletskop. Artiest 2 die durft wel eens al eens zijn tanden ergens inzetten. En als hij met artiest 2 op hotel gaat, dan bestelt hij sowieso room service.
0: We hadden Tina uit Dendermonden aan de lijn. Die had een zeer slechte lijn ook, maar dat betekent niet... Ja, weet je, als er ruis op de lijn zit, dan kan het alles mislopen. Maar daar willen wij nu niet deel van uitmaken. Dus wij willen Tina wel gewoon aan een date helpen.
3: Ja, ja.
0: Zij ging voor artiest nummer 2. Dat betekent dat zij artiest nummer 1 liet vallen. En dat was Teddy Swims.
3: Ja, Bad Dreams, hè.
0: Ja, daar zat... ja, Bad Dreams, ja, letterlijk. Dus één eigenschap bij, de artiest zingt als hij naar het toilet gaat.
3: Ja.
0: Ik heb dus ooit op Q-pop naast Teddy Swims op het toilet gezeten. Wij waren allebei aan het...
3: Ja? Ja, het toilet.
0: En hij zong ook. Dus ik had een zangstonde terwijl ik aan het beren was eigenlijk.
3: Oh, zo zot.
0: Zot, hij, ongelooflijk.
3: En zong jij dan mee? De falsetto of zo, de lage versie? Of?
0: Ik was een achtergronddanseres. Heeft hij niks van gemerkt ook. Maar ja, Tina mocht kiezen en Tina koos dus voor... artiest nummer 2. En zij wist ook perfect wie dat was. Namelijk...
4: Geef mij maar Pitbull.
0: Ja, dat is ook helemaal zo, hè. Ik bedoel, we gaan zorgen dat ruis bij Tina weg is. En dat zij samen met Pitbull kan gaan.
3: Lekker gaan, hoor.
0: Lekker fireball.
5: Mr. Worldwide to infinity. You know the roof on fire. We gaan boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance. Like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out, like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby,

0: Pitbull en Tina, hoe heet het nummer ook alweer?
1: Fireball.
0: Nee, ze gaat ervoor, potverdikke. Zeg, kunnen we even applaudisseren? Kunnen ze even mee applaudisseren?
2: Zo. Waarom?
0: Niet vragen waarom, gewoon meedoen.
2: Maar nee, ik weet graag waarom ik applaudisseer.
0: Applaudisseren. Applaudisseer je mee? Ja, oké, okay, ik zal het u zeggen.
2: Een halfje.
0: Prins Gabriel is officieel afgestudeerd. Lore, hoe verliep de ceremonie?
3: Ja, toch bijzonder, denk ik dan. Want hij kreeg zijn diploma ook uit handen van de koning. Dat is uiteraard al uitzonderlijk. Maar zeker bij hem, hè, omdat dat natuurlijk zijn eigen vader is. Gabriel die studeerde af aan de Koninklijke Militaire School in Brussel, waar hij de afgelopen 4 jaar heeft gestudeerd. En ook koningin Mathilde en kroonprinses Elisabeth waren erbij. Onze collega's bij VTM Nieuws die konden ook met enkele vrienden van hem spreken. Zo kwamen we bijvoorbeeld te weten dat hij erg sportief is, dat hij graag loopt en dat je hem eigenlijk gewoon kan vergelijken met een jongere zoals jij en ik. Dus een beetje Joren 2.0 dan. Alleen, jullie toekomst ziet er wel wat anders uit. Prins Gabriel die gaat nu een opleiding tot paracommando bij het leger volgen. En dat zien we jou dan meteen niet echt doen. Maar goed.
2: Ja, Joren, you wish, hè?
0: Dag me niet uit, hè?
2: Ah, kijk, ja.
3: Kijk voor de volgende uitdaging morgen, hè. En dan nog een stunt van onze volleybalvrouwen op het EK voetbal. Dus de Yellow Tigers die wonnen daar van Nederland na 5 sets. En ze pakken zo ook 5-5 in de groepsfase. Ze wonnen de eerste 2 sets, maar daarna knokten de Nederlandse vrouwen zich helemaal terug tot 2-2. Dus in de beslissende 5e set trokken de Yellow Tigers uiteindelijk aan het langste eind. Daardoor winnen ze ook in hun groep en stoten ze dus door naar de 8e finales. Vanmiddag is het eerst nog zonnig. Vanavond neemt de bewolking toe en kan het stevig regenen. Lokaal zelfs onweren. Vannacht trekken de buien weg en wordt het droger bij zo'n 17 graden. En morgen wisselvallig en een pak frisser bij zo'n 20 graden.
0: Ja, bedankt dan, Lore.
2: Ja, inderdaad, bedankt, Lore. Dat iemand anders het zegt. Er staan 11 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten mag bijtellen. Richting Antwerpen op de A12 tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord 32 minuten. En op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen. West 20 minuten bij. Op de E34 gaat het traag tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever een kwartier bij. En ook 12 minuten extra op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Dan op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Legrellelaan 30 minuten bij. En richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 25 minuten. En tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West ook 17 minuten bij. Op de Brusselse ring op de buitenring tussen Wezenbeek-Oppem en Tiegem 20 minuten. En ook 11 minuten bij tussen Grimbergen en Jette daar. Op de binnenring tussen Expoom en Machelen ook 11 minuten extra. Dan op de E40 tussen Sterbeek en Berthem tenslotte ook 11 minuten bij. Als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
0: Ongeveer een week geleden werd Naomi terechtgewezen door een medeburger. Dus niet door mij, voor alle duidelijkheid. Ik heb er eigenlijk niks mee te maken, maar ik sta er wel volledig achter.
2: Ik verdenk ik jou ervan. Heb jij daar echt niks mee te maken?
0: Niks.
2: Beloofd?
0: Kom er zo meteen op terug.
4: Joren en Naomi.
0: En DJ Lish.

0: voor iedereen die zojuist niet met Pitbull, maar wel met Mr. Know-it-all Teddy Swims op date wou gaan. Bij deze, wij regelen het allemaal voor u. Zeg, ongeveer een week geleden kwam Naomi met een verhaal waar we nooit over uitgesproken geraken.
1: Oh.
0: Namelijk dit.
1: En ik ben oprecht beledigd. Het heeft me echt geraakt tot in het diepste van mijn ziel. Want ik vertrok naar hier vanuit Gent, uit mooie Gent. En ik zag zo'n kaartje tussen mijn ruitenwissers steken. Zo de grootte van een visitekaartje echt. En ik dacht, reclame, ja, dat gebeurt zoveel in Brussel. We sell your car of zoiets. Dus nu, ik dacht, in Gent, ja, hetzelfde. Dus ik ben gewoon vertrokken. No time to lose, hè. Busy, busy ben ik. En dus, ik ben op de autostrade aan het rijden. En dat kaartje wordt zo precies iets zichtbaarder en plots kan ik lezen wat er eigenlijk op staat.
0: Ja.
1: En zo tijdens het rijden lees ik plots op dat kaartje, felgeel is het. Warning, you parked like an idiot. Maar hoe passief, agressief kan je zijn?
0: We hebben het ondertussen ook al heel vaak over jouw rijstijl gehad, over jouw parkeerskills, ja. Want ik vond het wel heel terecht. Ik heb u al vaak zien parkeren dat ik denk van ja, waarom staan hier eigenlijk?
1: Maar hou er u toch even over op. Het is gewoon de essentie van onze show geworden. Nou, niet bashen in het verkeer, ik word hier gewoon gepest.
0: Nee, echte vrienden die kunnen ook opbouwende kritiek aan elkaar geven.
1: Ja, oh, zeg. Ja, oké, okay, daar heb je u wel goed uitgeloond, want we zijn echte vrienden geworden, inderdaad. En ik moet vooral toegeven, het is waar. Zo, nadat ik op dat matje ben geroepen, hè, een beetje passief, agressief. Maar toch, ik denk toch twee keer na als ik parkeer. Dat is wel echt waar.
0: Voilà,
1: ik vind het ambetant om toe te geven, maar het is wel waar.
0: Voilà, zie. En ben je klaar om de wereld van slecht parkeerders eens aan te pakken? Ben je klaar?
1: Allee dan.
0: Want, lieve vrienden, we hebben iets voor jou. En je hoort het zometeen.
2: Weppa! Zij gaf het beste van zichzelf in The Masked Singer. Hij rapte de ziel uit zijn lijf in The Voice. Everybody's open now, the clock's running. Samen gaven ze magische weekends weg.
3: Ja, het is ja!
4: Ja!
2: En ze verdubbelden zelfs je jaarloon. Maarten en Dorothy hebben alles gegeven.
5: Oh nee, hè?
6: Alles, nee.
5: Dat is niet waar.
6: Niet alles.
5: Het strafste komt nog.
6: Zijn maar zeker.
2: Maandagochtend zijn Maarten en Dorothy terug.
6: En wij geven jou 20.000 euro
7: shoppingbudget bij IKEA.
2: Want elke beller wint een nieuwe thuis zonder verhuis.
8: Maarten en Dorothy.
2: Je komt alles te weten bij Maarten en Dorothy. Vanaf maandagochtend 6 uur.
9: Q Music.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.

0: Morgen is er een nieuwe Q-top 40 vanaf 1 uur met Timo Pirella en deze kan hoger. Allee, allee. Op 30, dat is veel te laag voor de bouwzaag, heeft ze nog hartjes Lose Myself.
1: Joren en Naomi.
0: We kunnen veel concluderen uit deze drie weken avondspits van Joren en Naomi, maar de rode draad bleek toch, Naomi kan niet parkeren.
2: Zeg, en Joren heeft een groot ego, niemand is perfect.
0: Zeg. Naomi kreeg deze zomer een kaartje tussen haar ruitenwissers met de boodschap Warning, you park like an idiot.
2: Ja, en dat piekte even, ik ga daar niet over liegen, maar nu span ik mij ook echt altijd ietsje, niet veel, maar ietsje meer in bij het parkeren.
0: En daarom hebben wij iets gemaakt, lieve vrienden. We hebben iets in het leven geroepen. We hebben samen een baby gekregen.
2: Oh, you wish. Viezerik.
0: We hebben samen iets gefabricoleerd.
2: Wow.
0: Onze liefdesappen hebben samen...
2: Stop ermee. Nee. Het is mijn grens.
0: Excuseer. We hebben iets dat de openbare weg veiliger gaat maken voor groot en klein. We doen dit eigenlijk voor de maatschappij.
2: Ja.
0: Dit is relevant, lieve vrienden.
2: Ja, iets dat de wereld gaat verbeteren eigenlijk. Hè?
0: Want vanaf vandaag... Even... Hè? Vanaf vandaag bestaat er... Zoiets als de Joren en Naomi slecht geparkeerkaart.
2: Woehoe, applaus.
0: Allee, klap een keer mee allemaal.
2: Daar zijn ze, bedankt.
0: Ja, dat zijn dus kaartjes die je dus tussen een ruitenwisser kan steken van een slecht geparkeerde auto. Ik heb ze hier naast mij liggen. Als je nu aan het meekijken bent via de livestream. Ik zal het even tonen. Dus op de voorkant staat er... Je staat geparkeerd zoals Naomi. Dat spreekt voor zich, denk ik.
2: Ja.
0: En aan de achterkant staat er... Kan gebeuren.
2: Oeps.
0: Met een Naomi en hoofdje erbij. Dat is ook exact wat ze telkens zegt. Ja, jongens, kan gebeuren.
2: Oeps.
0: Ja. Maar goed, ze zijn wel iets vriendelijker dan dat jij gekregen hebt.
2: Ja. Ik wou wel het op mijn manier doen. En ik weet, want dat was wel een dolk in mijn hart.
0: Ja.
2: Dus het is een leuke manier om toch opbouwende kritiek te kunnen geven.
0: Voilà, exact. Want we willen natuurlijk de weg een pak veiliger maken. En zorgen dat alle Naomi's van deze wereld hun lesje is leren.
2: Dat is onze missie, hè.
0: Voilà. Vanaf morgen geven we die dus weg. Hier aan het Q Beach House. En ook op de radio. Dus als je naar hier komt, naar het Q Beach House, kan je er sowieso meenemen.
2: Ja.
0: Maar als je ze via de radio wil winnen, het enige wat je daarvoor moet doen, is iets delen in de Q-app. Namelijk waarom jij een slecht geparkeerd kaart verdient. En vooral aan wie jij dat zou willen geven. Als je ons dat laat weten...
2: Heb jij ook een superleuke Naomi in je leven die je wilt belonen met een kaartje? Oh, dat zal sowieso een toffe persoon zijn.
0: Iemand die er ook niks aan kan doen dat ze zo geboren is. of hij, want ik wil hier niet de clichés bevestigen.
2: We zullen zien morgen hè, wat de verhalen zijn.
0: Deel ze dus gerust in de Q-app. En nu rijden wij richting Pink, want zij

0: Pink is ook zo'n vrouw die dan zegt, ik parkeer fucking perfect, maar ze begint dan haar nummer met made the wrong turn. Ja, heerlijk. Ik denk dat we een gat in de markt gevonden hebben, lieve
1: maar
0: vrienden.
1: Maar jij had het eigenlijk moeten verkopen, hè. Dat denk ik mij nu.
0: We hier zoveel geld mee kunnen verdienen.
1: Moet weer gratis zijn, hè. We moeten het weer uitdelen, hè, bij Q.
0: Niet normaal, zei ik dan ook. Mijn spraakgebrek, daar hebben we het ook al over gehad. Hey, we hebben fout geparkeerd, of ik moet ze wel officieel natuurlijk aankondigen, de Joren en Naomi slecht geparkeerd kaart uitgebracht, waarop staat, je staat geparkeerd zoals Naomi, en op de achterkant, oeps, kan gebeuren. Je kan die morgen komen afhalen hier aan het Q Beach House. Kan ze ook winnen via de radio, door nu even door te sturen voor wie je het dan zou gebruiken. Wie dat je er dan zou mee berispen.
1: Ja, en er zijn heel veel gegarigden, hoor. LZ Opwijk die zegt, parkeerkaart voor mijn bestie slash buurvrouw, collega Ankie. Ze wisselen altijd van plaats als ze moeten parkeren. Dus indien mogelijk mogen er ook parkeerlessen bij komen. Daar hebben we nog geen budget voor, Els. Deborah uit Lokeren die zegt ook, mijn partner heeft de agressieve kaartjes, maar wil deze vervangen door de kaartjes van Naomi. Oh, dat verwarmt mijn hartje. Dat vind ik superleuk.
0: Maar ze hebben nu nog vier op ook.
1: Ah, maar ja, maar dat is op een leuke manier feedback geven en niet zo, ja, niet zo agressief.
0: Elk nadeel heeft zijn voordeel.
1: Ja, voilà, zo zie ik het leven dan. Nick uit Haag die zegt, ik zou dat heel graag willen verkrijgen voor bepaalde collega's. Een ramp over hoe sommigen geparkeerd staan op het werk. Jody uit Wetteren die zegt, mijn mama, haar auto werd zo net aangereden omdat zij slecht geparkeerd stond.
0: Ah, voilà, kijk, dat
1: zij
0: komt
1: verdient ervan. Echt zo'n kaartje. Kijk, dat dus voorkomen kunnen worden, hè.
0: Dan is er ook Zoe uit Kruisum, die heeft een spraakberichtje gestuurd in de Q&A.
2: Ook mogelijk om een slecht geparkeerd Naomi-kaartje in bulk te krijgen. Voor alle mensen die de mensen met kinderstoelen en buggy's insluiten op een parking of belachelijk kort bij gaan staan als je een kind in een kinderstoel moet zetten of in een maxi-cosi in de auto moet zetten. Want daar worden wij moeders knettergek van.
1: Oh, voor de moeders. Ja, ik wil ze wel geven, maar ja. Ik kan er maar een paar tegelijk geven.
0: Ja, ik zou zeggen, kom naar het Beach House, maar dan is het natuurlijk ook nog maar te hopen als je kinderen mee hebt dat je uit een auto geraakt. Dus ja, of vijf.
3: Zometeen bij Joren en Naomi.
0: Hey, de kop of munt uitdaging voor Naomi en mezelf, lieve vrienden.
1: Ja, voor de allerlaatste keer deze zomer. En daarvoor zoeken we dus eigenlijk een uitdaging, een kop of munt, die we samen kunnen doen.
0: En bazaar zometeen ook in de studio natuurlijk. Het Sunset Concert is een uur vervroegd als je naar hier komt. Het is om 7 uur, dus in plaats van 8 uur was het eerst, maar nu gaat het om 7 uur door.
1: Ja, maar gelukkig zijn ze in vorm, hè. Dat heb ik hier al gemerkt, backstage. En ze komen eens piepen in de studio zo meteen.
0: En deze man die stond deze zomer ook op ons Sunset Concert podium. Zijn naam is Maxime. Dit is hoe dan ook.
4: Ze

0: hele zomer lang op het strand van Oostende. Maximum Summer.
1: Zomers aperitieven bij het Q Beach House met Liefmans on the Rocks 0.0.
2: Vijf uur, goedemiddag. Nieuws krijg je van Loren.
3: Goedemiddag. In Nepal is de dodental na de zware overstromingen opgelopen tot 359. Dat meldt de politie. Eerder was er nog sprake van 332 doden. Nog zeker 1300 mensen zijn vermist, onder hen ook 3 Belgen. Het Rode Kruis Vlaanderen start intussen een noodhulpcampagne op. Daarmee willen ze het lokale Rode Kruis ondersteunen.
4: Dus dat zal gebruikt worden onder andere om de mensen te voorzien van veilig drinkwater, tijdelijk onderdak te verschaffen, want heel veel mensen zijn ook dakloos. Die teams gaan er ook voedsel mee voorzien, eerste hulp en dan uiteraard ook de medische ondersteuning en verzorging waar nodig. Steunen kan op rekeningnummer 53 8x0 53 53 met vermelding Nepal.
3: Ook Handicap International en Artsen zonder Grenzen staan klaar om noodhulp te leveren. De voormalig Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic is overleden. Dat meldt de Servische Openbare Omroep. Mladic kreeg 5 jaar geleden levenslang voor zijn rol in de volkerenmoord op moslims in Bosnië in de jaren 90. Daarbij werden meer dan 8000 mannen gedood. Mladic kon zich jarenlang verstoppen in Servië tot zijn arrestatie in 2011. Hij werd 24.

0: drugs op zak. Een van hen had ook een wapen bij, dat meldt de politie. Ze werden dinsdagnacht opgepakt, maar het nieuws raakte nu pas bekend. Of de vijf iets te maken hebben met de schietpartijen van de afgelopen dagen is niet duidelijk. Het onderzoek loopt. Een stunt van onze volleybalvrouwen op het Europees kampioenschap. De Yellow Tigers wonnen van Nederland na 5 sets en pakken zo 5-5 in de groepsfase. Ze eindigen daarmee ook eerste in hun groep en stoten dus door naar de 8e finales. Op 31 augustus of op 1 september nemen de Tigers het in Istanbul op tegen de nummer 4 uit groep A. Dat is op dit moment Slovenië. En dan een wel heel opvallend geboorteverhaal uit Australië, want daar is een vrouw eind vorig jaar bevallen van een tweeling die geen familie van elkaar is. De vrouw raakte zwanger terwijl ze al draagmoeder was voor een ander koppel. De baby's groeien nu elk op bij hun eigen gezin. Ze hebben voor later alvast wel een heel goed verhaal voor op café. Vanmiddag eerst nog zonnig. Vanavond neemt de bewolking toe en kan het stevig regenen of lokaal zelfs onweren. Vannacht trekken de buien weg en wordt het droger bij zo'n 17 graden. En morgen wisselvallig en een pak frisser bij zo'n 20 graden.
1: En 10 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten mag bijtellen. Richting Antwerpen op de A12 tussen Antwerpen Haven en Antwerpen Noord 34 minuten. En op de E17 tussen Hazok en Antwerpen West 20 minuten bij. Ook op de E34 tussen Melcelen en Sint-Annalinkeroever ook 10 minuten extra. Dan op de Brusselse ring om de buitenring tussen Wezenbeek, Oppum en Diegem 28 minuten. En tussen Grimbergen en Jette ook 11 minuten bij. Dan op de binnenring tussen Expo en Machelen ook een kwartier extra. Dan op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen Noord en Legrellelaan 28 minuten bijtellen. En richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 25 minuten verliestijd. Ook 17 minuten bij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Dan op de E40 tussen Sterbeek en Bertum ook 10 minuten extra. Als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
2: Vanavond aan het Q Beach House in Oostende. Het Sunsetconcert van Bazaar. Kom het live meemaken of volg alles via radio, tv, de Q-app of op qmusic.be. Joren en Naomi.
3: Ciao, ja, Bazaar is onderweg. Straks in de playlist, maar ook naar de studio.

0: say goodbye?
1: Het is nu net een vraag waar we ons hoofd niet over breken. How do I say goodbye? Eerder van hoe zeggen we nu hallo tegen Bazaar. Q-Sunset Concert. Want ze zijn gearriveerd, de mannen van Bazaar die straks het Q Beach House ook in schoonheid gaan afsluiten. Hello guys!
2: Hallo,
1: hallo, hallo, hallo.
2: Hallo,
1: ja, in koor ook, heerlijk.
3: Ze zijn er veel, hè.
2: Driestemmig, driestemmig.
1: Ja, Mathieu, Simon, Oliver, hoe gaat het met jullie?
2: Zeer goed.
1: Ja?
2: Ja, het is mooi weer. Het gaat ook zo blijven tot vanavond tijdens ons concert.
1: Dus. We gaan dat regelen.
3: Absoluut, ja, ja. Manifesteren.
1: Ja, ja. Ja. Hey, jullie stonden afgelopen zondag nog op een prachtige mainstage van Pukkelpop. Mathieu, dat zag er toch geweldig uit, man. Hoe heb je dat beleefd?
2: Ongelooflijk. We zijn er nog steeds niet echt 100% van bekomen, eerlijk gezegd.
4: Ja, dat is...
2: Het was, ja... Ja. Dat was ongelooflijk. Ik kan het niet anders zeggen.
1: Dat is goed
2: dus.
1: Samengevat. Ja, ja, absoluut. Ja.
3: Heb je dan ook zo'n superzotte ster gezien backstage? Zo Sarah Larsen al, zo leuke gesprekken gehad?
4: Ik heb er geen.
2: Sarah Larsen liep wel in de backstage, maar wij hebben die niet gezien. Hebben wij iemand gezien eigenlijk?
4: Die hebben wij gezien, hè.
2: Ach, dit is een goed spel altijd.
4: Blood Orange, maar ik weet niet of dat die bekend is.
2: Ja,
4: die hebben wij gezien.
1: Volgende week Q-topscherm.
4: Waarschijnlijk.
3: Nu over vandaag. Simon, het is natuurlijk niet de eerste keer dat jullie hier langskomen in het Q-Beach House.
4: Klopt.
3: Wat vind je er dit jaar van? Want het is wel een beetje veranderd, hè?
4: Het is veel veranderd, hè. Er was vroeger toch geen backstage, dan zaten wij ergens verder.
3: Verstopt in een hoekje.
4: Ja. Ik vind het alsmaar beter worden. Dus, zeer professioneel gedaan.
3: Oké. En Oliver, exact 10 jaar geleden stonden jullie hier dan voor het eerst. Wat blijft er dan zo speciaal om hier op te treden, zo'n sunsetconcert?
5: Ja, dat was wel dus heel speciaal. Op die moment was dat ook nog op het dak, volgens mij.
3: Ja. Ja.
1: Dan hadden we een boot
5: ja,
1: of zoiets.
5: Dat was het wel chic.
1: Ja, juist.
5: En ja, dat was het jaar dat goud uit was gekomen. En, en dat stond hier bomvol.
2: Ja.
5: Dus
2: is er nu weer meer strand dan vorig jaar bijvoorbeeld? Of 2 jaar geleden? Nee,
3: was dat strand? Het
2: Amai,
3: hoe zouden we dat kunnen fixen?
2: Nee, als in dat we meer nu richting... Allee, dat alle mensen echt op...
3: Ja, ja, ja, tot aan de zee.
4: Dit is exact hetzelfde, denk ik.
1: Ah, oké.
2: Ja. Ik zou zo wel eens na de show dan misschien eens in de zee of zo. Is dat geen idee?
1: Oh, dat hebben we hier op tijdens.
3: Of tijdens.
2: Ja, tijdens.
1: Nee, dat mag niet.
4: Doe maar.
1: Milo heeft daar ooit serieuze problemen mee gekregen. Dus niet doen, jongens. Zeg, Mathieu, jullie bestaan dus 10 jaar en jullie, ja, gaan het ook vieren.
2: Klopt.
1: Ja, mag een beetje reclame maken.
2: Mag een beetje reclame maken? Ja, morgen gaat onze zesde Roma in Antwerpen ondertussen wel in verkoop. Dus ja, wij gaan gewoon... Wij wonen in Antwerpen, dus wij kunnen gewoon te voet naar ons werk de hele week. En die zessen gaan morgen in verkoop. En ja, we gaan daar 10 jaar Bazaar vieren. Een beetje in het opzet wat dat op Pukkelpop ook al was. We hebben alle backdrops die we ooit laten maken, hebben tot vlaggen gemaakt. Dus eigenlijk een soort... Ja, de hele Bazaargeschiedenis mee op het podium. En daar gaan we nog meer in de verf zetten. En ja, dichter bij het publiek. En meer verzoekjes vragen en zo. Dus we gaan er echt... we gaan er wel een ding van maken.
1: En ook blij om te horen na 10 jaar dat de work-life balance ook heel goed zit bij jullie. Dat is ook
2: ja,
1: een
2: toch, hè?
1: Ja,
2: te voet naar het werk is wel. Allee, bedoel...
3: Ja, over work-life, ook live. Hè, dat is ook belangrijk, wat ik mij afvraag, Simon. Ja, je hebt het jaar Mathieu en Oliver gevraagd om Peter te zijn, hè, van jouw kindje.
2: Klopt.
3: Alba, ja, op Q. Live op Q was een supermooi moment. Maar hoe bakken ze daar? Allee, bak ze daar eigenlijk iets van? Hoe brengen ze het ervan af, van dat Peterschap ondertussen?
4: Ja, dat is een goede vraag. Ik zal nog niet...
5: Ik zal erop antwoorden. We hebben nog veel in talen, denk ik.
3: Oei.
5: Ja, we zijn nog niet goed gestart, maar dat komt.
2: Ik heb het een beetje proberen coveren. Ik heb een aatje getatoeëerd van Alba.
3: Oh.
2: Dus ik heb maar dat is omkopen. Dat is eigenlijk
4: ze zal er blij mee zijn.
2: Ja. Ze is er vet mee. Ze moest wel alleen van de crash naar huis kruipen, want dat is een te gaan.
3: Oh, karmer.
1: Hey, die pamprekeningen zijn al geopend, of worden nog geopend, zo willen ze eigenlijk. Zeg maar, nu nog eerst het Sunset-concert hier natuurlijk. Kunnen jullie al iets verklappen? Wat mogen we verwachten?
2: Ja, het is hier warm, hè, eigenlijk. Ja. Allee, mensen moeten niet twijfelen om te komen. Ja, we gaan gewoon een bazaarshow spelen, hè, op het strand, in mooi weer. Ik bedoel, ja... Je moet gewoon afkomen, denk ik, nee.
1: En ik dacht, je begon met het is hier warm, dus mensen mogen hun kleren uitdoen.
2: Ah, nee, dat hoeft niet.
1: Hey guys, heel veel plezier, geniet ervan, want het strand van het Beach House is het beste. Salut, mannen.
2: Yo.

0: Ja, het is maar één keer. Het is enkel vanavond het Sunset Concert van Bazaar. Ze doen het niet nog een keer. Dus kom af vanaf 7 uur. Wordt leuk. We hebben het over parkeerkaarten gehad in deze show. We hebben het ook al over versprekingen gehad. En gisteren was onze hoogdag, leek mij.
1: Ja, het was echt een gekke show.
0: Er zat een nieuw nummer in Repeat of Niet van Jamie Miller. Het is daarmee. Ik was al aan het twijfelen. Jamie Miller heeft een nieuw nummer en ik kondigde dat als volgt aan. Eerst en vooral willen we natuurlijk jouw bericht zien binnenkomen met Repeat of Niet voor Baby Droll. Baby Doll.
1: Baby Droll.
2: Kop of munt.
0: Ja, dat gaan we straks doen, die kop of munt. Maar dus Baby Droll eerst zo meteen in Repeat of Niet. Je mag er je mening over geven, dus neem je smartphone erbij en open de berichten.
2: Wat heeft Jelle te beuren met feedback krijgen?
3: Ik ben kinderachtig op dat vlak, ik kan dat niet tegen. Dus dan ben ik nooit op dat vlak volwassen geworden.
1: Ja, wij vroegen ons dat ook af, dus we hebben hem gewoon uitgenodigd.
3: Ik heb ook een Romeinse dakpan thuis, ja, dat ligt daar gewoon.
4: En we kunnen al verklappen, de antwoorden zijn minstens even bizar als jullie zoekopdrachten.
3: Hey, ik ben Jelle de Beulen en ik beantwoord deze week de 10 meest Wacht, dat is moeilijk. De 10 meest gegoogelde vragen over mezelf.
2: De 10 meest gegoogelde vragen over Jelle de Beulen.
3: Flauw, stoem zever.
2: Een podcast met Maarten en Dorothee. Nu nieuw in de Q-app, je favoriete podcast-app of op VTM Go.
5: Good and better.
2: With you.
6: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
7: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
8: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
5: Torfs!
2: Maximum Sound.

0: voor de laatste uitdaging van deze zomer voor Kop of Munt. We gaan het voor de verandering samen doen. De uitdagingen.
1: Ja, ja.
0: Dacht je aan iets anders?
2: Nee, absoluut niet.
0: Je hoort het nog voor 6 uur, lieve vrienden. Repeat of niet? Gisteren een kemel van een spreekfout gemaakt. We hebben er wel smakelijk om gelachen. Baby Troll moest Baby Doll zijn van Jamie Miller. Want dat nummer zit in Repeat of Niet. Er kwam heel veel reactie op binnen. Het is zo'n nummer. Het was de eerste keer bij ons.
1: Ja.
0: Het moet even rijpen. Ja. Laat het ons zo zijn. Het moet even rijpen. Maar misschien ondertussen. Er zijn weer al 3 plays overgegaan. Dus we zitten nu aan de vierde.
1: Ja, zoiets. Ja. Ja, ja, ja. Wie telt dat? Ja. Maar wat ik nog wou zeggen...
0: Ik tel dat.
1: Ja, bij mij. Ik ben daar te noncha voor. Maar wat ik ook nog wou zeggen is, wat ik onthouden heb van wat we daarover gezegd hebben, dat Jamie Miller eigenlijk de Wim Sutar is van X-Factor in zijn tijd. Hè, ja, want hij is derde geworden.
0: Ja.
1: Dus ja, als het zou, dan kan hij wel een one-hit wonder worden.
0: Heeft Wim Sutar eigenlijk ooit nog teruggebeld?
1: Ah ja, die hebben we gebeld dan, hè?
0: Jan, dat jij niet geloofde dat allemaal vandaag allemaal kwam.
1: Nee,
0: of dat brengt ons weer heel ver.
1: Nooit meer gehoord,
0: het gaat nu niet over, het gaat over Jamie Miller en Wim Sutar niet. Doe me toch. Wat vind jij van Baby Doll?
1: Drol.
0: Baby Drol. Hit or shit, eigenlijk. Dit is Repeat of Niet.

0: De Wim Soutar van de UK. Jamie Miller en Baby Doll bij Q-Music in Repeat of Niet.
1: Ja, en veel mensen kunnen het smaken, zoals Robin uit Pelt, die zegt Repeat, deze artiest ken en volg ik al tijden. Werd tijd dat deze cutie erop komt. Wel professioneel blijven, het moet over de muziek blijven gaan, hè Robin, maar ik snap het. Zoe uit Antwerpen die zegt Repeat, zat dit nummer al mee te kwelen voor het uitgekomen was? Hoe kan dat? Ah ja, tegenwoordig met zo'n TikTok en al zo'n teasers en zo. Ah, ik ben mee, sorry.
0: Ja, ja, ze doen dat, hè.
1: Amai, ik word uit, precies. Evie uit Lummen die zegt, Repeat, ik hoor er al wat kerstvibes in.
0: Ja, dat is waar.
1: Echt? Herken
0: je
1: dat erin?
0: Doe de belletjes erbij en het is 25 december. Ja, absoluut.
1: Oké, ja, ik hou ervan. Maarten uit Sint-Niklaas die zegt het niet. Maar Demi uit Duffel bijvoorbeeld ook, die zegt verslaafd. Ik ken het al even en non-stop, dus Repeat. Eindelijk op onze radio, dus het is gewoon een repeat.
0: Vanavond opnieuw bij Liam van Avermaet.

0: Calvin Harris, Ellie Goulding en Miracle. We mogen zo meteen niet vergeten vragen aan Weerman Jonas voor iedereen die geïnteresseerd is of we de maansverduistering kunnen zien.
1: Juist, goed dat jij daaraan denkt.
0: Ja, want het gaat onweren en zo, een beetje stormen en
1: ja,
0: code geel.
1: Wat kunnen we daarvan maken eigenlijk?
0: Jawel, we vragen het hem zo meteen. Wat een hallucinante beelden gisteren, jongens, op ALN. Niet normaal. Lore, het Rode Kruis Vlaanderen gaat helpen bij dat drama daar in Nepal.
2: Ja, ze hebben een noodhulpcampagne daarvoor opgestart. Onder meer voor voedsel, medische middelen, veilig drinkwater en ook voor een tijdelijke opvangplaats. Want door de zware overstromingen zijn heel wat mensen dakloos. Ook Handicap International en Artsen zonder Grenzen staan klaar. Intussen is de dodentol verder opgelopen naar 359. Nog 1300 anderen zijn vermist en onder hen ook 3 Belgen. En dan sport, want de Sloveen Tadej Pogacar heeft zo net de 5e etappe in de Ronde van Spanje gewonnen. Zijn 3e ritzege al in deze Vuelta. Pogacar was in een sprint met 2 sneller dan de Spanjaard Enric Mas. Hij maakte onderweg een stuurfout en belandde even naast de weg. Gelukkig zonder veel erg voor Pogacar. Onze landgenoot Ramses de Bruyne sprintte in een later groepje naar de 3e plek. En Pogacar blijft ook leider in het klassement.
0: Voor het weer gaan we naar onze goede vriend en weerman Jonas. Hallo.
3: Hallo, dag Joren en Naomi.
1: Hallo.
0: Het is nu nog prachtig, maar ik hoor termen zoals storm, onweer, code geel. Hoe lang gaat dat allemaal nog op zich laten wachten?
3: Ja, nu is het inderdaad is er nog niks aan de hand. Het is overal droog en best warm, hè, met 25 graden aan zee en zelfs tot 30 graden in de Kempen. Maar er komen wel buien naar ons toe. Hè. Dus in de loop van de avond gaat het van over Frankrijk beginnen te regenen. En lokaal kunnen die buien dus wel pittig zijn met veel regen op korte tijd. Wat hagel zelfs en rukwinden. Het accent lijkt vooral over het centrum en het oosten van het land te liggen. Maar dus ook daar aan zee gaat het toch in de loop van de avond wat gaan regenen. En dan na middernacht dan gaat het wel droger worden met stilaan ook wat opklaringen. Bij minima rond zo'n 15 of 16 graden.
0: En morgen?
3: Dus morgen dan gaan we nog starten droog, maar in de loop van de dag gaat het opnieuw wisselvallig worden. En met een komen en gaan van buien. En die buien die kunnen lokaal opnieuw wat feller zijn, met enkele donderslagen erbij. Bij temperaturen morgen rond 22 graden, dus het wordt wel wat frisser. En ja, dat wisselvallige weer nemen we ook mee naar het weekend. Hè. Dus ook zaterdag, de voormiddag is het waarschijnlijk nog droog, maar in de namiddag gaat het dan vanaf de kust opnieuw beginnen regenen bij 21 graden. Zondag is waarschijnlijk de wat betere dag van het weekend, dan blijft het op een enkele bui na wel droog, bij dan 23.
0: Allee, komt dat wat. Wij moeten morgen dus zelf voor het goede weer zorgen op onze laatste dag hier in het Kiel Beach House.
1: Het draait niet om jou. Ja,
0: nee, ik doe het voor iedereen, het goede weersfeel.
1: Maar je bent het weer vergeten, ja.
0: Nee, ik ben het niet vergeten. Ik
1: hoorde het hem zeggen. Ik heb goed opgelet in zijn weerbericht en ik weet het antwoord al.
0: Ah ja, maar ik was ondertussen niet aan het opletten. Maar daarom dat ik het er nog eens over wil hebben. Jonas, de maansverduistering van deze nacht. Gaan we hem nu kunnen zien of niet? Voor alle duidelijkheid.
3: We gaan die waarschijnlijk wel kunnen zien, want die maansverduistering die komt in de ochtend. En er komen dan opklaringen naar ons toe. Dus tegen dan is al dat onweer alweer doorgeschoven, is het opnieuw droog geworden. En dan zouden we toch wel de maan moeten kunnen zien.
0: Oh, prachtig, bedankt.
1: Ja, maar ja, ik ga slapen, denk ik.
0: Maar allee, hoeveel tijd gebeurt dat zo'n maansverduistering?
1: Maar ja, de laatste tijd zoveel zonsverduistering, maansverduistering.
0: Nee, Johan, zeg eens.
3: Dat gebeurt wel regelmatig, ja.
1: Oh,
3: dus dat is niet zoiets uitzonderlijk zoals een zonsverduistering. Dus daar hoeven we niet meer zo heel lang op te wachten om dat nog eens te zien. En het is nu inderdaad echt wel in het holst van de nacht. Hè, om 3:30 begint het. En tegen 6:00 is dat maximum wel, maar tegen dan staat de maan wel al heel laag aan de horizon. En er zijn nog kansen als je het vannacht gaat missen.
0: Allee dan.
1: Oké, zo speciaal is dan ook.
0: Ja, maar ja, sorry van deze zendtijd.
1: Bedankt voor je eerlijkheid, Jonas.
0: Man. Tot morgen, alle meiden. Salut.
1: En dan 9 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten mag bijtellen. Op de Brusselse ring, op de binnenring tussen Expo en Diegem 32 minuten. Op de buitenring tussen Wezenbeek, Oppem en Diegem 31 minuten. En ook 11 minuten bij tussen Grimbergen en Jette. Dan op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen Noord en de Grellelaan 29 minuten bij. En richting Nederland tussen Antwerpen West en Borgerhout 26 minuten. Ook een kwartier bij tussen Sint-Annalink-Roever en Antwerpen West. Dan richting Antwerpen gaat het traag op de A12 tussen Antwerpen Haven en Antwerpen Noord 27 minuten bij. En op de E17 tussen Hazonk en Antwerpen-West ook een kwartier extra. Richting Brussel op de A12 tussen Stroombeek-Bever Centrum en Grote Linde-Laken ook 12 minuten bij. Als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
4: Joren en Naomi.
0: Stelsen her iedere

0: Harry Styles bij Q Music en As It Was. Ja, die eerde Dolly Parton ook tijdens zijn eerste optreden in Madison Square Garden was een grote inspiratiebron voor hem. En nu dat ze er niet meer is, ja, dat doet dan toch ook wel wat met de groten onder ons.
1: Ja, natuurlijk. Dat is een mooi moment ook met die lichtjes allemaal. Oh.
0: Straks ook een mooi moment vanaf 7 uur. Dan is het zover. Dan gaan de mannen van Bazaar hier het kot op stel te zetten tijdens het allerlaatste Sunset-concert van deze zomer. En belangrijk, concert is een uur vervroegd door de weersomstandigheden. Je bent uiteraard meer dan welkom om het live mee te maken. Het is ook helemaal gratis. En het strand van Oostende, laat ons zeggen, het is groot genoeg. Hè? Dus als je nog niet onderweg zou zijn, stap in je auto. Hup.
1: Oh, ja. Ik word er een beetje emotioneel van, want het is weer de laatste. Weet je ook niet dat de tijd zo snel is gegaan, Joren?
0: Nee.
1: Mo. Okay, kom maar. Ik ben eens lief.
0: Okay, kill the vibe. Niet, nee, het is sorry.
1: Maar dus
0: sorry.
1: We gaan officieel echt onze laatste dagen hier in aan het Q Beach House. En dus we moeten het er nog van extra van pakken. Hè. Ik heb echt zo die mentaliteit. Dus ook als het op kop of munt aankomt.
0: Dat is het spelletje waarin Naomi en ik elkaar de hele zomer lang uitdagen. Ik moet bijna in de verleden tijd spreken.
1: Ja.
0: U krijgt toch ook moeilijk.
1: Oh, kijk, krijg
0: uitdagen.
1: Oh, een traantje weg, Pink.
0: Maar vandaag pakken we het een klein beetje anders aan, want vandaag gaan we de uitdaging samen aan.
1: Ja, we gaan in vrede afsluiten, hè, Joren.
0: Okay.
1: Waar gaan we het schrijven?
0: We gaan dat kunnen. Dat is echt, we gaan dat kunnen.
1: Oh.
0: Zometeen, want je hebt mee nagedacht. Waarvoor dank. Zometeen pakken we daar één uitdaging uit. Al ja, één. Dat is nu ook weer niet waar. Als je er zo...
1: Hoe bedoel je?
0: Ja, maar ja, ik kan het nu niet zeggen. Hè, want
1: ik snap niet wat je bedoelt.
0: Ik zal het u uitleggen.
1: Ja. Dus.
2: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
3: 35% op kipfilet. Yes! Kip met appelmoes deze week.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
4: Voor die goeiemorgen, waarbij je het liefst opstaat met een rustig deuntje. En voor de
5: goedenavond,
4: waarbij je de dag wil verteren door te
6: dansen op deze toppers.
4: Voor wie non-stop info zoekt
7: en nieuwsgierig is ook.
4: En voor zij die liever even
8: alles willen vergeten.
4: Met non-stop muziek.
9: Blijf luisteren, hè.
4: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod aan zenders. Luister via DAB+, je smartspeaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
10: Lotto is op zoek naar een maag.
11: Een maag?
10: Met een baksteen erin.
11: Ah, zo.
10: Om je droomwoning te bouwen.
11: Ik zie graag een strakke fermette.
10: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
11: Hoe dan?
12: C'est si bon.
10: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
13: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
14: Oh, het is weer zover.
15: Alex?
14: Terug naar die lange meetings.
15: Je staat op mute, Alex.
14: Terug naar die eindeloze lessen.
16: Aandacht, alsjeblieft.
14: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
17: Vanavond bij VTM in de laatste B&B Zoekt Lief zie je of Cupido raak schiet. En schiet bij VTM 2 Anderlecht of Kairat Almaty richting UEFA Europa League. Vanavond bij VTM en VTM 2.
18: Q. Music. Joren en Naomi.

0: Amai, mijn hoofdtelefoon stond heel luid opeens.
1: Oei.
0: Ja.
1: Oké, okay. Wat nog met jou, met je oortjes?
0: Wat zeg je? Zeg, morgen is de allerlaatste kop of munt van deze zomer. Ik hoop dat ik het nog ga kunnen horen, vrienden. Nee, what a ride is het geweest.
1: Maar ja, het was wel een heel leuke zomer. We hebben echt veel meegemaakt samen. Och, ik ben echt in een nostalgisch pui.
0: Ook zo, het heeft 3 weken geduurd, toch?
1: Maar ik heb je ook echt beter leren kennen. Bijvoorbeeld dat je ook een klein hartje kan hebben, dat zie ik graag. Hè, dat je soms bang kan zijn.
0: Nee, ik ben nooit bang.
1: Jawel,
0: nee.
1: Ja, maar ja, allee, ga je nu echt verpesten?
0: Maar,
1: ga je het gewoon 1 keer toegeven dat je soms... Ben je bang, een beetje bang geweest als je ramen hebt gewassen op de Sky Tower in Oostende?
0: Ik was niet 100% op mijn gemak.
1: Een beetje bang.
0: Naomi die heeft gelift van Gent naar Oostende in 3 uur.
1: Ja.
0: Dat had beter gekund, maar ik ben heel fier op haar. Nee. En ik wil er ook nog even bij zeggen, het was toeval dat het 3 vrouwen waren die jou vervoerd hebben. Puur toeval.
1: Oké, we kunnen dat ooit nog eens testen. Hè? Je hebt ook blind gepresenteerd, dat vond ik ook heel goed gedaan van jou.
0: Eigenlijk ook al 2 zintuigen kwijt, want zojuist was ik bijna doof. Dus ja, blind
1: maar
0: doof.
1: Jij gaat gewoon helemaal uit elkaar vallen.
0: Naomi die is in een skipak gekomen, putje hittegolf.
1: Ja, inderdaad. Jij was de opwarmer van Circus Camille. Dat was ook iconisch, hè?
0: We hebben echt veel gedaan.
1: Dat was de eerste week nog maar.
0: Heftig dit. Maar nu willen we dit avontuur samen eindigen, hand in hand. Boven de lakens, maar hand in hand.
1: Ah, wel, en geen zweetpolletjes, hè? Dat vind ik ook niet tof.
0: Ja, daar kan ik nu niet voor zorgen.
1: Enfin, we gaan het wel hand in hand doen. Het was superleuk, dus nu gaan we de uitdaging samen aan.
0: Gisteren vroegen we aan jou, heb je een goede uitdaging? En daar heeft de redactie iemand uitgepikt. Anke uit Gerardsbergen heeft ons een audioberichtje gestuurd. En dat klinkt als volgt.
2: Hey Joren en Naomi, met Anke hier. Ik hoorde gisteren dat Joren niet is moeten gaan skydiven en jij klonk daar kei gelukkig mee. Ik vond dat hem best een bangerik was, terwijl dat hem zei dat hem van niks schrik had.
0: Dat is ook zo.
2: Nu, gezien de laatste challenge voor jullie beiden is, dacht ik, is het misschien een idee dat je alle twee gaat skydiven? Gezien dat Naomi daar plezier erin had om te zeggen dat Joren een bangerik was, kan ze misschien ook bewijzen dat zij geen bangerik is.
0: Aha.
2: Ik kan eerlijk zeggen, ik heb het al gedaan in het verleden. Het is zalig. Heel veel plezier met jullie sprong.
0: Oké. Okay.
1: Wacht, ik sta even met mijn mond vol tanden. Ten eerste, ik heb dat al gedaan. Ten tweede, ik heb daar geen zin in om dat nog eens te doen. Echt.
0: Dat wist ik.
1: Ik wil dat niet meer doen.
0: Echt waar, ik wist dit ook. Dat is zo typisch. Okay. En dan zo op mij beginnen bashen dat ik een bangerik ben. Ik heb altijd gezegd, als we kop of munt, als we het doen... Als ik de kop of munt uitdaging verlies, dan doe ik het.
1: Ja.
0: Dus als we hem nu verliezen, dan doen we het samen. Nou, dan meen ik oprecht. Ook al is
1: we kunnen niet hand in hand skydiven, denk ik.
0: Ja, maar dan nog. Dan kunnen we wel eens goed lachen met elkaar. Ik zweer het u.
1: Nou, wil ik wel eerst.
0: Maar wat is dat nu weer?
1: Dat is minder hoog.
0: Maar,
1: dat heb ik de vorige keer ook gedaan. Dan hebben ze mij allemaal voorgelaten.
0: Enfin, we moeten eerst nog zien of dat het zover geraakt.
1: Ja.
0: Oké, goed. Ga jij tossen? Gaan we samen tossen? Hoe gaan we het doen?
1: Ah ja.
0: En bij welke worp? Ook belangrijk.
1: Ah ja, we moeten overeenkomen. Dat is ook moeilijk voor ons.
0: We hebben, ik denk, het meest van al kop gekozen.
1: Ja, ik voelde ook kop. Ah, dat is goed. Een goed voorteken.
0: Oké.
1: Okay. Nee, gooi jij, maar ik kan dat niet eigenlijk.
0: Nee, ze kon het nooit. Kom
1: hier. Voilà, doe maar.
0: En misschien, als ik gooide, was het nooit er boenk op. Dus wie weet moeten we het ook helemaal niet doen.
1: Ah nee, wacht, want jij hebt veel meer ongeluk gehad. Moet ik niet gooien?
0: Nee, kom. Nee, wacht, ik ga het opnieuw doen. Nee, wacht.
1: Als het nu wel echt...
0: Het was voor alle duidelijkheid munt de eerste keer, maar het viel gewoon uit mijn hand.
1: Wacht.
0: Oh, Jesus Christ. Het is kop.
1: Nee, maar echt...
0: Het is crazy.
1: Maar hoe moet ik dat nu nog gaan regelen?
0: Dat is uw probleem.
1: Munt.
0: Dat is uw probleem, hè, jonge dame. Dat is uw probleem.
1: Maar mijn probleem. We hebben toch samen een programma?
0: Nee, helemaal.
1: We zijn het toch niet?
0: Jij hebt ons in deze situatie gebracht, los het nu maar op.
1: Maar waarom is het allemaal mijn fout, plots?
0: Spring ik morgen wel uit de vliegmachine om
1: dit
0: te zien.
1: Dit is toch een gemeenschappelijk idee, dit spelletje.
0: Nogmaals, ik ben bang van niks.
1: Ja.
0: Broekscheiders. Q Music.

0: Nickelback. How You Remind Me. Luisteraar Anke heeft beslist. Morgen moeten Naomi en ik gaan skydiven. Dat is onze laatste uitdaging voor kop of munt. Maar we hebben ook een audioberichtje binnengekregen van Steven uit Zuijenkerken.
1: Dag Joren en Naomi. Ik heb net gehoord dat jullie morgen voor kop of munt samen gaan skydiven. Zo kan je ook zien wie er echt bang is. Over bang gesproken, ze geven vanavond natuurlijk wel een beetje storm hieruit. Hopelijk kan het morgen doorgaan en zo niet. Wat is plan B dan?
0: Ja, en ook ja, Leen het Mol stuurt ook al. Die zegt van opgelet, want onze skydive-sessie is ooit niet kunnen doorgaan omdat het te veel aan het regenen was. Ja, dat is ook wel waar.
2: Ja,
0: en het maar... moet sowieso natuurlijk kunnen doorgaan.
2: Ja, en het moet vooral ook veilig blijven. Hè. Ik wil wel niet sterven. Hè. Ik kreeg al een berichtje van mijn mama. Ze was super enthousiast van oh, skydiven, maar ik wil ook wel niet dat ik daar dan het loodje leg of zo.
0: Wel spraakmakend.
2: Ja, absoluut. Maar ja, gaan we dan zo al... Allee, we zijn nog maar net bezig met ons radiokoppelschap. Wacht.
0: Ah, amai, de zware woorden beginnen hier nu toch
2: nee,
0: al te vallen.
2: Nee, maar eigenlijk meer broer en zus, geen koppel. Ja,
3: zo meteen bij Joren en Naomi.
0: Trek Naomi haar kak weer in. Ja, sowieso.
2: Maar nee, ik met... dat je lief ging zijn.
0: Bellen we met Jan Vertongen natuurlijk, ex-Rode Duivel. Maar wat heeft die mens met padel?
2: Ja, veel balgevoel, hè.
0: Ja, natuurlijk.
2: En kleine balgevoel, ook blijkbaar, ja.
0: En je kan ook Q-kok en mocktailglazen winnen voor de allerlaatste keer. Dat doe je door het wachtwoord te sturen in de Q-app. Want dan moet je kraken om die glazen te verzilveren.
3: Q-music. Ik spring uit een vliegmachine. Joren en Naomi.

0: Het Q Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
1: Maximum Summer.
0: Martini Bianco Spritz. Licht, sprankelend, verfrissend. Maak van elke aperitivo een mooi moment. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Knipper eens twee keer met je ogen. Voilà, de sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten. Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
3: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag, deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan -50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
4: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik twee duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: 1 over 6, goedenavond. Nieuws krijg je van Loren.
6: Goedenavond. De brand in de Hoge Venen is opnieuw opgeleid. Dat schrijft de Franstalige krant La Meuse. Volgens de burgemeester van Balen in de provincie Luik gaat het om een grotere opflakkering dan de voorbije dagen. Maar is er wel geen reden tot paniek. De grote weg die dwars door het natuurgebied loopt is opnieuw afgesloten. Bij de grote bosbrand vorige week ging 3000 hectare natuur in vlammen op. In Nepal is de dodentol na de zware overstromingen opgelopen tot 359. Dat meldt de politie. Eerder was er nog sprake van 332 doden. Nog zeker 1300 mensen zijn vermist, onder hen ook 3 Belgen. Het Rode Kruis Vlaanderen start intussen een noodhulpcampagne op. Daarmee willen ze het lokale Rode Kruis ondersteunen.
7: Dat zal gebruikt worden onder andere om de mensen te voorzien van veilig drinkwater, tijdelijk onderdak te verschaffen, want heel veel mensen zijn ook dakloos. Die teams gaan er ook voedsel mee voorzien, eerste hulp en dan uiteraard ook de medische ondersteuning en verzorging waar nodig. Steunen kan op rekeningnummer 53 8x0 53 53 met vermelding Nepal.
6: Ook Handicap International en Artsen zonder Grenzen staan klaar om noodhulp te leveren. Het risico op teken en vlooien bij huisdieren blijft toenemen. In het afgelopen jaar had bijna 4 op de 10 honden of katten een teek. Meer dan 2 op de 10 had vlooien. Dat blijkt uit een onderzoek van MSD Animal Health. Veel baasjes grijpen te laat in.
8: Wat je moet doen, je moet je huisdier beschermen tegen ectoparasieten, endoparasieten. Dus ecto is vlooien en teek. Endoparasiet zijn wormen, maar ook tegen virussen. En het erg is, dat is een zoonose, dus jij kunt het ook krijgen. Dus dat is al de totale preventie. En als je naar je

0: derde plek. Pogacar blijft ook leider in het klassement. En een stunt van onze volleybalvrouwen op het EK. De Yellow Tigers wonnen van Nederland na 5 sets en pakken zo 5-5 in de groepsfase. Ze eindigen daarmee ook eerste in hun groep en stoten dus door naar de 8e finales. Op 31 augustus of op 1 september nemen de Tigers het in Istanbul op tegen de nummer 4 uit groep A. Dat is op dit moment Slovenië. Vanavond neemt de bewolking verder toe en kan het mogelijk stevig regenen of onweren. Vannacht trekken de buien weg en wordt het droog, minima tot 14 graden. Morgen begint droog, daarna wisselvallig bij zo'n 20 graden.
1: En 13 plekken op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten mag bijtellen. Op de Brusselse ring, op de binnenring tussen Expo en Machelen 32 minuten. En op de buitenring tussen Wezenbeek-Oppem en Diegem 18 minuten. Ook 12 minuten bij tussen Grimbergen en Niette. Dan op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 23 minuten. En ook 17 minuten bij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Richting Gent gaat het traag tussen Berchem en de Kennedy-tunnel 10 minuten bij. Richting Antwerpen dan op de E313 tussen Geel-Oost en Herentals-Oost 22 minuten. En op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West 21 minuten. Op de A12 tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord 18 minuten bij. En richting Brussel op de A12 tussen Strombeek-Bever Centrum en Grote Lindelaken ook 13 minuten bij. Het gaat ook traag op de E19 tussen Zemst en Machelen 11 minuten. En ook 11 minuten bij op de E40 tussen Sterbeek en Kraaijnen. Dan richting Kust tenslotte op de E40 tussen Zwijnaarden en Drongen ook 13 minuten verliestijd. Als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
2: Vanavond aan het Q Beach House in Oostende. Het Sunsetconcert van Bazaar. Kom het live meemaken. Of volg alles via radio, tv, de Q-app of op qmusic.be. Joren en Naomi.
3: Ciao, over een klein uur is hier gank aan ons beach house, maar zonder drank geen gank. Daarom de allerlaatste Q-kok en mocktailglazen. Zo

0: idea. Mumford & Sons, Little Lion Man. En ik zie hier in mijn rechterooghoek dat het strand begint vol te zitten. Vol, er zitten mensen.
1: Zeker.
0: Want er mogen
1: noemt ze nu vol?
0: Ja.
1: Zijn ze dik of zo?
0: Hela, nee. Ik zou nooit body shamen. Bal van op.
2: Het wachtwoord.
0: Ja, dit is wel even een dingetje, want we spelen het voor de allerlaatste keer deze zomer.
1: Oh,
0: jazeker.
1: Ook dat nog.
0: Ja, ook dat nog. Doe me toch. Je kan er Q-kok en mocktailglazen mee winnen. Ook dat zijn de laatste. En die gaan misschien wel naar Kelly uit Balen. Goedenavond, Kelly.
3: Hey, dag Joren. Dag Naomi.
1: Dag Kelly.
0: Uit Balen, Jan.
3: Hey. Het Balen.
0: Het Balen. Balenwezel.
3: Ja, Balencentrum.
0: Balencentrum. Ook goed, ook goed. Hebben ze daar nog altijd zo'n goede kebab in Balencentrum?
3: Ja, daar hebben ze een paar goede kebab. Ja,
0: oh, heerlijk. Ja, Balen zat er volgens mij heel bekend op. Of hey, voor mensen gaan balen dat ze hier naar luisteren, wil ik wel even vragen aan jou. Ben je een cocktail of een mocktaildrinker?
3: Liefst cocktail.
0: Liefst cocktail. Heb je cocktailplannen komend weekend?
3: Morgen aan Q Beach House.
0: Ah, kom je op Q Beach House?
3: Ja.
1: Oh.
0: Heb jij 10 dingen voor zonsondergang goed beëindigd bij Lian van Averbeek en Aftersun?
3: Ja, klopt.
0: Ja, dat is je toegangsticket natuurlijk. Oké, dus dat is al gelukt, dus we weten dat je winnaar bent.
3: Ja.
0: Oké, top, perfect.
3: Ik ga proberen.
0: Ah, wel, nu moet je het ook nog waarmaken, nogmaals bevestigen, want het enige wat je moet doen is het wachtwoord van vandaag proberen kraken en zo win jij misschien wel die Q-kok en mocktailglazen. Je krijgt 3 vragen. Per juist antwoord geven we jou een tip waarmee je dan het wachtwoord kan raden als je die tips samenlegt. Hier komt vraag 1.
4: Vanaf morgen kan je op streams naar het 3e en ook laatste seizoen van de serie Nonkos kijken. Daar is Joren ook grote fan van, dus deze vraag was onder lichte dwang.
0: Ah ja, beetje, ja. Voilà.
4: Nee, ach, ik had beter niks gezegd. Maar, beste Kelly, welke Vlaamse acteur speelt de rol van het hoofdpersonage Willy Persijn?
3: Jelle de Bruin?
0: Oh, nee. Dat is Lucky. Oh. Oh, de andere Willy is dat is de Rick Vrij. Rick Vrij.
3: Ja.
0: Ja.
1: Wow. Kelly toch ook wel een goede gok, maar net niet.
0: Nee. Terrière, vraag 2.
4: Vanavond staan alle ogen gericht op de nieuwe GTA 6, want de eerste beelden zullen om 9 uur Belgische tijd exclusief op Netflix te zien zijn. Maar van wat is GTA de afkorting?
3: Grand Theft Auto.
1: Hela.
0: Op zijn campus, hè. Grand Theft Auto. Ja.
1: Goed zo.
0: Jouw eerste tip is Luna.
4: En hier komt jouw laatste vraag al. Binnen iets minder dan een uur start hier het Sunsetconcert van Bazaar. Maar noem mij 1 andere artiest die deze zomer, heel belangrijk, deze zomer ook al een Sunsetconcert gaf.
3: Meteor.
1: Jebla.
0: Jouw tweede tip is nacht. Dus we hebben Luna en nacht. Wat is het wachtwoord volgens jou?
3: Maansverduistering.
0: Maar ja, het is omdat de laatste keer.
1: Ja, we kijken een beetje naar elkaar. Wij zijn een jury, hè? Ja. Zijn wij een strenge jury?
0: Oh, ja, we zien iedereen strenge jury. We zochten maan, maar aangezien het over de maansverduistering van vannacht gaat, kunnen we niet anders dan het goedkeuren. Ga jij kijken trouwens aan de maansverduistering vannacht? Ga je er voorop blijven?
3: Ik denk het niet.
0: Nee, ik denk het ook niet, ja. Blijkbaar volgens Weerman Jonas kan je het verschillende keren zien.
1: Ja,
0: en dan is het totaal
1: is het
0: niet zo speciaal. Jij gelukkig wel. We sturen jouw Q-kok en mocktailglazen op. En wij zetten al een cocktail klaar voor jou morgen op de Aftersun Drink. Tot dan, hè.
3: Dankjewel. Tot dan.

0: Naomi en ik moeten morgen gaan skydiven. Ik ben precies tegen mijn moeder bezig. Naomi en ik.
1: Moet je nu eens wat weten?
0: Dat is de laatste uitdaging voor kop of munt. Maar de weersvoorspellingen zijn niet mega top. En het moet natuurlijk wel kunnen doorgaan.
1: Ja, want wij zeggen dat allemaal. Oh ja, laat maar afkomen. Maar ja, bon.
0: Marijke heeft wel een interessant berichtje doorgestuurd in de Q-app. Vind ik persoonlijk.
2: Naomi en Joren, wat denken jullie van indoor skydive? Zou dat niet zijn? Het is uiteindelijk ook skydiven, hè? Dag.
1: Ah ja.
0: Ja, ik vind... Ja... Het is niet hetzelfde.
1: Ja, wat voelen we daarbij? Ik vind dat wel echt heel grappig op TikTok. Ja. Oh, dat zijn grappige beelden wel.
0: Ja, maar dat is niet... Ja.
1: Oh, maar ik ken er een paar. Ik ga die eens doorsturen.
0: Misschien, wacht. Misschien, ik weet niet of het praktisch haalbaar is, maar misschien moeten we het allebei in overweging nemen. En als het echt een slecht weer is, gaan we indoor skydiven.
1: Ja.
0: Is dat een optie? Ik weet het niet, hè.
1: Ja, we gaan het allebei onderzoeken, hè. Maar indoor, ja, dat kan ook. Dat lijkt me wel grappig.
0: We zetten het
1: Want we zijn allebei zo lang ook. Al die ledematen overal.
0: We zijn echt gigantisch nieuw. Even iets helemaal anders. Maar als je altijd alles hebt willen padellen met Astrid Zijmana, Tourisle MC of Mark Koeken, vooral met die laatste eigenlijk, dat kan misschien binnenkort wel werkelijkheid worden.
1: Ja, klopt, want in het eerste weekend van september organiseert Jan Vertongen een padel-evenement in Antwerpen, waarbij je dus op zondag een team kan vormen samen met een BV.
0: Ja, ik heb er zoveel vragen over, dus we gaan hem zo meteen even bellen na Milk Inc. en Alex Ward.
3: Hallo, Kevin hier van Prikkertik Kwalidrinks uit Mechelen. Mannetjes, die fantastische zomer gaan we nog maar verlengen, hè. Want als je nu bij jouw lokale Prikkertik twee duvelpaks koopt, maak je kans op een unieke duvel vuurschaal. Zo blijft het nog heel lang gezellig in de tuin. En daar drinken we eentje op. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
5: Smartfoto.be. Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
6: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
5: Echt of wat?
7: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
8: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
9: Met een Busypas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
10: Van Haren, Van Haren.
11: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
10: Van Haren, Van Haren.
11: Omdat we van schoenen houden.
12: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
13: Q Music. Joren en Naomi.

0: en Naomi.
1: Als je komend weekend nog geen plannen hebt, dan kan je nog een allerlaatste keer langskomen in ons QB's House in Oostende. Maar als je in het weekend daarna nog geen plannen hebt, op 5 en 6 september, dan kan je naar een padeltoernooi in Antwerpen gaan, georganiseerd door de one and only ex-Rode Duivel Jan Vertongen. Hallo, dag Jan, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, ik zeg middag, want ja, jij zit niet in het land. Hè. Bij jou schijnt de zon nog keihard waarschijnlijk.
2: Ik zit gewoon in België. Hè.
1: Dus, ja, zit je wel in België?
2: Ik ben in België, ja. Amai, ik heb mijn vakantie al gehad.
1: Ah, oké. Ik dacht, je zit nog los in het buitenland. Sorry dan. Sorry, excuseer dat ik jou weer ergens op een paradijs zet.
2: Nee. Ik dacht dat jij het verre Antwerpen bedoelde, maar nee. Ik zit gewoon nog... Ik zit gewoon in het land.
1: Prachtig.
2: Zitten op kamp, dus dan ben ik in de buurt.
1: Ah, heerlijk. Oké, goed. Wat staat er in dat weekend van 5 en 6 september? Wat staat er allemaal te gebeuren?
2: Heel veel eigenlijk. Met de foundation willen we van heel veel kinderen aan het bewegen krijgen, aan het spelen. Kinderen in moeilijke omstandigheden, dus in het ziekenhuis of in kansarmoede. En op zaterdagochtend 5 september gaan we met kindjes die kunnen uit de ziekenhuizen een padelworkshop doen in Antwerpen. En dan zaterdag namiddag 5 september doen we een toernooi. Wat dat je nog voor kunt inschrijven op de website. En dan zondag hebben we eigenlijk ons BV-toernooi, waarbij wij een 20-tal BV's, ik zal het ordinair zeggen, maar hebben geveild aan mensen die er een line-up konden bieden. En die spelen dan, onderling een toernooi aan de zijde van een niet-BV.
3: Oké. Okay. Ik heb ook gezien dat er nog een winactie loopt op Instagram van de Foundation, hè, om daar dan aan mee te doen aan dat celebrity event. Maar dus kan je nog eens herhalen wie dat er allemaal aan gaat meedoen als bekende Vlamingen?
2: Ja, dus op zondag, omdat het een besloten toernooi is, maar we hebben wel een aantal plekken vrij en die kunnen dus winnen om te komen kijken op de Instagram van de Jan Vertongen Foundation, of door nog in te schrijven op het zaterdag namiddag toernooi, want iedere deelnemer krijgt ook een toegangskaart. En ja, dan zouden we kunnen kijken naar de kunsten van Matteo Simoni of Nina Derwaal, Mathieu Terrein van Baza. Ja, dus zwangere Guy, toerist. Ik ga heel veel mensen vergeten. Thomas Pieters, golfer, heeft vandaag.
1: Mark Koeken heb ik ook gehoord.
2: Mark Koeken. Zeker, ja. Mark Koeken, Ine Bijen. Er zijn er heel wat. Jules van Bouwel. Ik vergeet zoveel mensen, maar er zijn er... ik denk een 25-tal. Ik heb mezelf ook geveld. Dries Mertens. Kat Kerkhoffs is jammer genoeg geblesseerd geraakt. Net als Meteor, maar die komen wel langs. Dus die gaan er ook allebei zijn.
1: Okay.
3: Ja, maar dat was ook een van mijn vragen. We kunnen ook gewoon komen kijken natuurlijk. Als niet-padellers, dat zit nu ook niet echt in mijn natuur. Maar we kunnen wel komen supporteren. Dat is wel allemaal publiek dan, of niet?
2: Nee, het is dus niet voor het publiek geopend, omdat we met een beperkt aantal
3: ruimte
2: zitten. Maar en de deelnemers brengen ook allemaal familie en kinderen mee. Maar je zou nog wel kunnen komen door de winactie of door deel te nemen op het andere toernooi 5 september op zaterdag. Want die deelnemers van het normale toernooi, zogezegd, die krijgen ook een toegangskaart voor zondag.
3: Oké, helder.
1: Ja, goed, mensen kunnen terecht voor alle info op janvertongenfoundation.com. Jan, bedankt voor alle info, alle uitleg en veel plezier nog op niet reizen dan, want sorry, misverstand van mij. Ik dacht, is het ergens...
2: Nee, maar België is ook een fantastisch mooi land om te ontdekken, dus dat is geen straf.
1: Toerisme Vlaanderen is u dankbaar. Jan, fijne dag nog. Salut, man.
2: Absoluut.

0: Milking en Madison. Medicijn voor de Hoge Venen, dat zou nog eens iets zijn, want de brand daar is opnieuw opgeleid, Lore.
1: Ja, inderdaad. Opnieuw heropflakkeringen daar. Volgens de burgemeester van Balen in de provincie Luik gaat het om een grotere opflakkering dan de voorbije dagen. Het zou dan gaan om een brand in het noordoostelijke deel. Maar ze zeggen wel, er is geen reden tot paniek. De grote weg die dwars door het natuurgebied loopt, die blijft wel de hele avond nog afgesloten. Bij de grote bosbrand ging in totaal 3000 hectare natuur in vlammen op. Vorige week kreeg de brandweer de brand na zo'n 10 dagen onder controle. En in Amstelveen in Nederland spelen de Red Panthers op dit moment tegen Nederland voor een plaats in de finale op het EK hockey. Bij het begin van het tweede kwart staat het nog 0-0. Het zou eigenlijk toch wel een stunt zijn als de Red Panthers winnen. Nederland is regerend wereld- en Europees kampioen en pakte ook 2 keer goud op de Olympische Spelen. De laatste wedstrijd die Nederland verloor op een groot toernooi dateert al van de Olympische finale in 2016. Dus dat is toch al een tijd geleden. Vanavond neemt de bewolking verder toe en kan het mogelijk stevig regenen of onweren. Vannacht trekken de buien weg en wordt het droog, minima tot 14 graden. Morgen begint droog, daarna wisselvallig bij zo'n 20 graden.
2: En 7 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten mag bijtellen. Richting Brussel op de A12 tussen Wolvertem en de Grote Lindelaken 21 minuten. Op de E19 tussen Zemst en Machelen zijn dat 10 minuten. Dan op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 19 minuten verliestijd. En ook 17 minuutjes kwijt tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Dan richting Antwerpen op de E17 tussen Hazenhoek en Antwerpen-West 18 minuten bij. En op de Brusselse ring op de buitenring tussen Wezenbeek-Oppum en Diegem 17 minuten. En ook 11 minuten bij tussen Grimbergen en Jetten. Als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
0: We moeten het zo meteen toch eens hebben, of moet ik overschakelen naar het Engels? We have to talk about something.
2: Oei?
0: Ja. Yeah. In a few couple of minutes. After Jugal and Freya Sky.
2: What?
0: Yes. Yeah. Daar hoor.

0: Jugal Kilani en Daycon. And think of me, like we say on the Q-Musics every day.
1: Wat heb jij nu plots? Ik vind het irritant.
0: Ja, dat vind ik ook heel vaak.
1: Maar wat nu weer?
0: Nee, niet,
1: kan
0: niet,
1: wat, ik leven?
0: Niet, ja, absoluut. Adem maar even lekker veel zuurstof in. Je mag van mij, je hebt permissie.
1: Oh, bedankt.
0: Dat zijn allemaal Nederlandstalige woorden, maar sinds ik met Naomi samenwerk, is er heel veel Engels terug te vinden in mijn vocabulaire.
1: En dat is mijn schuld.
0: Ja, ik merk wel sinds ik met jou samenwerk dat ik veel meer zo in English begin te praten.
1: Ja, maar dat is makkelijk hoor. Op mij steken.
0: Zo, oh, ik ben in denial of ik ben...
1: Ik weet dat ik er wel op moet letten.
0: Ja.
1: En ik heb dat nog meer als ik niet op de radio ben. Dat moet ik nog meer in orde. Maar ik vind wel dat jij dat ook doet en dat dat niet door mij is.
0: Bijvoorbeeld die van Bazaar waren hier juist en zei: oh, ik ben flabbergasted.
1: Dat is nu waar! Nee, ik zei wel chronically online tegen Mathieu Terijn. En ja, hij snapte mij. Hij begreep
0: het. Ja, maar Oliver
1: het
0: niet. Dus zou
1: nee,
0: zeggen...
1: nee, maar ja, hij is niet chronically online.
0: En daarom, lieve vrienden, vandaag in... Hot. You're hot and you're cold. Or cold. Engels spreken, wanneer je eigenlijk helemaal geen Engels moet spreken. Dus ja, Engels verwerken in je eigen vocabulaire, in dagdagelijkse woordenschat.
1: Ja, ik vind dat ook wel heel irritant, sorry, aan alle leuke content creators en influencers en zo. Maar er zijn heel veel mensen online die ook gewoon daartussen allemaal Engelse zinnen steken. En ik vind dat wel irritant om te horen. Ja, dat is wel waar.
0: Maar jij doet het zelf superveel.
1: Maar niet op de radio toch, of wel?
0: Ja, nee, niet op de radio, maar in het dagelijkse leven.
1: Probeer me echt in te houden.
0: En ik merk ook wel dat het invloed heeft op mij, zonder met het vingertje te wijzen. Nee, maar ik begin het dan ook te doen. En ja, bij mij staat dat niet. Ik ben echt zo'n nonkel.
1: Een oude ziel, ja. Dat gaat hier niet af. Dat
0: is het ding ook. Dus dat is echt wel gewoon een Rus in Oekraïne op dit moment.
1: Ja, ik weet niet. Oei.
0: Ja.
1: Maar ik weet niet of ik dan hot ben of cold. Want ik wil het eigenlijk minder doen, maar ik ben wel hot. Ik ben al hot. ik doe het wel vaak.
0: Oké. Okay.
1: Dus ja, hot zeker.
0: Ja, bij mij eerst cold, maar eigenlijk ook hot of fijn.
1: En goed, ik werk eraan.
0: Voilà, dat is het allerbelangrijkste. Ze werkt eraan, dames en heren. Het komt allemaal goed. Hot or cold, Engels spreken in het dagelijkse leven. Maar, maar niet gewoon Engels, omdat je goed Engels kunt, maar zo Engels gemixt met Nederlands.
1: Ja, zo'n Engels stopwoordjes en alles daartussen, ja, zo'n mix. Ja.
0: Doe je het of kan je niet tegen? Laat het van je horen.
1: En dan hot or cold in het Engels.
0: Warm of koud, dankjewel.
2: Koud yellow!
3: Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
4: Dus ook voor klanten?
3: Yep, go for info naar telenet.be.
5: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Om een bot te doen op deze huis.
6: Ah ja, dan moet je eens kijken bij...
7: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een haalbaarheidsattest?
6: Nee.
7: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn haalbaarheid.
6: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
7: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
6: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk,
8: ja. Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
9: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
7: Immoscoop, man!
10: Help! Het nieuwe schooljaar begint!
11: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh?
12: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
10: Oh my.
12: Lidl, dat kan tellen.
10: Oh, ons cw-fotoboek is er.
13: Mag ik eens kijken?
10: Wauw. Oh, weet je dit nog?
13: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
10: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
14: Eindeloos nagenieten met een cw-fotoboek. Ga naar cewe.be.
15: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
16: Wat? 150 baht?
15: Schat ik, dat is 4 euro.
16: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
15: Shh, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
9: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
17: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar 2,58 euro. Aldi, altijd slim.
9: Krevel.
18: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
9: Krevel, leef beter.

0: Je hoorde hem samen met Kingdom of Fear, Cameron Woodcock. Hot. Or cold. De Nederlandse taal mixen met Engels, omdat dat slay is.
1: Een melange eigenlijk.
0: Oeh, dat is Frans er nog eens bij.
1: Dat is zeker zo, Joren Linssen.
0: Polyglot dat je toch bent. Hot or cold, warm of koud?
1: Ja, Guillaume uit Assenheden die zegt cold. Kenny uit Enterham die zegt ook cold sowieso. Ik haat het. Ik denk dat het Kenny was ook die zei, dat is een dikke nekke gedoe.
0: Dikke nek.
1: Dikke nek. Lieve uit Hammen die zegt koud. Het enige dat ik soms zeg is whatever. Ja, je hebt wel veel woorden.
0: Ah, ja. Ik zeg
1: of
0: soms
1: vloekwoorden.
0: Anyway, zeg ik soms ook.
1: Anyway. Of by the way, dat zeg ik ook heel veel. Enfin, het gaat niet over ons. Thibaut uit Loopen, die zegt cold. We hebben een eigen taal en we moeten ze ook gebruiken, potverdikken. Dan Geert, die zegt, ik spreek soms in mezelf Frans. Dus in zijn gedachten dan. Omdat ik met Franstalige collega's werk. Dus ik vind het lastig in het Engels of Frans praten als het niet nodig is. Ja. Maar dan snap ik, dat is een andere laag. Hè, dan als je echt inderdaad een andere taal gewoon bent. Jouw moedertaal of zo. Ja. Maar als je echt geen excuus hebt, dan vind ik dat je erop moet letten.
0: En sommige mensen die zo nog Engels ertussen flappen, die kunnen dat ook helemaal niet goed spreken.
1: Nee.
0: Echt, dat is ook
1: zoals
0: al gemerkt.
1: Jij.
0: Excuseer.
1: Excuse me?
0: Ja. En we gaan naar Rosie, als ik het zo zie. 26 jaar uit Leuven. Dag Rosie, goedenavond.
2: Hallo, goedenavond Joren en Naomi.
1: Hallo.
0: Zeg, wat vind jij ervan, zo af en toe eens Engels ertussen flappen?
2: Quote 100%. Ik kan er niet tegen als mensen het doen. Nu, als dat zoiets whatever is of zo, ça va. Maar ja, ik heb de influencers die dat, of ja, content creators die dat hun filmpjes in Engels en Nederlands door elkaar doen. Mm. En sorry, het kan dan heel interessant zijn, maar ik haak af.
0: Ja, scroll je verder?
2: Ja.
0: Ah, is het echt zo erg? Ja, bij Naomi, echt, je zou geen minuut naast Naomi kunnen lopen.
1: Dat is niet waar,
0: jawel,
1: Rosie.
0: Jawel, maar je kan er ook niks aan doen, je bent ook maar gewoon een mens. Dus op een bepaald moment, je loopt dan gewoon naar de parking en dan zo, ah, de zon zonder, of de sunset is echt
1: maar
0: beautiful.
1: Ja, sunsetconcert, ja, dat
0: ja,
1: heet
0: nee,
1: ook gewoon
0: maar
1: zo,
0: ja, ik bedoel, dat
1: zit ook in onze taal.
0: Dan zegt ze dat zo, dan zou ik zeggen, oh, Naomi, even niet, oh, doe kalm met dat Engels.
1: Naomi, even niet, oh. Dat heb ik nog nooit gezegd. Ze stoerden altijd.
0: Ja, oké, okay, goed, maar dus Rosie, we rekenen jou erbij. Top, perfect, dan kunnen we samenvatten, denk ik.
3: Hot or cold? De thermometer zegt...
0: Koud, potverdikken.
1: Ja, maar... Sorry, je moet mij schrikken.
0: Voor eens en voor altijd.
1: Koud, ja. Het is koud.
0: Hier is een kapotte bal van Miley Cyrus.

0: topschijf van deze week. Kygo en Max McNam. Gaan we morgen voor de laatste Kop of Munt uitdaging samen skydiven? Dat sowieso, maar het kan ook dus ook indoor skydiven worden. Ja. Omdat het weer dus niet goed is en dan kunnen we het niet doen buiten.
1: Ja, dat is eigenlijk ook Engels, hè?
0: Skydiven. Ja, maar hoe kunnen we het dan anders zeggen? Luchtzweven.
1: Luchtzweven of binnen luchtzweven?
0: Sorry, er moet echt 85 voor zijn om te luchtzweven. Zo klinkt dat eigenlijk. Zo saai eigenlijk, maar ongelooflijk.
1: Enfin, we gaan het meemaken.
0: Ja, we gaan het meemaken. En we geven ook onze slecht geparkeerkaartjes weg.
1: Ja!
0: Het is nu al een hot item eigenlijk.
1: Ja, ik ben echt blij met de reactie erop. En het is ook zo op een lieve manier gezegd. Van, oh, volgende keer beter, kan gebeuren, maar doe toch maar
0: niet. Je bent het belangrijkste deel vergeten. Je hebt geparkeerd zoals Naomi.
1: Ja, ja, inderdaad. Maar ja. Dat is geen belediging, hè? Dat is eigenlijk bijna een compliment.
0: Maar daar zit dus het grote probleem dat jij dat geen belediging vindt. Maar
1: ja,
0: goed,
1: nee, ja, fijn. Maar dus opbouwde kritiek, dat is niet zo erg.
0: Voilà.
1: En vooral belangrijk, nu zo meteen hoor je het Sunset-concert van Bazaar, het allerlaatste van deze zomer.
0: Hoef je niks van te missen, want je kan alles volgen op de radio bij Liam van Averbeek. Hij heeft het weer geregeld, hè, jongen. Hij kan dat toch, hè.
1: Zijn connecties.
0: Jongens toch. Of via de Q-app of qmusic.be.

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
1: Fris en proper het nieuwe schooljaar in? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze Koenig 2-in-1 wasdroogcombinatie voor maar €319. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
3: Bij Jumbo is uw september €30 goedkoper. Met €30 aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is €30 om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat ze deze week gewoon op bij de Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
4: Goedenavond, 1 over 7. Nieuws hoor je van Lore.
5: Goedenavond. Er zijn opnieuw heropflakkeringen van de natuurbrand in de Hoge Venen. Dat schrijft de Franstalige krant La Meuse. Het zou gaan om een grote heropflakkering in het noordoostelijke deel. Het vuur zou wel onder controle zijn. Volgens de burgemeester van Balen in de provincie Luik is er ook geen reden tot paniek. De grote weg die dwars door het natuurgebied loopt, blijft nog de hele avond afgesloten. Bij de grote bosbrand vorige week ging 3000 hectare natuur in vlammen op. In Lanaken in Limburg is een Antwerpenaar van 40 opgepakt die internationaal geseind stond. Dat bevestigt het parket van Limburg.
6: Die man stond zowel nationaal als internationaal geseind voor feiten van seksueel geweld en oplichting. Hij verbleef bij een vriendin in Lanaken waar hij kon worden gelokaliseerd en gearresteerd. En na zijn arrestatie werd de verdachte overgebracht naar de gevangenis van Hasselt.
5: Club Brugge kent zijn tegenstanders in de Champions League. Club ontvangt thuis Liverpool, Aston Villa, Bodo Glimt en Lens en trekt naar Inter Milaan, Stuttgart, Napoli en PSV Eindhoven. En op het EK hockey spelen onze hockeyvrouwen op dit moment de halve finale tegen Nederland. Bij het begin van het derde kwart staat het 1-0 voor Nederland. In de finale of de match voor de derde plaats spelen ze tegen Australië of Argentinië. Die spelen vanavond nog tegen elkaar. Vanavond neemt de bewolking verder toe en kan het mogelijk stevig regenen of onweren. Vannacht trekken de buien weg en wordt het droog, minima tot 14 graden. Morgen begint droog, daarna wisselvallig bij zo'n 20 graden.
4: En onderweg zijn er momenteel 5 vertragingen gemeld van langer dan 10 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland 17 minuten extra tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Op de Brusselse buitenring 2 files, een kwartier tussen Wezenbeek, Ophem en Diegem en 11 minuten tussen Grimbergen en Jette. Richting Brussel op de A12 14 minuten erbij tussen Strombeek-Beverscentrum en Grote Lindelaken. En op de E40 tenslotte 10 minuten erbij tussen Sterrebeek en Krainem. Sta je nog op een andere plek in de file, dan verlies je daar minder dan 10 minuten momenteel. Het is het laatste Sunset-concert van deze zomer. En niemand minder dan de heren van Bazaar staan voor je klaar. Het strand van Oostende staat overvol. En daartussen zie ik ook onze Joren en Naomi nu het podium opklimmen.
7: Oeh, goedenavond, dag Jubietje!
8: Zeg,
7: zeg
8: je een beetje in vorm?
7: Maar we zijn zo blij om te zien.

8 in Amsterdam. Hoor je live van op het podium aan ons Q Beach House. Maximum. Tijdens het laatste Sunset-concert van 2026. Het is daarmee officieel uit de startblokken geschoten. Zij. Het wordt een gigantisch feestje, dat voel je nu al. Ik geef je sowieso de beste momenten mee hier op de radio. Maar wil je echt alles volgen, geen seconde missen van dat gigantisch goede optreden, dan kan je het ook integraal bekijken via de livestream met beeld van Q-Music op de website, op de Q-app of op televisie. Opties genoeg. Zometeen dan gooi ik er nog een nummertje in van Bazaar. Maar eerst TT, Taylor Swift natuurlijk, met The Fate of Ophelia. En zo meteen Magnetic van De Bauza. Een hele fijne avond. Leuk dat je luistert.

Zij gaven natuurlijk het vorige Sunset Concert samen met Maxime, De Bauza en Magnetic. Deze hebben we voorlopig nog niet nodig. Alleen de muziek wel, maar het voorwerp waarover het gaat gaan we nog even opbergen. Al zou ik die niet te ver weg stoppen. Dit is Umbrella van Rihanna. Bye.

0: Ja, voorlopig dus niet nodig, toch hier in Oostende, hopelijk bij jou ook niet. En dat is goed, de Umbrella, want je hoort hier bij Q Music. De beste momenten van het laatste Sunset-concert van deze zomer, live aan het Q Beach House. Op het podium staat Bazaar As We Speak, het podium af te breken. Dat is oké, want het is toch het laatste concert dat we geven. Je kan alles integraal volgen via de livestream met beeld in de Q-app of op televisie. En zometeen laat ik je ook opnieuw een live nummer horen na Mr. Teddy Swims.
1: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
2: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
3: Immoscoopman!
2: Een zeer serieuze partij.
1: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
3: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
2: Ja, dat is zijn cape.
1: Ah, een cape?
3: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
3: Immoscoopman!
5: IKEA-tip van de week.
6: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
5: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
7: IKEA.
5: Voorwaarden op IKEA.be.
8: Van medische kosten tot heo-vakantiekampen. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
9: Wat was dat?
10: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je MyDeLijze-app of op delijze.be en krijg op 26 en 27 september 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
9: Flashy.
10: Voorwaarden op delijze.be/superplus. DeLijze. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste DeLijze-winkels gewoon open.
11: Oh. Dat is hier zo stil binnen.
12: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je zegt.
13: Mannekes, die zijn het augustus, hè?
14: Ja, ja, dat weten we.
13: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
14: Ja, ja, dat weten we.
13: En om ons huisje wat op te frissen.
14: Ja, ja, schilderen en zo.
13: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
14: Wat blief, dat wisten we niet.
13: Dat weet het nu.
14: Naar Gamma.
15: Hoe maak je het?
16: Samen met Gamma.
15: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
13: Gamma, jouw verfexpert.

Breakup in Reverse. Teddy Swims. Het voelde een klein beetje als een break-up, zo het einde van de zomervakantie, maar wel met een break-up party. En dat is altijd leuk. En daarvoor hebben we ook dit geregeld. De mannen van Bazaar op het podium van ons Q Beach House. Klonk daarnet nog zo. Dit is Ooit komt er een dag. Het is live van op het Beach.

Bazaar live van op het Kubietshuis met Ooit komt er een dag. Daarmee zit er ruim 7:30 op de klok. Een hele fijne avond. Super fijn dat je luistert. Als je de volledige, ja, het volledige optreden van Bazaar wil bekijken, dat kan via de livestream in de Q-app of op qmusic.be. Heel makkelijk. Maar eerst even de files overlopen. Onderweg, zo staan er namelijk nog 5 momenteel van langer dan 5 minuten. Op de Brusselse ring gaat het traag op de buitenring. Een kwartier erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Dat komt daardoor een ongeval. En ook 8 minuten extra tussen Grimbergen en Wemmel. Op de binnenring dan 6 minuten tussen Anderlecht-Noord en Anderlecht. En tussen Wezenbeek op en Mentervuur Vier Armen ook nog 5 minuten. Richting Brussel zelf tenslotte gaat het traag op de A12. 10 minuten extra tussen Stroomik-Bevercentrum en Grote Lindenlaak. Sta je nog op een andere plek in de file, dan verlies je daar gelukkig minder dan 5 minuten mee.

0: ik hoop. Stiekem van niet eigenlijk. Nee, ik vind het een leuk nummer, hè, daar niet van, maar het staat letterlijk al de hele zomer op één. Dus ik gun het eens iemand anders. Stella Lefty bijvoorbeeld, die hoor je zo meteen ook na Sigala. Eerst doen we nog even van dit.
1: Morgen klinkt zo.
0: Ik ben heel benieuwd naar jouw plannen van morgen. Dat kan bijvoorbeeld morgenochtend heel vroeg zijn, want dan is er de maansverduistering. En dan denk je, oh nee, Liam, die maansverduistering. Ik ben opnieuw een brilletje vergeten fixen. Dat is helemaal niet nodig. Voor de maansverduistering kan je gewoon blijven kijken naar de maan. Het voordeel is ook, ja, dat duurt waarschijnlijk een uur of zo. Dus iets heel leuks om te doen. Misschien heb jij ook wel andere plannen, want het hoogtepunt van de maansverduistering is 6:30, geloof ik. Dus wat ga jij doen? Wat staat er op jouw to-do-lijst? Wat zijn jouw plannen? Drop het maar via een audioberichtje, een spraakberichtje, heel makkelijk in de Q-app. Ik ben heel benieuwd.
1: Wat heeft Jelle te beuren met feedback krijgen?
2: Ik ben kinderachtig op dat vlak, ik kan dat niet tegen. Dus dan ben ik nooit op dat vlak volwassen geworden.
3: Ja, wij vroegen ons dat ook af, dus we hebben hem gewoon uitgenodigd.
2: Ik heb ook een Romeinse dakpan thuis, ja, dat ligt daar gewoon.
4: En we kunnen al verklappen, de antwoorden zijn minstens even bizar als jullie zoekopdrachten.
2: Hey, ik ben Jelle de Beulen en ik beantwoord deze week de 10 meest wacht. Dat is moeilijk. De 10 meest gegoogelde vragen over mezelf.
1: De 10 meest gegoogelde vragen over Jelle de Beulen.
2: Flauw, stoem zever.
1: Een podcast met Maarten en Dorothee. Nu nieuw in de Q-app, je favoriete podcast-app of op VTM Go. Good and better. With you. Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat ze deze week gewoon op bij een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
5: Wij zijn tevreden over uw werk.
6: Maar?
5: Nee, geen maar.
6: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
7: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans

0: ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
1: Van Haren.
0: Omdat we van schoenen houden.
2: Go Yellow!
3: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
4: Ja, ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
3: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info.

0: Stella Lefkowski. Dat is haar echte naam. Ja, ik begrijp waarom dat ze voor Stella Lefty heeft gekozen uiteindelijk.
1: Morgen klinkt zo.
0: Dat is de vraag. Michiel ligt morgen met een kater in bed, laat hij weten. Hij is momenteel zijn verjaardag aan het vieren. Oei, oei, oei, dat wordt daar pittig, Michiel. Ik probeer er af en toe eens een dansplaatje in te zwieren. Is het goed dat je extra hard kunt vieren? Thibon stuurt dit door.
2: Morgen om 9:15 ga ik naar de kapper. Tijd voor een nieuwe kop. Jawel.
0: Oh, spannend. Wat gaat het worden, Thibon? Zo'n extensions of een permanent? Kan, hè? Hey, dat is terug hip bij tegenwoordig. Alles komt terug. En Veronique die gaat morgen met de kinderen naar de speeltuin. Maak er een heel fijne dag van. Ah ja, en deze is dus voor Michiel, hè.

Hall of Fame of podium van ons Q-Beach House. Het is eigenlijk allemaal een beetje hetzelfde, hè? Want Bazaar is op dit moment bezig met een optreden op onze Hall of Fame met de laatste loodjes van hun Sunset Concert. Zometeen dan spelen ze nog hun hit Begin Opnieuw. En die zou ik heel graag nog aan jou laten horen. Komt eraan, dus live van op het podium van het Q-Beach House na deze andere Belgische topper Henri Péfert.

0: Jenna Spyro en Die on this Hill. We gaan live naar het podium van het Q Beach House. Want daar wordt deze ingestart. Begin opnieuw.
1: Het was tot hier.

0: Een heerlijk feestje is het. Hier in Oostende aan het Q Beach House. Met het laatste sunsetconcept van deze zomer door Bazaar. Begin opnieuw hoor je live.
1: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
2: Allee, zeg eens iets, Bruno.
3: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
2: Hoe zet ik dat op mute?
3: Ik mute super dringend. Doet die deur op.
2: Bruno.
4: Mobile Vikings.
0: En nu 1 over 8. Dus nieuws hoor je van Loren.
5: Goedenavond. Nog altijd geen nieuws over de vermiste Belgen in Nepal. Dat meldt minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévot. De VOD Buitenlandse Zaken staat wel in contact met hun familie en vrienden. Collega Karel Latré.
6: Het zou gaan om 3 vrouwen en zeker al 2 collega's die daar in het rampgebied waren. Het is niet duidelijk, Vlamingen, Walen, Brusselaars zijn Belgen, maar we weten wel dat de laatste berichten die naar ons land, die naar familie zijn gestuurd, dat dat nu net was in die grensregio, in het gebied dat het zwaarst getroffen is.
5: De 33 andere Belgische reizigers in Nepal zijn allemaal veilig. Intussen is de dodentol gestegen naar 392. Geen WK-finale voor onze Belgische hockeyvrouwen. De Red Panthers verloren hun halve finale van Nederland met 1-0. In het vierde kwart maakten de Panthers nog gelijk, maar die goal werd afgekeurd. Tot grote woede van onze Red Panthers. In de match voor de derde plaats nemen de Panthers het op tegen Argentinië of Australië. Die spelen over een half uur tegen elkaar. Club Brugge kent zijn tegenstanders in de Champions League. Club ontvangt thuis Liverpool, Aston Villa, Bodo Glimt en Lens en trekt naar Inter Milaan, Stuttgart, Napoli en PSV Eindhoven. Je hoort voorzitter Bart Verhagen.
7: Onze doelstelling is zeker bij de laatste 24, liefst de laatste 16 te eindigen. Onze droom is bij die laatste 8 te zijn. Hè. Maar dat is heel, heel moeilijk om te halen. Dat is een droom en een droom moet je nastreven. Maar die loting verandert daar niet veel aan, eigenlijk niks aan. Het zal een hele uitdaging zijn om dat doel te halen.
5: Het wedstrijdschema wordt later bekendgemaakt. En op dit moment is STVV bezig aan zijn wedstrijd in de laatste voorronde van de Europa League. Het speelt daarbij tegen het Cypriotische Omonia Nicosia. Bij het begin van de tweede helft staat het 2-1. Als de stand zo blijft, krijgen we verlengingen. Vanavond neemt de bewolking verder toe en kan het mogelijk stevig regenen of onweren. Vannacht trekken de buien weg en wordt het droog, minimaal tot 14 graden. Morgen begint droog, daarna wisselvallig bij zo'n 20 graden.
0: Ja, sorry, ik probeer me hier te concentreren, maar ik neem je even mee wat er gebeurt hier aan het Q Beach House. Mathieu Terijn is de zee in aan het lopen. Dat is op dit moment aan het gebeuren, dus hij loopt gewoon de Noordzee in na het optreden van Bazaar. Heel vreemd, enfin. Sorry daarvoor. Onderweg staat er gelukkig maar 1 file op de Antwerpse ring richting Gent. 5 minuten extra rekenen daar tussen Berchem en de Legrellenlaan. Sta je nog op een andere plek in de file, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
8: Aftersun, Liam van Haverbeke.
0: Ja, het was de bedoeling dat Bazaar ging langskomen in de studio, maar ja...

0: Het Sunset Concert zit er hier net op. Zometeen ja, springen de heren normaal gezien van Mazaar in de studio. Maar Mathieu de Rijn heeft eerst besloten om het zeetje in te springen. Dus benieuwd wanneer en hoe en in welke toestand ze hier gaan toekomen. Je hoort het bij Q-Music.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Ja, nu hoor je de nieuwe van Temper City. Self-Aware is dit op je radio.

Het gaat dus over dat vervelende gevoel dat je pijnlijk goed weet waar je de mist in gaat in je leven, maar dat je die oude gewoontes precies ja, toch niet helemaal afgezworen krijgt. Heel diep. Deze van Jonas Brothers is ook een topschijfje. Iets minder diep wel, lyrics-wise, want het gaat gewoon over iemand heel graag zien. Dit is Love Me To Heaven.

0: te genieten. EasyToys.be.
1: IKEA-tip van de week.
2: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
1: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
3: IKEA.
4: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be.

Je vrijheid opgeven omdat je de liefde hebt gevonden en reizen en succes. Ja, stel je niets voor als je het niet kan delen met iemand. Daarover gaat deze On My Soul van Mr. Romantic. Bruno Mars, uiteraard. Nu iets minder romantiek, want Let's Go gaat over de melancholie en de onzekerheid van wanneer die liefde dan weer net begint in deze something. En zo zie je maar, het is wetenschappelijk bewezen, ongeveer 90% van alle liedjes op deze planeet gaan over de liefde, het is ongelooflijk. Maar dit is wel een dikke schijf hoor. En zometeen ook Alex Warren en Fever Dream. Welkom.

0: ondertussen, ik zou willen zeggen recht van het podium, maar dat is niet waar. Een kleine ommetour richting het zeetje. De heren van Bazaar. Hallo, hallo. Mathieu, hoe was het?
1: Ja, heerlijk.
0: Het duikje dan bedoel ik, hè?
1: Ja, heerlijk. Daarop. Nee, ik had het heel warm en ik dacht van ja, dat was misschien een mooi moment. En toen vertrok ik en toen zag ik dat de zee echt heel ver was.
0: Ja, het is natuurlijk app, hè?
1: Ja.
0: Op dit moment.
1: Maar ik ben er allemaal niet zo slim in. En voilà, kijk, ik ben een hele eind moeten lopen en op een gegeven moment liepen ze allemaal achter mij.
0: Maar het was een geweldig beeld om te zien.
1: Ja, het was wel leuk. Ik denk dat, ja, voilà, ja, het was leuk. Ja,
0: vooral ook het sluitstuk van een geweldig optreden. Vonden jullie het zelf, Simon?
2: Ja, heel leuk, heel leuk. Zalig. Het was prachtig weer, moet ik zeggen.
0: Ja,
2: het zonnetje... Ik had eerst gedacht dat het misschien niet ging doorgaan, omdat er toch een storm zit aan te komen. Dus het was prachtig. Ja, heel schoon. Heel tof.
0: Mensen sturen ook al van over heel Vlaanderen regenfoto's door. Dus dit is waarschijnlijk het enige plekje waar dat nog niet aan het regenen is in het land. Dus we mogen onze geluk prijzen.
2: Het is wel donker aan het worden daar, hè?
0: Ja, ja, het is wel nu echt helemaal aan het overtrekken.
1: Beach House, een soort microklimaat.
0: Ja, en, absoluut.
1: En tropical vibes. En,
0: we hebben daarvoor gezorgd. De Chinezen doen dat ook, hè. Zo met,
1: ja, zo'n... ja, amai, zo zitten we daar al.
0: Oliver, we hebben jullie onmiddellijk in de studio gehaald, of toch zo goed als mogelijk. Wat zijn zo normaal de rituelen wanneer jullie van een podium stappen?
3: Ja, wij drinken gewoon een glas, denk ik. Dat is redelijk kalm altijd, eigenlijk.
0: Het is niet dat er speciale dingen...
3: Er wordt een flesje gekraakt.
0: Oké. Ik had gehoopt op de kop van een HLN-artikel, maar kijk. Dat is niet waar. Ik heb ook nog iets kleins. Jullie zitten momenteel in het programma After Sun. En dat is tussen 7 en 10 in zomer op Q Music. En daarin spelen wij altijd dit spelletje.
4: 10 dingen voor zonsondergang.
0: Ja, ondertussen, de zon kunnen we niet meer zien, maar hij is wel effectief nog... Hij hangt er nog ergens.
1: Het is een prachtige lucht, hè? Het is echt filmisch.
0: Ja. Inderdaad, zo'n beetje dystopisch eigenlijk.
1: Ja, ja.
0: Het is een heel simpel spel. De luisteraar die meespeelt moet proberen 10 dingen op te sommen in een bepaalde categorie. De categorie hoor je net voor het begin van het spel.
1: Okay.
0: De catch is, je hebt maar 20 seconden de tijd.
1: Oké.
0: Okay. Dus als het spelletje, en je voelt me al komen, wil er een van jullie toevallig eens meespelen?
1: Zeker en vast.
0: Oké. Okay. Belangrijk, ah ja, jullie hebben al plannen morgen zeker. Jullie staan op...
1: Wij gaan naar Breakout.
0: Ja, Bree.
1: Ja, wij gaan spelen in Bree. Waarom? Zijn we graag gewond geraken aan
0: dit
1: spel?
0: Nee, tegendeel. Maar dan mag je komen naar de Q After Sun drink en dat is vrijdag.
1: Ja, ah, ja. Vrijdag.
0: Oké, okay, dan is voor de eer.
1: Ja, dan doen we het gewoon lekker voor de eer.
0: Perfect. Wie gaat er meespelen?
1: Ik zal dat wel doen.
0: Perfect. Oké, beste Mathieu, noem mij 10 dingen die je meeneemt naar een optreden.
1: Oortjes, een zakdoek voor als je moet wenen, drinken, bonnetjes, geld, iPhone-oortjes voor als je het niet goed vindt, je telefoon, je portefeuille, enkelgeld, biljetten.
0: Je zit aan 10.
1: Ja, super.
0: Je bent erbij. Allee, maar ja. Allee, dan hypothetisch, hè.
1: Hypothetisch, ja.
0: Maar dat is dus...
1: Mag ik het ook aan iemand cadeau doen?
0: Ah, dat mag zeker, ja. Dat is sympathiek.
1: De eerstvolgende beller mag komen.
0: Ah ja, we hebben geen open lijn opstaan. Dat kost te veel geld.
1: Oh.
0: Maar misschien een berichtje die ze kunnen sturen in de Q-app.
1: Stuur het berichtje van mijn lievelingskleur en de eerste die blauw stuurt mag komen.
0: Perfect, je hebt het gehoord. Mathieu Terijn heeft het gezegd. Heren, merci om nog even tot hier te komen.
1: Schakel,
0: ik ga jullie nu jullie glas laten drinken. Nog een fijne avond en succes en morgen.
1: Tot ziens.
3: Dank je.

0: Het was zeker geen koortsdroom. We hebben inderdaad net 10 dingen gespeeld met Mathieu Terijn van Bazaar. Wie er heeft gewonnen, hoor je zometeen. Eerst nog even het verkeer overlopen, want het is 8:30 op de klok. Het is vrij rustig onderweg richting Brussel. Op de E314 moet je wel 7 minuten extra rekenen. Tussen Genk Centrum en Park Midden-Limburg. Sta je nog op een andere plek in de file, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten. Het is een beetje de XXL-dag van dit.
1: 10 dingen voor zonsondergang.
0: Morgen organiseren we met Aftersun de Q Aftersun Drink. Daarvoor spelen we al heel de zomer eigenlijk dit hele leuke spelletje. 10 dingen voor zonsondergang. En daarnet heb ik het ook even gespeeld met Mathieu Terijn van Bazaar natuurlijk. Die haalde een 10 op 10. Maar ja, morgen moeten ze alweer naar een ander festival. En je kent dat van die artiesten. Dus hij wou het geven aan iemand anders. Dat is heel nobel. En die persoon hangt nu aan de lijn. Goedenavond, met wie?
2: Hallo, dag Liam. Ik ben Helene.
0: Helene, proficiat. Jij komt morgen naar de Q Aftersun Drink.
2: Woehoe, joepie, superleuk.
0: Perfect. Ja, Bazaar en vooral ook Mathieu hangt hier nog ergens rond. Hij waarschijnlijk aan het luisteren naar de radio, want hij staat in het Q Beach House. Wil je nog iets zeggen aan hem, een boodschap?
2: Ja, super dikke merci. Ik zal er op hem eentje drinken morgen.
0: Voilà, perfect. En wij drinken eentje met je mee. Fijne avond en tot morgen, hè.
2: Ja, goed.

0: Lambert. Met What Do You Want From Me. Eigenlijk ja, een beetje de nieuwe versie van dit nummer. Hè. Allee, oude versie. Wat wil je als je niet wilt praten? En dit is dan de nieuwe versie. Wat wil je van mij? Zometeen ook de nieuwe versie van dit nummer. Fateless en Insomnia. Maar eerst tijd voor dicht. Voor dit liever en nu voor echt.
1: 10 dingen voor zonsondergang.
0: Ja, als jij alles uit het leven wil halen en 100% wil genieten, dan is de Q-After Sundrink absoluut iets voor jou. Het is de laatste keer dat je kan kans maken om er naartoe te gaan. De laatste keer dat we 10 dingen voor zonsondergang gaan spelen. En dan win je dus, als je wint, tickets voor de exclusieve Q-After Sundrink. En ik zeg tickets, want inderdaad, jij bent van harte welkom samen met een plus one. Het is heel eenvoudig, je hoorde het daarnet al bij Bazaar, maar je moet dus gewoon in 20 seconden tijd 10 dingen opnoemen binnen een categorie. Wat die categorie is, dat vertel ik je pas straks. Je speelt mee door nu 10 dingen door te sturen in de Q-app. Dus 10 dingen sturen en je speelt mee.
2: It's playtime.
3: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.be.

0: 10 dingen voor zonsondergang.
1: Ja, de laatste keer. Voelt toch een klein beetje raar. Het is een emotioneel afscheid. Gelukkig wel met een schitterende kandidaat. Goedenavond, dag Jurgen uit Zwevenzelen. Goedenavond. Oeh, Jurgen, de lijn is wat slecht. Hallo, Jurgen.
2: Hallo, hoor je mee?
1: Ik hoor u maar heel slecht. Sta er op luidspreker?
2: Ik ga nu op luidspreker. Kleine mij.
1: Ja. Hallo. Spannend. Jurgen, ben je er al? Weet je wat? Ik ga Jurgen wel extra tijd geven. We gaan eerst een plaatje draaien, hè.

0: Watermelon Sugar, Harry Styles. De schitterende kandidaat Jurgen, die zit denk ik ergens nog vast in zijn duikboot of zo. Maar gelukkig genoeg kandidaten.
1: 10 dingen voor zonsondergang.
0: Hey, goedenavond, dag Kelly uit Liederkerke.
2: Ja, hallo.
0: Hallo, hallo. Het is een beetje op ton verwachten dat we jou bellen, hè?
2: Ja, ik ben wel verrast en blij.
0: Maar heb je zin om te komen eventueel naar de afterzendrink morgen?
2: Ja, ja, absoluut, absoluut.
0: Perfect. Zeg, hoe zag jou...
2: Om mooi af te sluiten.
0: Inderdaad, dat is een beetje de bedoeling. Hoe zag jouw donderdag er al uit tot nu toe?
2: Ik kom net terug van mijn zoon infoavond op school voor het starten in het middelbaar, dus ja.
0: En wat gaat de zoon volgen?
2: Latijn.
0: Latijn, hela. Slimme jongen daar.
2: Ja, ja. Je gaat zijn best doen, ja.
0: Dat is goed. Je doet je best en God doet de rest, hè, wordt wel eens gezegd. Morgen, stel je wint de tickets voor de Q-Aftersendrink. Wie ga je dan meenemen? Is dat dan je zoon of is dat iemand anders?
2: Nee, ik ga mijn vriend meenemen.
0: Je hebt gelijk. Samen eens genieten met een vriend, dat mag ook eens, hè, zeg.
2: Voilà.
0: We gaan erin vliegen, beste Kelly. Want het beste afscheid is het kortste. Het is de laatste keer dat we spelen. Maar je hebt natuurlijk een categorie nodig. En die heeft alles te maken met de 24 uur van Zolder. Die wordt dit weekend weer gereden. Dus mijn vraag voor jou is simpel. Noem mij 10 auto-onderdelen. Interieur, exterieur. Gewoon alles wat je kan inbeelden in de auto in 20 seconden.
2: Gordel, stuur, rem, deur, spiegel, de motor, handvat, GPS, radio,
0: ja, maar...
2: pinker.
0: Dat was echt, echt, echt op een valreep. Maar ik keur het goed. Je bent erbij morgen.
2: Super.
0: Amai. Ja, dat is wel het verschil tussen de mannenbrein en de vrouwenbrein, denk ik. Ik dacht al onmiddellijk zo aan luchtfilter, turbocharger, katalysator, uitlaatpijp.
2: Maar inderdaad, maar daar kwam ik niet op.
0: Nee, dat snap ik, dat snap ik. En je hebt het perfect opgelost en dan ook nog eens binnen de tijd op het piepje, zoals het hoort. En zo is de laatste editie onmiddellijk ook een van de spannendste die we al hebben gehad. Kelly, ik verwelkom jou en je vriend heel graag morgen hier aan het Q Beach House tijdens de Q After Sendring. Is dat goed?
2: Oké, super, dankjewel.
0: Perfect, we maken er een feestje van. Salut, hè.
2: Ja, bye.

Dan hoop ik maar dat ze wel hun tandjes goed hebben gepoetst, anders is dat niet zo aangenaam. Hè? Evi uit Wevelgem stuurt nog: het optreden van Bazaar was een fantastische afsluiter van de zomer. En Aline uit Mazeik zegt: bizar goed Bazaar. Thuis gevolgd, volgens mij heeft de hele straat mij horen meekwelen. Ai, heftig.

0: gevraagd. Goedenavond, nieuws hoor je van Lore.
1: Goedenavond. Er is nog altijd geen nieuws over de drie Belgen die vermist zijn in Nepal. Dat meldt minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévot. De VOD Buitenlandse Zaken staat wel in contact met hun familie en vrienden. Journalist Karel Latré.
2: Op basis van betrouwbare informatie weten wij wel dat het allicht om drie vrouwen gaat, onder wie ook twee collega's die werken bij AB InBev in Leuven. Dat zijn vrouwen die een Russisch en mogelijk Russisch-Oekraïnse achtergrond hebben, maar wel degelijk een Belgisch paspoort. Zij waren samen op reis in de regio. De andere vrouw, dat zou een twintiger zijn uit Vlaanderen.
1: De 33 andere Belgische reizigers in Nepal zijn allemaal veilig. Intussen is de dodental gestegen naar 392. Geen WK-finale voor onze Belgische hockeyvrouwen. De Red Panthers verloren hun halve finale van Nederland met 1-0. In het vierde kwart maakten de Panthers nog gelijk, maar die goal werd afgekeurd tot grote woede van onze Red Panthers. Je hoort speelster Emma Puvré.
3: Ik ben een beetje gefrustreerd na de wedstrijd. Ik denk dat we een gelijkmaker die wel goal is, maar daar kunnen wij dan niks meer aan doen. Oké, ik vond Nederland misschien wel in het algemeen de betere ploeg, maar we hebben kansen gehad, we maken een kans af. Ik heb gewoon niet veel woorden voor, eigenlijk gezegd.
1: In de match voor de derde plaats nemen de Panthers het op tegen Argentinië of Australië. En geen Europa League voetbal voor STVV. Ze verloren in de laatste voorronde van de Europa League met 4-2 van het Cypriotische Omonia Nicosia. STVV had nogthans de heenwedstrijd met 1-0 gewonnen. Morgen wordt er geloot voor de groepsfase van de Conference League. En op dit moment speelt Anderlecht tegen het Kazachse Kairat Almaty in de laatste voorronde van de Europa League. Na een half uur staat het daar nog 0-0. En AA Gent begint rond deze tijd aan zijn wedstrijd in de laatste voorronde van de Conference League. Gent neemt het op tegen het Schotse Hibernian en na enkele minuten staat het daar ook nog 0-0. Vanavond gaat het stevig regenen of onweren. Vannacht trekken de buien weg en wordt het droog, minimaal tot 14 graden. Morgen begint droog, daarna wisselvallig bij zo'n 20 graden.
0: Het is hier al volop bezig in Oostende. De regen valt echt met bakken uit de lucht, niet normaal. En onderweg staat er gelukkig maar één file. Dat is richting Brussel op de E314. 10 minuten extra regenen tussen Genk Centrum en Park Midden-Limburg. Sta je ook op een andere plek in de file, dan verlies je daar niet meer dan 5 minuten mee.
4: Aftersun, Liam van Haverbeke.
0: TNT, ja, niet van AC/DC, wel de volgende artiesten, want Tiësto komt er.

en Ava Max met The Motto. Een beetje triestig nieuws vandaag in de krant, want de Belgische aardappelen die hebben een slechte oost. Allee, dat voorspellen ze toch, dat dat niet zo goed gaat zijn. En nu is het ook heel duidelijk dat we dat zullen voelen in onze favoriete winkel, namelijk de frituur. Ja. Internationaal zal daarom de Belgische friet een pak duurder worden. We hebben nog tot eind september, tot de oogster is natuurlijk. Allee, ik ken daar zelf niet zoveel van. Alhoewel ik bij Vlaming ben ik niet helemaal thuis in wat oogst is en zaaien en zo. Maar goed, dat weet ik wel. Dus ik zou zeggen, nog een kleine maand dat we volop kunnen genieten van goedkope friet.

0: nog altijd kippenvel bij deze levels van Avicii. Bart stuurt in de Q-app, ja, ik maak altijd mijn frieten zelf. Ja, dat kan zeker, Bart, en die zullen heel lekker zijn, maar dat lost natuurlijk het probleem niet op van de dure patatten, hè. Jouw mooiste zomerherinneringen, die hoor je dit weekend bij Q-Music. Allee, dat denk ik toch, want dan is er Best of Beach House, onze allerbeste momenten van afgelopen zomervakantie. En ik denk dat de volgende zanger daar waarschijnlijk wel in de top 10 zal staan of zo. Aaron Blomhaert komt eraan na deze podcast.
1: Wat heeft Jelle te beuren met feedback krijgen?
2: Ik ben kinderachtig op dat vlak, ik kan dat niet tegen. Dus dan ben ik nooit op dat vlak volwassen geworden.
3: Ja, wij vroegen ons dat ook af, dus we hebben hem gewoon uitgenodigd.
2: Ik heb ook een Romeinse dakpan thuis, ja, dat ligt daar gewoon.
4: En we kunnen al verklappen, de antwoorden zijn minstens even bizar als jullie zoekopdrachten.
2: Hey, ik ben Jelle de Beulen en ik beantwoord deze week de 10 meest wacht, dat is moeilijk. De 10 meest gegoogelde vragen over mezelf.
1: De 10 meest gegoogelde vragen over Jelle de Beulen.
2: Flauw, stoemzever.
1: Een podcast met Maarten en Dorothee. Nu nieuw in de Q-app, je favoriete podcast-app of op VTM Go.
5: Q's are better.
1: With you.
5: It's playtime.
6: Easy Toys.
7: It's playtime.
8: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.be

0: Tara Rasputin van Majestic, de remix van Boney M.
1: Repeat of niet?
0: Het is een nummer van Jamie Miller, de ideale schoonzoon, zeg maar. Een jonge Welshman is het, met ook een prachtige haarlijn. Ik heb hem even gegoogeld, hoe dat hij eruit ziet. Ik ben er als kalende twintiger toch wel ferm jaloers op. Maar het is natuurlijk zijn stem waarover we oordelen en niet zijn haarlijn. En daar mag jij dus mee over oordelen. Is het een repeat voor jou of toch eerder een niet? En vooral, waarom? Laat maar weten voor Jamie Miller en zijn baby doll in Repeat of Niet.

0: Jamie Miller en Baby Doll in.
1: Repeat of niet?
0: Maar gaat het nummer ook door? Jij, de jury van een repeat of niet, kan bijzonder streng zijn, maar ook rechtvaardig gelukkig. Els die stuurt alvast een repeat, schoon lieke, zegt ze. Jan uit Blaasveld stuurt ook een repeat, helemaal verliefd op zijn stem en op Jamie zelf. Ook Robbe stuurt een repeat. Mike zegt, voor mij is het een dikke repeat, Liam. Ik vind het een prachtig nummer en ook een rustig nummer. Ja, ik snap wat je bedoelt. Het is een beetje tussen de twee. Wel feel good, maar ook zo niet overweldigend. Heel origineel. Stefanie uit Tongeren is ook overtuigd. Zij stuurt ook nog een repeat. En dan voor de rest allemaal repeaten. Buiten één nietje van Aline. Zij vindt het te saai. Maar kijk, de meerderheid is heel duidelijk. Het nummer gaat door naar morgen voor de zesde keer al in repeat of niet bij Mattie Betal.

Sabrina Carpenter en Taste. 9:30 op de klok, een hele fijne avond. Je luistert naar After Sun met zometeen Taylor Swift. Maar eerst overloop ik even de vertragingen voor je op de Vlaamse snelwegen. Dat zijn er 3 van langer dan 5 minuten. De langste file staat richting Brussel op de E314. Reken daar 13 minuten extra tussen Genk Centrum en Park Midden-Limburg. Op de E40 richting Brussel is het ook aanschuiven. 7 minuten erbij tussen Erpenmeren en Afleghem. En dan nog een file richting de grens met Nederland op de E19. 11 minuten daar tussen Kleine Bareel en Sint-Joop in het Goor. Opletten, want het komt door een defect voertuig op de weg. Sta je nog op een andere plek in de file, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten mee.

0: als je momenteel naar huis aan het rijden bent, van een ja, heel lange werkdag of zo, of van het optreden van bazaar, een beetje in de regen naar huis cruisen, of van ergens anders, maakt eigenlijk helemaal niet uit. En je bent een klein beetje mottig, hè, je bent het zo wat te voelen, dan heb ik de oplossing voor jou. Namelijk een nummer volledig op verzoek. Dat is de Late Night Track. Een zomers nummer dat een beetje ja, past bij de sfeer, zeg ik normaal dan. Maar nu is het hier ja, enorm aan het regenen. Maar we zitten nog altijd in de zomer. Hè? Dus dat zomerse gevoel, dat kunnen we helemaal zelf creëren. Laat maar weten welk zomers nummer wil je horen. We hebben het nodig om de dag mee af te sluiten. Laat me weten in de QR.
1: It's playtime.
2: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.be

0: Jonas Blue en Malef, Edge of Desire.
1: De Late Night Track.
0: Met welk nummer wil jij deze dag netjes neerleggen? Dat is de vraag van 10 miljoen. Oké, nee, geen 10 miljoen, maar toch wel de eer van de radio. Goedenavond, dag Veronica uit Schoten. Of ja, uit Italië momenteel, hè?
2: Ja, momenteel wel. Goedenavond.
0: Hoi, hoi. Goedenavond. Vertel, waar zit je nu in Italië?
2: Ja, wij zitten nu in het noorden, in de mooie Toscane. We zijn eigenlijk net van de zee gekomen. We zijn nu eigenlijk net aan tafel gaan zitten met een pizza en een gegrild kingfishje. Ik ga er allemaal bij, hè.
0: En wat voor weer is daar momenteel?
2: Het is hier keiwarm. Het is hier echt voor.
0: Oh, ja. Maak ons maar jaloers, Veronica. Maak ons maar jaloers.
2: Ja, absoluut. Waarom niet?
0: Tuurlijk. Ja, doe maar, ik wil even meegenieten. Even mij daar verplaatsen.
2: Voilà, voilà, voilà. Wat hebben we nog gedaan? Ik ben hier 3 dagen nu en ik blijf hier nog eind deze week en dan nog heel volgende week. Want dit weekend ga ik naar Napels, dan ga ik naar Zuid, want mijn familie is van Napels. Mm-hmm. En dan ga ik naar de voetbal kijken, want het is eindelijk de eerste match terug in Napels, dus dat gaan we dan zien. Ja, ja. En dan ga ik daar een paar dagjes naar de zee, ik ga naar de familie, dus ik heb nog heel veel plannen. Dus
0: dat is leuk.
2: We gaan het falaals aan de gang gaan.
0: Hey, zegt je familie, kan je dan ook een mondjes Italiaans?
2: Ja, ik ben in het Italiaans opgegroeid geweest, dus ik spreek dat perfect. Ja,
0: kijk, ja. Ja, dan verwacht ik dat jij nu een Italiaans nummer gaat aanvragen.
2: En wel, eigenlijk nee. Ik ga een Spaans nummer vragen.
0: Een Spaans nummer?
2: Ik ga een Spaans nummer aanvragen, omdat dat eigenlijk, dat was eigenlijk daarnet bezig. En ik dacht ineens van, ja, eigenlijk is dit echt het perfect nummer voor de zomer. Het is wel van vorige zomer, maar ik dacht, dat maakt niet uit.
0: Oké, welk nummer is het?
2: Het is eigenlijk Arranca van Becky G. Dus,
0: Goeie schijf.
2: Ja, en goeie muziek.
0: Je kan Italiaans, kan je dan ook Spaans of niet?
2: Ja, ik kan ook staan. Ja,
0: Oké, wat wil dat zeggen, Arranca? Ik heb het ooit eens opgezocht, maar je bent alweer vergeten.
2: Arranca is eigenlijk hou vol. Want dat is eigenlijk zij die... de tekst gaat eigenlijk over zij die iemand... eigenlijk is dat gedaan tussen hun twee, maar hij blijft volhouden. En zij laat op een bepaald punt het beseffen van laat mij gerust, vertrek, ga weg. Ik wil niks meer met u te maken hebben. Ja, dat komt eigenlijk.
0: Best nog diep eigenlijk voor zo'n zomersliedje, maar we gaan ervan genieten, beste Veronica. We gaan ons even verplaatsen richting Italië. Met een Spaanstalig nummer, dat is leuk. Fijne avond, geniet nog van je vakantie.
2: Dank u, fijne avond.
0: Ja, fijne avond.

0: couple carao.
1: Arranca pegar. Vind ik altijd het leukste deel van het liedje. Ja, dit was de voorlaatste late night track van deze zomer. Aangevraagd door Veronica uit Schoten, die momenteel in Italië zit, maar toch wou ze dit Spaanse nummer horen. Het is ingewikkeld, maar tegelijkertijd ook heel logisch. Als het trouwens jouw droom is om ook ooit eens een nummer aan te vragen op de radio, doe dat dan nu snel even. Dat kan heel makkelijk via een berichtje of een audioberichtje in de Q-app, want ja, morgen is het officieel je laatste kans om dat te doen.
2: Dit is deze week de Q

Comrade Be Mine en daarvoor Damiano David met Born With A Broken Heart. Dat kan geen deugd doen. Wat wel deugd doet, zijn de zomerse schijfjes zometeen van Dimitri Wouters op je radio. Die zorgt voor de afterparty. De hele zomer lang heeft hij dat al gedaan. En nu, vandaag, doet hij dat ook nog voor de laatste keer. Of ja, de pre-party, hè. Dus we zien hoe hij bekijkt natuurlijk en wat de plannen nog zijn vanavond. Je hoort hem zometeen, na het nieuws van 10 uur. Eerst nog Ed Sheeran. Die gaat het wel niet volhouden tot na het nieuws van 10, vrees ik. Want zijn ogen, die zijn nu al dicht. Dit is Eyes Closed by Q. Een heel fijne avond.

0: Goedenavond, 10 uur. Nieuws hoor je van Lore.
1: Goedenavond. Een van de vermiste Belgen in Nepal is veilig. Het gaat om de vrouw van 22. Dat bevestigt de burgemeester van haar thuisstad Borgloon aan onze redactie. In totaal zijn er nog altijd 3 Belgen vermist. Onder hen 2 Belgische collega's. En nu blijkt dat er ook nog een vermiste met de Belgisch-Letse nationaliteit is. Die stond eerder enkel op een lijst van Letse vermisten. De zware overstromingen eisten al 392 slachtoffers. 1400 mensen zijn vermist. Het gevangenispersoneel in ons land dreigt met een grote staking van onbepaalde duur. En dat vanaf volgende week zondag. Dan heeft de Socialistische Vakbond bekendgemaakt.
2: Er zijn nog altijd heel veel gedetineerden te veel in onze gevangenissen. We hebben nog altijd een groot personeelstekort. Een verlofachterstand van 800.000 dagen bijna. Er zijn problemen met de infrastructuur, met de veiligheidsapparatuur. En de oplossing, ja, die blijft men maar vooruitschuiven. Zeg ons wat, wanneer, hoe en waar dat je met oplossingen gaat komen.
1: Sinds juli kunnen cipiers die staken verplicht opgeroepen worden om toch te komen werken. Sportatlete Cynthia Bolingo stopt ermee. Dat maakte ze zelf bekend in een video op sociale media. Bolingo is de Belgische recordhoudster op de 400 meter en werd in 2019 ook vice-Europees kampioene indoor in die discipline. Op de 4x400 meter pakte ze brons met de Belgian Cheetahs op het EK in Rome in 2024. De laatste jaren had ze vaak last van blessures. Bolingo is 33. En geen Europa League voetbal voor STVV. Ze verloren in de laatste voorronde van de Europa League met 4-1 van het Cypriotische Omonia Nicosia. STVV had nochtans de heenwedstrijd met 1-0 gewonnen. Morgen wordt er geloot voor de groepsfase van de Conference League. En op dit moment speelt Anderlecht tegen het Kazachse Kairat Almaty in de laatste voorronde van de Europa League. Op zo'n 20 minuten van het einde staat het 2-0. Anderlecht is zo zeker van de Europa League. En AA Gent speelt dan weer in de laatste voorronde van de Conference League. Het neemt het daarin op tegen het Schotse Hibernian. Bij de rust staat Gent 0-1 voor en is het virtueel zeker van Europees voetbal. Vanavond gaat het stevig regenen of onweren. Vannacht trekken de buien weg en wordt het droog, minima tot 14 graden. Morgen begint droog, daarna wisselvallig bij zo'n 20 graden.
0: En onderweg zijn er nog 2 vertragingen van langer dan 5 minuten op de Vlaamse snelwegen. Richting de grens met Nederland is dat op de E19, 10 minuten erbij, daar tussen Kleine Bareel en Sint-Job in het Goor. Opletten, want dat komt door een defect voertuig op de weg. En richting Brussel op de E314 nog een file van 6 minuten tussen Genk Centrum en Park Midden-Limburg. Sta je nog op een andere plek aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan 5 minuten mee.
3: Q Summer Mix. Dimitri Wouters.

0: te genieten. EasyToys.be.
1: Dit is Q. Het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond. Een van de vermiste Belgen in Nepal is veilig. Het gaat om de vrouw van 22. Dat bevestigt de burgemeester van haar thuisstad Borgloon aan onze redactie. Jo Feitons.
3: Op dit moment is het laatste nieuws wat ik gekregen heb van mijn politionele diensten dat zij inderdaad nog niet, zeker niet bij de slachtoffers is. En in tegendeel dat ze zou eigenlijk aan de andere kant van de berg gezeten hebben. Dan op het ogenblik dat we weer het nieuws hebben, dat we dan in contact zullen treden met binnenlandse en buitenlandse zaken om te kijken hoe we dan betrokkenen zouden kunnen zo snel mogelijk terug bij ons krijgen.
2: In totaal zijn er nog altijd 3 Belgen vermist, onder hen 2 collega's. Nu blijkt dat er ook nog een vermiste met de Belgisch-Letse nationaliteit is. Die stond eerder enkel op een lijst van Letse vermisten. De zware overstromingen eisten al 392 slachtoffers. 1400 mensen zijn vermist. Anderlecht speelt dit jaar in de Europa League. In de laatste voorronde versloeg het Kazachse Kairat Almaty met 3-0, nadat het eerder ook al de terugwedstrijd won. Ook Union speelt Europa League. Geen Europa League dan weer voor STVV. Zij verloren van het Cypriotische Omonia Nicosia met 4-2. STVV zakt daardoor naar de groepsfase van de Conference League. En ook AA Gent speelt de Conference League. Het versloeg het Schotse Hibernian met 2-3 na een doelpunt in de extra tijd. Gent stond nogthans tot zo'n 10 minuten voor het einde 2-1 achter. Maar draaide dat dus volledig om. De loting voor de Europa en de Conference League staat morgen gepland. En atletiek. Op de Diamond League in Zwitserland zijn 2 wereldrecords verbroken. De Amerikaanse Masai Russell liep naar een nieuw wereldrecord op de 100 meter horde. Ze liep naar een tijd van 12 seconden en 900ste. Op de 400 meter horde verbeterde de Braziliaan Alisson dos Santos het wereldrecord. Hij liep die in een tijd van 45 seconden en 95 honderdste. Er trekt regen en onweer over het land. Vannacht trekken de buien weg en wordt het droog. Minima tot 14 graden. Morgen begint droog. Daarna wisselvallig bij zo'n 20 graden. En ook dit weekend wisselvallig. Maxima tot 23 graden.
1: Q Summer Mix. Dimitri Wouters.

0: Het nieuws van middernacht.
1: Een goede nacht. Er blijven nog altijd 3 Belgen vermist na de zware overstromingen in Nepal. Het gaat om 2 collega's van AB InBev en een persoon met de Belgisch-Letse nationaliteit. Die stond eerder op de lijst van Letse vermisten. Een Belgische vrouw van 22 is wel veilig. Dat bevestigt de burgemeester van haar thuisstad Borgloon aan onze redactie. Jo Feitons.
2: Op dit moment is het laatste nieuws wat ik gekregen heb van mijn politionele diensten dat zij inderdaad nog niet, zeker niet bij de slachtoffers is. En in tegendeel dat ze zo eigenlijk aan de andere kant van de berg gezeten hebben. Dan nog het ogenblik dat we meer nieuws hebben en we dan in contact zullen treden met binnenlandse en buitenlandse zaken om te kijken hoe we dan betrokkenen zouden kunnen zo snel mogelijk terug bij ons krijgen.
1: De zware overstromingen eisten al 392 slachtoffers. 1400 mensen zijn vermist. Het is aftellen naar de maansverduistering van vannacht. Die volgt zo'n 2 weken na de zonsverduistering. Wetenschapsexpert Martijn Peters.
3: De maansverduistering ontstaat omdat de zon, aarde en maan op één lijn staan. En de aarde die werpt dan haar schaduw op de maan, waardoor een deel van het maanoppervlak in het duister gehuld wordt. Die bereikt trouwens haar hoogtepunt rond 6:15. De maan staat dan in het westen net boven de horizon, dus zorg dat je een vrij zicht hebt.
1: Voor maansverduistering heb je geen eclips. Bril nodig. Voor een volledige maansverduistering is het wachten tot 31 december 2028. Anderlecht speelt dit jaar in de Europa League. In de laatste voorronde versloeg ze het Kazachse Kairat Almaty met 3-0, nadat het eerder ook al de terugwedstrijd won. Ook Union speelt Europa League. Geen Europa League dan weer voor STVV. Zij verloren van het Cypriotische Omonia Nicosia met 4-2. STVV zakt daardoor naar de groepsfase van de Conference League. En ook AA Gent speelt de Conference League. Het versloeg het Schotse Hibernian met 2-3 na een doelpunt in de extra tijd. Gent stond nogthans tot zo'n 10 minuten voor het einde 2-1 achter. Maar draaide dat dus volledig om. De loting voor de Europa en de Conference League staan morgen gepland. Vannacht trekken de buien weg en wordt het droog, minima tot 14 graden. Morgen begint droog, daarna wisselvallig bij zo'n 20 graden. En ook dit weekend wisselvallig, maxima tot 23 graden.

0: Maximum
1: Summer.
2: Yeah.
0: Q-Music.
3: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.